Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Van

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: idee? Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Het gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Hoor je de sirene? Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Hulpdiensten hebben gisteravond in Lelystad de handen vol gehad aan een verwarde man die op een gebouw was geklommen. En bij hockeyclub MHC Emmeloord is gisteren een herdenkingsbank onthuld voor oud-aanvoerder Floris Ree. De piloot kwam bijna een jaar geleden om het leven bij een vliegtuigongeluk. Meer nieuws straks in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland is wakker van maandag 8 juni. Goedemorgen, Jorine.
1: Goedemorgen, 6:02.
4: 6:02, ja.
1: Het is lekker vroeg. Kijk ik hier naar een verloofde man?
4: Je kijkt hier naar een verloofde man.
1: Nou, ja. Van harte gefeliciteerd. Dank wat je, leuk!
4: Ja, ja, gisteren heb ik mijn vriend Stijn ten huwelijk gevraagd.
1: Ja, je bent op je knie gegaan.
4: Ja, op mijn knie gegaan, inderdaad.
1: Wauw.
4: De ring aangeboden en hij heeft hem geaccepteerd.
1: Ja.
4: Dus echt, ik ben een gelukkig man.
1: Nou, fijn. Nou, ja. Wat leuk.
4: Ja, toch?
1: Heel romantisch.
4: En nou. Hoe was jouw weekend?
1: Ja.
4: Sportief? Of
1: ja, niet? Kun je wel zeggen, ja. Ik heb zaterdag 50,3 kilometer gelopen. Het is gelukt.
4: Ja.
1: Maar ik was wel kapot, kan ik je vertellen.
4: Dat snap ik. Voel je het in je beentjes?
1: Nee, ik zou nu echt wel weer kunnen lopen. Maar ik heb gisteren 50,3 kilometer. Dit was 70.000 stappen of zo. Geen idee. Als ik gisteren de 300 stappen heb gehaald, is het veel.
4: Ja, je hebt even lekker op de bank gezeten.
1: Ja, ik heb niet veel gedaan. Ik heb een serie gepinst.
4: 70.000 stappen, dat is heel veel.
1: Ja.
4: Oh, bizar.
1: Ja. Nee. Maar goed. Wat doen we zo meteen in het nieuws?
4: Nieuwe week, dus natuurlijk ook weer nieuws in deze week. Nou, gisteren werd bij de hockeyclub MHC Emmeloord een herdenkingsbank onthuld voor oud-aanvoerder Floris Ree. Vorig jaar kwam hij om het leven bij een vliegtuigongeluk in Engeland.
1: En een oude landkaart van Noordoostpolder uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog is gedigitaliseerd. Wat erop te zien is, dat hoor je zo meteen.

0: I Had Some Help van Post Malone en Morgan Wallen. 6:07 is het. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: Een emotioneel moment gisteren op hockeyclub MHC Emmeloord. Daar werd een herdenkingsbank onthuld voor oud-aanvoerder Floris Ree.
0: De piloot kwam bijna een jaar geleden om het leven bij een vliegtuigongeluk in Engeland.
2: Floris, co-piloot bij Zeus Aviation, vertrok op 13 juli vanaf Southend Airport in Engeland richting Lelystad. Het toestel stortte kort na het opstijgen neer en vloog in brand. Alle vier inzittenden kwamen om het leven. Floris was 24 jaar. De ouders van Floris willen met de bank de teamleden en vrienden van hun zoon bedanken voor alle steun die zij het afgelopen jaar ontvingen. Je hoort Annemieke Ree, moeder van Floris.
3: Toen het gebeurde, de dag erna, zijn we ook naar de hockeyclub gegaan. Want de jongens die wilden bij elkaar komen. En toen zeiden wij van, dan gaan we er ook even heen. En wat schetste ons verbazing, daar stonden zoveel mensen ons op te wachten. En dat was zo bijzonder. We stonden daar met z'n allen in het grote verdriet. En het was een grote arm die om ons heen geslagen werd. En dat is gebleven, echt het hele jaar door. Van risotto brengen tot lasagne brengen, tot hier aan tafel zitten met mooie gesprekken, bloemen, wijn. Maar vooral de aandacht en de liefde die we hebben ervaren van het team is echt heel bijzonder door deze jongens.
2: Je hoort Jacques Ree, vader van Floris.
4: En het is vaak op vrijdagavond, dan gaan die jongens nog trainen en dan drinken ze nog wat naar. En dan komen allerlei diepzinnige gesprekken naar voren. En dat is zeker een mooi moment om dat aan zo'n bank te doen. En dan wordt het ook het hele leven doorgenomen. Dus perfect.
2: Op de bank is een plaatje bevestigd met daarop de naam Happy Man. Naar het favoriete nummer van Floris. Na de emotionele onthulling zette vader Jacques het eerste kratje bier op tafel. En werd er, zoals iedere week, een biertje gedronken en op Floris geproost. Je hoort Niels Breukel, teamgenoot en vriend van Floris.
5: Dat doet recht aan zijn nalatenschap, denk ik. Het is mooi om dat te kunnen vieren met z'n allen.
6: Ik heb begrepen van de ouders van Floris dat de hockeyclub en vooral zijn teamgenoten heel belangrijk zijn geweest het afgelopen jaar. Veel steun ontvangen. Dat is voor jullie denk ik niet meer dan vanzelfsprekend.
5: Klopt. En aan de andere kant hebben we ook ontzettend veel steun gehad van de ouders van Floris. En dat is ontzettend fijn geweest. Heel dierbaar.
2: Je hoort Jos Turm, teamgenoot en vriend van Floris.
7: Ik vind het een hele mooie dag dat we hem zo met dit mogen herdenken. Wat er natuurlijk vorig jaar is gebeurd, dat hoop je natuurlijk nooit mee te maken in je team. En dat speelt gewoon elk weekend speelt nog met ons mee. In een of andere vorm dan wel. En om dan zoiets van de ouders cadeau te krijgen op de club om hem voor eeuwig te denken. Hij blijft altijd al te sprake en nu altijd een gespreksonderwerp over hem. Dus dat is echt prachtig, vind ik.
2: Volgens keeper Toon van de Wiel was het een moeilijk jaar voor zijn team. Maar hebben de mannen elkaar er doorheen gesleept.
8: Ik denk dat we dat echt gigantisch goed met elkaar hebben opgepakt allemaal. We hebben veel met elkaar gesproken, met elkaar gewandeld, elkaar opgezocht. Moeilijke momenten gedeeld, herinneringen opgehaald. Als iemand zich even down voelt, dan hadden we het snel door. En even een arm eromheen. Gewoon even apart nemen. Het is heel lastig, maar ik denk dat we het echt heel mooi met het team hebben opgelost. En het team is natuurlijk al heel lang bij elkaar. En zeker op dagen als vandaag, dan is het eigenlijk een groot gemis. Had je het graag met hem willen delen.
2: Het team van Floris wordt dit jaar, ondanks het verlies van hun vriend en teamgenoot, tweede in de competitie. Volgend jaar is het doel kampioen worden. Voor Floris.

0: Dark Before the Dawn van Sommieux. Het is bijna 6:15.
1: Wat gaat de eerste dag van de nieuwe week doen qua weer, Diana Woei? Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we hadden het afgelopen weekend. Nou ja, het was een beetje wisselvallig. Er was wat regen. Nou, gistermiddag zag ik de zon ook nog voorbij komen.
2: Ja.
1: Dat was prachtig. Ja, maar hoe gaat deze week beginnen?
2: Ook erg veranderlijk. Ja, we beginnen de dag met de zon. En het is ook droog op de meeste plaatsen. De temperatuur op het moment 13 graden bij niet al te veel wind vanuit het zuiden. Maar onbestendig is het ook vandaag. De bewolking neemt van het westen uit toe. En op de satellietfoto heb ik al gezien dat er een frontensysteem boven Engeland ligt. De regen ligt al boven de Noordzee. Dus de eerste druppels verwacht ik in onze provincie. Nou, net na het middaguur in Almere. En daarna wordt het ook in de Noordoostpolder nat. Ik denk dat de ochtendspits dus droog is. Maar de avondspits die zal toch wel wat natter gaan verlopen. Met af en toe wat regen of motregen.
1: En qua temperaturen vandaag?
2: Nou, voor de regen uit wordt het nog best aangenaam met zo'n 20, 21 graden. De zuidenwind neemt wel geleidelijk aan toe naar windkracht 3 of 4. Draait later op de dag naar het zuidwesten. En met die zuidwestelijke wind komt de frissere lucht onze kant op. En dat merken we vanavond en vannacht toch wel. Vanavond een temperatuur van 15 graden bij zonsondergang. En vannacht een minimumtemperatuur van 11 of 12 graden. Daarmee is het toch aan de frisse kant. Nou, morgen hebben we dan met die frisse lucht te maken. Het wordt hooguit 17 of 18 graden. Daarbij is het weerbeeld nog steeds erg veranderlijk. Af en toe zonneschijn, maar ook een paar buien. Met name dus in de middag en avond, net als vandaag.
1: Die 17, 18 graden, dat is wel fris. Voor de tijd van het jaar.
2: Ja, normaal gesproken hoort het dus 21 graden te zijn. Nou, vandaag is denk ik de warmste dag van de week. Want ook woensdag, donderdag en vrijdag zie ik toch niet die 20 graden op de thermometer staan. Dus warme dagen krijgen we deze week niet, behalve dus vandaag. En daarbij houdt de wisselvalligheid in ieder geval tot met vrijdag aan.
1: Oké, nou helemaal goed. Dankjewel, Diana Woei.
2: Graag gedaan.

0: Lisa Stansfield, All Around the World. Het is 20 minuten over 6.
1: Een oude landkaart uit de Tweede Wereldoorlog is gedigitaliseerd. Op de kaart is te zien hoe de Duitse bezetter ruim 80 jaar geleden een razzia in de Noordoostpolder voorbereidde.
0: Het unieke document is straks voor iedereen online te bekijken. Verslaggever Reo van der Weijden keek mee hoe de oude nazi-landkaart in Lelystad werd ingescand.
2: Nou, dit is de kaart.
3: Nou, wil je het overnemen?
4: Ja, ja hoor.
5: Het is een bijzondere dag voor Pieter Hoekstra van Urk in oorlogstijd.
4: Hij is lekker compact opgevouwen.
3: Ja. Ja, al 80 jaar.
5: Met de grootste voorzichtigheid wordt de oude landkaart van de Roostpolder uitgevouwen op een grote scanner. De kaart is bijzonder, omdat erop te zien is hoe de nazi's de grote razzia in het gebied aanpakten tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog. Door hem te scannen is de kaart straks voor iedereen te zien op internet.
3: Ik noemde al een beetje feestdag. Ik ben echt super blij. Dit is gewoon mooi, dat mensen mee willen werken en dat er de mogelijkheid geboden is om dit complexe stuk papier nu voor iedereen eigenlijk toegankelijk te maken, beschikbaar.
4: Ja, want dat vind je ook belangrijk, hè? Dat mensen het kunnen bekijken.
3: Ja, ik zie steeds meer wat ik nu ouder word als je online alle reacties van mensen of iedereen roept me wat, iedereen schreeuwt me wat, Holocaust wordt te pas en te onpas gebruikt. Daarom is het ook belangrijk, lees en verdiep je ook in de onderwerpen. En niet eigenlijk op een koffietafelgesprek dat je iets even kan roepen of schreeuwen. Daar is de oorlog eigenlijk te gevoelig voor.
5: Hoekstra is dolgelukkig met het grote bedrijf in Lelystad dat gespecialiseerd is in scannen en archiveren. Ze hoorden van het bijzondere document en boden hun diensten gratis aan. Hoekstra maakt van de gelegenheid gebruik en heeft nog tientallen andere documenten meegenomen, die ook allemaal gescand worden. Pronkstuk is de kaart van de Noordoostpolder. De Urker hoopt dat hij door de kaart toegankelijk te maken ook antwoorden krijgt op vragen die hij heeft.
3: Er staan wat woorden op, bijvoorbeeld het woordje kasten. Wat is dat in Duits? Wat is dat in militair Duits? Er staan ook bepaalde tekeningen staan erop. En dat is natuurlijk wel belangrijk om ook en als militair te denken en als eigenlijk iemand met een Duitsstalige achtergrond. Wat is hiermee bedoeld? Wat staat er precies? Wat zit er nog voor een verhaal onder? En wie waren de mensen die onder deze grote groepen vielen? Dus ik hoop ook dat er meer onderzoek komt door echte onderzoekers. Van die gaan kijken, welke Duitsers hebben hier aan meegedaan?
5: Hoekstra hoopt in de zomer tijd te hebben om alle documenten goed toegankelijk te maken op de website van Stichting Urk in Oorlogstijd.

0: Hooligan van Atomic Kitten. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Ja, we gaan naar de zuiderburen van ons. In het Avos Theater in Antwerpen hebben Karen, Christel en Kathleen, de originele K3-formatie, gisteravond afscheid genomen van het publiek. Ruim 16 jaar geleden stonden de drie voor het laatst als K3 op het podium. En sinds het najaar gaven ze 48 afscheidsshows in België en Nederland. Ja, en het afscheid, dat viel de zangeressen zwaar.
2: Vergeet nooit, ik ben Karen.
3: Ik ben Christel.
4: Ik ben Kathleen.
5: Voor altijd jullie K3.
1: Nou, en ook mijn K3. Ook mijn K3. Ja? Ja, zeker. Ja, ik kan heel veel nummers meezingen. Ga ik nu niet doen. Maar nee, dat is helemaal mijn K3. Maar momenteel zijn Hanne, Marten en Julia de zangeressen van de huidige K3.
0: Dus 48 afscheidsshows. Ja. Ik denk dat je echt wel mensen hebt die naar alle 48 zijn geweest.
1: Ja, ik ken een aantal mensen die wel naar, meer dan 10 zijn geweest.
0: Ja, precies. Ja. sport. Ja, hij heeft er even op moeten wachten. Maar Alexander Zverev heeft dan toch zijn eerste Grand Slam gewonnen. In de finale van Roland Garros was hij gisteren te sterk voor de Italiaan Flavio Cobolli. Maar het was geen makkie, zegt commentator Marcelle Mesker.
6: Het is een nerveuze finale. Prachtige punten afgewisseld met veel fouten. Een wederopstanding van de Duitser Alexander Zverev. Een mentale uitputtingsslag is het voor hem. Het is zijn vierde Grand Slam finale. Maar nu is het eindelijk raak. De heilige graal is een feit voor Alexander Zverev. Want hij verslaat Cobolli met 6-1 in de vijfde set.
0: Zverev is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Dan heb jij nog wat nieuws uit het AD?
1: Zeker, ja, de inzet van de BOA's tegen gesis en andere seksuele straatintimidatie blijkt een mislukking, dat zegt het AD. Een proef in 7 gemeenten leverde in 2 jaar tijd maar 6 boetes op. En sinds 1 juli 2024 is het strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen. Bijvoorbeeld door opmerkingen te maken, gebaren of geluiden. En op die manier moeten vrouwen beter beschermd worden op straat.
0: Nou, en Almere, hè? Heb je dat ook?
1: Onder andere, ja.
0: Nou, zeker. Gaan wij maar eens uitzoeken vandaag hoeveel boetes er hier zijn uitgedeeld in die 2 jaar. Dit zijn de Doobie Brothers met Long Train Running.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Hulpdiensten hebben gisteravond in Lelystad de handen vol gehad aan een verwarde man die op een gebouw was geklommen. De man stond op een kantoor aan de Albert Einsteinweg. Hij gooide met stenen en dreigde naar beneden te springen. Onderhandelaars van de politie probeerden hem naar beneden te praten. Een speciaal klimteam van de politie wist de man na anderhalf uur van het dak te krijgen. Bij hockeyclub MHC Emmeloord is gisteren een herdenkingsbank onthuld voor oud-aanvoerder Floris Ree. De piloot kwam bijna een jaar geleden om het leven bij een vliegtuigongeluk in Engeland. Floris was 24 jaar. De ouders van Floris willen met de bank de teamleden en vrienden van hun zoon bedanken voor alle steun. Dit is Annemieke Ree.
2: Toen het gebeurde, de dag erna, zijn we ook naar de hockeyclub gegaan. Want de jongens die wilden bij elkaar komen. En toen zeiden wij van, dan gaan we er ook even heen. En dat schetste ons verbazing. Daar stonden zoveel mensen ons op te wachten. En dat was zo bijzonder. We stonden daar met z'n allen in het grote verdriet. En het was een grote arm die om ons heen geslagen werd. En dat is gebleven, echt het hele jaar door.
1: Een ruim 80 jaar oude natiekaart is gedigitaliseerd. Op de kaart is te zien hoe de nazi's de grote razzia in de Noordoostpolder aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben aangepakt. Bijna 1800 mannen werden toen opgepakt. De kaart wordt deze zomer op de website van Urk in Oorlogstijd gezet, zodat iedereen hem kan bekijken. Dat is belangrijk, zegt Pieter Hoekstra van Urk in Oorlogstijd.
3: Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word. Als je online alle reacties van mensen, of iedereen roept me wat, iedereen schreeuwt me wat, Holocaust wordt te pas en te onpas gebruikt. Daarom is het ook belangrijk. Lees en verdiep je ook in de onderwerpen. En niet eigenlijk op een koffietafelgesprek dat je iets even kan roepen of schreeuwen.
1: Meerdere Oekraïense vluchtelingen die in Emmeloord wonen verhuizen naar een andere plek in die plaats. Dat melden de gemeente en woningcorporatie Mercatus. Ze moeten verhuizen omdat hun huidige woonplek wordt gesloopt. Het gaat om vluchtelingen die nu nog in appartementen in de Schouwstraat en in het Dr. Janssencentrum wonen. Ze krijgen een andere plek in diezelfde Schouwstraat, in de naastgelegen Bossulaan en in voormalig zorgcentrum Wittestein. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er nog zeker 16 naschokken. En de parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend premier Pashinyan. Hij wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan.
5: Een heel goedemorgen. Het is nog steeds veranderlijk in Flevoland. Vandaag eerst droog en vriendelijk met nu en dan zonneschijn. Van het westen uit raakt het geleid bewolkt. Vooral vanmiddag en vanavond regent het soms. Eerst in Almere, in de late middag wordt het ook in de Noordoostpolder nat. Voor de regen uit is het door een matige zuidenwind met 20 of 21 graden best aangenaam. Vanavond een enkele bui, later opklaringen. Vannacht kans op wat regen en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen en de dagen daarna verspreidt over de hele dag een bui. Ik verwacht ook droge momenten met zon. Door een stevige zuidwestelijke wind is het met hooguit 17 tot 19 graden een stuk frisser dan vandaag.
6: Ja, het moet sluipverkeer tegengaan. Een slagboom aan de Kleinweg in Noordoostpolder. Morgen wordt die in gebruik genomen. En verslaggever Han Dijkstra die ging even langs. Je hoort het verslag zometeen in Flevoland is wakker.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Take My Breath Away van Berlin, met natuurlijk die prachtige beelden uit de film Top Gun.
1: De slagboom op de Kleiweg tussen Emmeloord en Marknesse wordt niet vandaag, maar morgen in gebruik genomen. De gemeente Noord-Oostpolder heeft namelijk een extra dag nodig om de puntjes op de i te zetten.
0: Verslaggever Han Dijkstra ging naar de Kleiweg toe.
2: De slagboom moet de weg van Emmeloord naar Marknesse minder aantrekkelijk maken voor sluipverkeer. Wethouder René van Amersfoort is blij dat het bijna zover is.
3: Ik verwacht dat hij zijn werk gaat doen en voor gaat zorgen dat er minder verkeer over de Kleiweg gaat rijden. En dat ze kiezen voor de Marknesseweg, voor de provinciale weg. Die is bedoeld om te ontsluiten en daar mag je ook 80 km per uur rijden.
2: De slagboom wordt tijdens de spits gesloten en laat dan om de 30 seconden een auto door. De bedoeling is dus dat de mensen via de Marknesseweg gaan rijden. Maar de Bomenweg, iets verderop, zou nu wel aantrekkelijk kunnen worden voor sluipverkeer.
3: Ja, dat is een van onze zorgen. Daarom hebben we op de Bomenweg hebben we ook maatregelen nu getroffen. Niet de slagboom, maar wel maatregelen. En we monitoren het ook goed. Dus met andere woorden, de komende tijd gaan we goed kijken waar gaat het verkeer naartoe. En dat geldt voor fietsers, dat geldt voor auto's en dat geldt voor zwaar verkeer en tractoren. Dus we houden het in de gaten en kijken goed van wat gebeurt er. Mocht die verplaatsing er wel zijn, ja, dan gaan we daar specifiek nog eens even goed naar kijken. Hoe we dat voor elkaar krijgen om het verkeer toch zo enthousiast te krijgen dat ze gewoon de Marknesseweg kiezen.
2: De eerste van de twee slagbomen in de Kleiweg wordt morgen in gebruik genomen. Die aan de kant van Emmeloord is de eerste en later komt er ook een aan de kant van Marknesse. Dat zijn dan de eerste twee slagbomen in het Oostpolder. Van Amersfoort verwacht niet dat binnenkort heel de gemeente vol ligt met zulke afsluitingen.
3: Nee, zeker niet. Dit is een pilot die we doen. Daar heeft de Raad ook om gevraagd om eens onorthodoxe maatregelen te bedenken. We hebben gekozen voor deze pilot met de slagboom. Er komt een evaluatie. Die evaluatie die gaan we nauwkeurig bekijken. Maar we gaan niet verder, waarschijnlijk. Hè. Dat is ook een beetje aan een nieuwe raad. Waarschijnlijk niet. En waarom zeg ik dat? De Kleiweg is een vrij drukke weg. Ligt bij Marknesse. Dat is ons grootste dorp. Dus mijn verwachting is dat andere dorpen zo'n maatregel op de buitenweg niet nodig hebben.
2: Hou er dus rekening mee dat je vanaf morgenmiddag 4 uur op de Kleiweg dus even moet wachten als je richting Marknesse of Emmeloord wil rijden.

0: Drive Safe Miles, Nathaniel Horan. Ja, sorry dat ik moet lachen. Ik moet weer denken aan mijn zoon. Die had een feestje zaterdagavond. Ja. Dus die had de auto mee. De Tesla. En nou ja, daar kun je enorm mee optrekken natuurlijk.
1: Ja, ja, elektrisch.
0: Je snapt dat wel. Ja. Hè? Dan lekker flink gas geven. Ja. Hij trekt niet op zoals ik. Dat gaat echt wel... plankgas, dat is natuurlijk leuk. Ja. Nou ja, goed. Een van de jongens achterin was zo misselijk geworden. Niet van de drank, maar van dat belachelijk harde optrekken.
1: Van wie heeft hij die rijstijl geleerd?
0: Nee, niet van mij. Zeker niet. Nee, ik heb dat eigenlijk nooit gedaan. Dus speciaal nog even voor zo'n lief. Drive safe. Goed, zo meteen. Wat zaken die je mogelijk hebt gemist gisteravond op Radio of TV.
1: Ja, in andere tijden sport hadden ze het over het WK voetbal 2014. Ja, WK staat er natuurlijk weer aan te komen.
0: Ja.
1: Ja, en dat was toen een opvallende wissel. Wat voor wissel dat was, dat hoor je zo meteen.

0: Tien voor zeven is het, Flevoland is wakker. Through the Looking Glass van Direct. Wat heb je gisteravond gemist op radio of tv?
1: In Nieuwsuur ging het over het gebruik van AI op de werkvloer. Werknemers kunnen AI-tools zoals Gemini, ChatGPT en Claude gebruiken om hun werk efficiënter te maken. Maar ja, dat kan ook flink misgaan. Zoals wanneer een nietsvermoedende medewerker bedrijfsgeheime informatie aan een chatbot geeft. En dat wordt dan Shadow AI genoemd. Ja, cybersecurity-onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht, Remco van der Schoot, die noemt een voorbeeld.
2: Amazon die heeft na een tijdje hun medewerkers moeten vertellen om te stoppen met organisatiedata in AI-modellen stoppen, omdat eigenlijk alle interne documentatie teruggevonden kon worden in een ChatGPT. En zo zie je dus eigenlijk dat data die origineel alleen toegankelijk was voor medewerkers in een AI-model wordt gestopt en daardoor uiteindelijk publiek toegankelijk wordt, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is.
1: En de ontwikkelingen op AI gaan natuurlijk heel snel. En alle grote gratis AI-modellen die bieden ook al iets nieuws aan. De AI-agent wordt dat genoemd. En dat brengt nieuwe risico's met zich mee, ziet ethische hacker Jan van der Put.
3: Dat zijn eigenlijk agents die autonoom een taak uitvoeren. Dus bijvoorbeeld iemand die besloten heeft om zijn mailbox automatisch te laten afhandelen door zijn agent. En zo'n agent krijgt toestemming om bepaalde acties zelf uit te voeren. En die moet je op een bepaalde manier configureren. Maar als iemand dat onveilig configureert, dan kan die agent misschien wel veel meer dan alleen maar die mailbox uitlezen of dat bepaalde taakje uitvoeren wat je bedoeld had.
0: Ja, daar heeft AI-ondernemer Sonny de Leeuw uit Lelystad, hè, die hier regelmatig aanschuift, ook voor gewaarschuwd. Pas daar ontzettend mee op. Of eigenlijk, ja, doe het liever niet.
1: Nou, je moet je denk ik ook altijd bewust zijn als je zoiets doet van wat zijn de gevolgen. Hè?
0: Zeker.
1: Dan moet je altijd wel gewoon goed in je achterhoofd houden.
0: Ja, je moet zelf te alle tijden de regie in handen kunnen houden. In andere tijden sport blikten de hoofdrolspelers van de wissel van de eeuw terug op de kwartfinale van Nederland tegen Costa Rica tijdens het WK voetbal 2014 in Brazilië. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal stond voor de keuze. Ging hij, als er penalties aan te pas zouden komen, voor zijn eerste keeper, Jasper Cillessen,

0: of toch voor een van zijn andere twee keepers, Michel Vorm of Tim Krul. Nou, Van Gaal wist in ieder geval welke kwaliteiten de penalty killer volgens hem niet moest hebben.
1: Ik hou er niet van dat keepers gokken.
0: Oh, daar houdt hij niet van. Ja, oh, oké. Okay. Okay. dat is duidelijk, nee, zegt
2: hij
0: Van Gaal.
2: Hij is altijd duidelijk, ja.
0: Ja. Nou, Sillessen gokte te veel en Vorm was te lief, volgens Van Gaal. Dus besloot hij in het geheim samen met keeperstrainer Frans Hoek en assistent Danny Blind voor Tim Krul te gaan, als het op penalties aan zou komen. Nou, dat werd een spraakmakende wissel. Een keeper speciaal voor de penalties erin laten komen. Dat was nog nooit eerder vertoond. Kruls teamgenoten, ja, die snapte het eigenlijk ook niet.
3: Ja, toen was het moment dat ik naar Frans keek en hij zei van ja, je moet doen wat je moet doen. Toen ja, begon ik te staan, ik begon te strekken en die jongens naast me die zaten me een beetje aan te kijken. En, ze hadden niet helemaal nog door op dat moment, maar het moment dat ik mijn warming-up vestje aandeed en ging warmlopen, dat was het moment dat die jongens naar me keken van, want keepers doen dat niet normaal gesproken. En toen zeiden ze, wat gaat die Krul doen?
0: Nou ja, het bleek wel de juiste zet te zijn.
3: Ik begon al te juichen terwijl ik die bal aanraakte eigenlijk en je rolt en dat moment dat je dan iedereen op je af ziet komen, is het klopte. Dat kan je niet beschrijven van tevoren, hoe dat eigenlijk. Je probeert je voor te bereiden, maar hoe dat uiteindelijk afliep is natuurlijk beter dan ik had mogen dromen.
2: Ja, ik weet die wissel nog wel.
0: Jij wel, hè?
2: Ja, wel. Ja, zeker. Ja, dat was wel een sprake.
0: Zat jij ook zo te kijken dan van, wat gebeurt er nou?
2: Ja, het was heel gek. Ja. Ja, het was heel gek, maar ja, het bleek echt de juiste set. Dus we waren heel blij mee natuurlijk.
0: Ja.
2: Nou ja, ander nieuws dan nog. Traditionele verwachtingen rondom zorg, werk en moederschap zijn nog altijd verankerd in de maatschappij. Daar ging de documentaire Hoeksteen van de Samenleving over. Want hoewel vrouwen hoger opgeleid zijn dan ooit en economische zelfstandigheid de norm lijkt, verandert de verdeling van werk, zorg en inkomen bijna altijd zodra de kinderen komen. De cijfers zijn onverbiddelijk, zegt schrijver en feminist Anja Meulenbelt.
4: 9% van de huidige mannen in heterorelaties doen evenveel als vrouwen binnenshuis. 9% na een halve eeuw feminisme. Dat die ongelijkheid ook plaatsvond in de relaties zelf, ook in liefdesrelaties, dat was voor ons totaal nieuw.
2: Ja, Annelies Starreveld die maakte het ook mee toen ze haar eerste kind kreeg. Ze had verwacht de zorg en opvoeding 50-50 te gaan verdelen met haar partner. Maar ja, dat liep anders.
5: Ik denk dat we al vrij snel een routine hadden waarin ik inderdaad de meeste zorg deed. En hij wat meer om de rest van het huis bekommerde.
6: Ik denk dat je door scheef groei uiteindelijk elkaar uit het oog verliest. Dat je te veel uit elkaar groeit. In mijn geval denk ik dat ik gewoon te weinig ruimte heb gehad voor mezelf, om mezelf als mens nog te kunnen ontwikkelen. Ik was alleen nog maar moeder.
2: Ja, dat was dus gisteravond op radio en tv.
0: Ja, ik wat ik hier mis in dit verhaal, maar goed, ik heb het geheel niet gezien, dus ik weet niet of er ook een vrouw bij zat die het misschien een beetje nuanceerde. Je maakt er tegenwoordig toch afspraken over.
2: Ik denk dat communicatie altijd goed is.
0: He, maar als er kinderen komen. Ja, van, goh, hoeveel ga jij werken? Ga jij minder werken? Nou, hoe regel je het een beetje met elkaar? Ja, en wat ik om mij heen hoor is, mijn vriendinnen ook. Ja, je wilt ook gewoon minstens één dag in de week gewoon thuis zijn om voor je kind te zorgen.
2: Ja, dat lijkt me ook. En het is ook gezellig natuurlijk.
0: Jazeker. Ja.
2: En met de band voor je kinderen natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Nou ja, je krijgt geen kinderen om ze vier of vijf dagen in de week naar de oppas te brengen, naar de opvang.
2: Dat klopt. Nee.
0: Wij gaan naar wat muziek nog van Shocking Blue.

0: Dit is Flevoland.
1: Van risotto brengen tot lasagne brengen, tot hier aan tafel zitten met mooie gesprekken, bloemen, wijn. Maar vooral de aandacht en de liefde die we hebben ervaren van het team is echt heel bijzonder door deze jongens.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word als je online alle reacties van mensen of iedereen roept maar wat, iedereen schreeuwt maar wat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gaan we goed kijken waar gaat het verkeer naartoe? En dat geldt voor fietsers, dat geldt voor auto's en dat geldt voor zwaar verkeer.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Hulpdiensten hebben gisteravond in Lelystad de handen vol gehad aan een verwarde man die op een gebouw was geklommen. En bij hockeyclub MHC Emmeloord is gisteren een herdenkingsbank onthuld voor oud-aanvoerder Floris Ree. De piloot kwam bijna een jaar geleden om het leven bij een vliegtuigongeluk.
9: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
11: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
10: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
12: Ik ben Karen.
13: Ik ben Christel.
14: Ik ben Kathleen.
15: Voor altijd jullie K3.
10: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Flevoland is wakker van maandag 8 juni. Met vandaag in het nieuws. Gisteren werd bij de hockeyclub MHC Emmeloord een herdenkingsbank onthuld voor oud-aanvoerder Floris Ree. Vorig jaar kwam hij om het leven bij een vliegtuigongeluk in Engeland.
8: En verder, een oude landkaart van Noordoostpolder uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog is gedigitaliseerd. Wat is daarop te zien? Dat hoor je zo meteen.
17: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
12: Dit is een uittip.
18: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
12: Dit was een uittip.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
24: Oh, heerlijk hier, hè?
25: Ja, eindelijk even niks.
26: Het is echt nice.
27: Hola, le pongo dos cervezas.
28: Hola, señor. Sí, 2 bier.
26: Voor mij?
24: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
27: Por favor.
28: Proost. Proost.
29: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
30: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: The Love Generation van Bob Sinclair. 7:08. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Een emotioneel moment gisteren bij hockeyclub MAC Emmeloord. Daar werd gisteren een herdenkingsbank onthuld voor oud-aanvoerder Floris Ree.
0: De piloot kwam bijna een jaar geleden om het leven bij een vliegtuigongeluk in Engeland.
2: Floris, co-piloot bij Zeus Aviation, vertrok op 13 juli vanaf Southend Airport in Engeland richting Lelystad. Het toestel stortte kort na het opstijgen neer en vloog in brand. Alle vier inzittenden kwamen om het leven. Floris was 24 jaar. De ouders van Floris willen met de bank de teamleden en vrienden van hun zoon bedanken voor alle steun die zij het afgelopen jaar ontvingen. Je hoort Annemieke Ree, moeder van Floris.
3: Toen het gebeurde, de dag erna, zijn we ook naar de hockeyclub gegaan. Want de jongens die wilden bij elkaar komen. En toen zeiden wij van, dan gaan we er ook even heen. En wat schetste ons verbazing, daar stonden zoveel mensen ons op te wachten. En dat was zo bijzonder. We stonden daar met z'n allen in het grote verdriet. En het was een grote arm die om ons heen geslagen werd. En dat is gebleven, echt het hele jaar door. Van risotto brengen tot lasagne brengen, tot hier aan tafel zitten met mooie gesprekken, bloemen, wijn. Maar vooral de aandacht en de liefde die we hebben ervaren van het team is echt heel bijzonder door deze jongens.
2: Je hoort Jacques Ree, vader van Floris.
4: En het is vaak op vrijdagavond, dan gaan die jongens nog trainen en dan drinken ze nog wat naar. En dan komen allerlei diepzinnige gesprekken naar voren. En dat is zeker een mooi moment om dat aan zo'n bank te doen. En dan wordt het ook het hele leven doorgenomen. Dus perfect.
2: Op de bank is een plaatje bevestigd met daarop de naam Happy Man. Naar het favoriete nummer van Floris. Na de emotionele onthulling zette vader Jacques het eerste kratje bier op tafel. En werd er, zoals iedere week, een biertje gedronken en op Floris geproost. Je hoort Niels Breukel, teamgenoot en vriend van Floris.
5: Dat doet recht aan zijn nalatenschap, denk ik. Het is mooi om dat te kunnen vieren met z'n allen.
6: Ik heb begrepen van de ouders van Floris dat de hockeyclub en vooral zijn teamgenoten heel belangrijk zijn geweest het afgelopen jaar. Veel steun ontvangen. Dat is voor jullie denk ik niet meer dan vanzelfsprekend.
5: Klopt. En aan de andere kant hebben we ook ontzettend veel steun gehad van de ouders van Floris. En dat is ontzettend fijn geweest. Heel dierbaar.
2: Je hoort Jos Turm, teamgenoot en vriend van Floris.
7: Ik vind het een hele mooie dag dat we hem zo met dit mogen herdenken. Wat er natuurlijk vorig jaar is gebeurd, dat hoop je natuurlijk nooit mee te maken in je team. En dat speelt gewoon elk weekend speelt nog met ons mee. In een of andere vorm dan wel. En om dan zoiets van de ouders cadeau te krijgen op de club om hem voor eeuwig te herdenken. Hij blijft altijd dat ter sprake en nu altijd een gespreksonderwerp over hem. Dus dat is echt prachtig, vind ik.
2: Volgens keeper Toon van de Wiel was het een moeilijk jaar voor zijn team. Maar hebben de mannen elkaar er doorheen gesleept.
8: Ik denk dat we dat echt gigantisch goed met elkaar hebben opgepakt allemaal. We hebben veel met elkaar gesproken, met elkaar gewandeld, elkaar opgezocht. Moeilijke momenten gedeeld, herinneringen opgehaald. Als iemand zich even down voelt, dan hadden we het snel door. En even een arm eromheen. Gewoon even apart nemen. Het is heel lastig, maar ik denk dat we het echt heel mooi met het team hebben opgelost. En het team is natuurlijk al heel lang bij elkaar. En zeker op dagen als vandaag, dan is het eigenlijk een groot gemis. Had je het graag met hem willen delen.
2: Het team van Floris wordt dit jaar, ondanks het verlies van hun vriend en teamgenoot, tweede in de competitie. Volgend jaar is het doel kampioen worden voor Floris.

0: Sam Venter en Olivia Dean met Rain Me In. Het is 7:15 geweest.
1: We gaan even kijken naar het weer. Diana Woei, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat voor dag kunnen we vandaag verwachten?
2: Nou, veranderlijk, net als afgelopen weekend. Met mooie momenten, maar ook een paar buien. En op het moment hebben we toch met vriendelijke momenten te maken. De zon die schijnt toch wel geregeld tussen de hoge sluierwolken door. En ik was even naar buiten gegaan om de kring om de zon te spotten. Oh. Maar ik heb twee bijzonnen gezien. Dat is ook heel mooi. Dus als je nu naar buiten kijkt, dan kun je links en rechts van de zon ook nog lichtgevende vlekjes zien. Dat zijn de bijzonnen. Een beetje regenboogachtige kleuren kun je daarin ontdekken.
1: En hoe komt dat dan? Dat ze dat kunnen zien?
2: Ja, de hoge sluierwolken die bevatten allemaal kleine ijskristalletjes.
1: Oh ja.
2: En die zorgen voor breking van het licht. Nou ja, je kunt je wel voorstellen, als het licht gebroken wordt, dan krijg je kleuren van de regenboog.
1: Ja.
2: En als die zon hoger aan de hemel komt, kun je een hele kring om de zon krijgen. En nu zijn dus de bijzonnen zichtbaar.
0: Ik vind het bijna poëtisch.
1: Ja.
2: Ja. Nou,
1: wij gaan zo even buiten kijken.
0: Maar een kring om de zon, dat is meestal geen goed teken, toch?
2: Nee, die kring om de zon betekent regen in de ton. En dat krijgen we vandaag ook. Dus ik was hem aan het zoeken. Want we krijgen dus ook een aantal buien. De eerste spatjes in Almere, zo na het middaguur. En dan in de late middag ook in de Noordoostpolder. Toch wel de nodige buien weer. Ja, en voordat de regen arriveert hebben we toch wel aangename temperaturen van zo'n 20, 21 graden bij niet al te veel wind vanuit het zuiden. Maar de wind die draait in de loop van de middag naar het zuidwesten. En dan zal het vanavond toch beduidend koeler worden. Want die zuidwestelijke wind die voert toch wel minder warme lucht aan. 15 graden bij zonsondergang. En dan hebben we vannacht een minimumtemperatuur van 12 graden.
1: Veranderlijk dus vandaag. Hoe gaat dat dan morgen zijn?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal. Misschien in de ochtend een enkele bui al. Maar de meeste regen verwacht ik in de middag en avond. Net zoals vandaag. En voor woensdag, donderdag en vrijdag is het eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Maar de timing van de buien zal dan net iets anders zijn.
1: Gaan we dit ook nog langer doorzien, hè? Dit soort veranderlijke weer?
2: Nou, net zoals vorige week had ik goede hoop dat we een droge periode zouden krijgen.
1: Ja.
2: Nou is het uitgesteld. Mogelijk dat er in het weekend toch wel een weersverbetering op aan zit te komen. Met droger weer en wat vaker de zon erbij. En dat de temperatuur ook iets omhoog gaat. Want deze week hebben we toch wel hele lage waarden van zo'n 17 graden. Voor morgen en woensdag.
0: Ja, iets omhoog, maar niet meteen naar de 28.
2: Nee, echt heel warm weer krijgen we voorlopig niet.
0: Oké. Okay.
1: Nou, laten we het hopen dan dat het wat meer omhoog gaat. Diana Woei, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Een oude landkaart uit de Tweede Wereldoorlog is gedigitaliseerd. Op de kaart is te zien hoe de Duitse bezetter ruim 80 jaar geleden een razzia in de Noordoostpolder voorbereidde.
0: Het unieke document is straks voor iedereen online te bekijken. Verslaggever Reo van der Weijden keek mee hoe de oude nazi-landkaart in Lelystad werd ingescand.
3: Nou, dit is de kaart.
4: Nou, wil je het overnemen?
5: Ja, hoor.
6: Het is een bijzondere dag voor Pieter Hoekstra van Urk in oorlogstijd.
5: Hij is lekker compact opgevouwen.
4: Ja, al 80 jaar.
6: Met de grootste voorzichtigheid wordt de oude landkaart van de Roostpolder uitgevouwen op een grote scanner. De kaart is bijzonder, omdat erop te zien is hoe de nazi's de grote razzia uit het gebied aanpakten tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog. Door hem te scannen is de kaart straks voor iedereen te zien op internet.
4: Ik noemde al een beetje feestdag. Ik ben echt super blij. Dit is gewoon mooi, dat mensen mee willen werken en dat er de mogelijkheid geboden is om dit complexe stuk papier nu voor iedereen eigenlijk toegankelijk te maken, beschikbaar.
5: Ja, want dat vind je ook belangrijk, hè? Dat mensen het kunnen bekijken.
4: Ja, ik zie steeds meer wat ik nu ouder word als je online alle reacties van mensen of iedereen roept me wat, iedereen schreeuwt me wat, Holocaust wordt te pas en te onpas gebruikt. Daarom is het ook belangrijk, lees en verdiep je ook in de onderwerpen. En niet eigenlijk op een koffietafelgesprek dat je iets even kan roepen of schreeuwen. Daar is de oorlog eigenlijk te gevoelig voor.
6: Hoekstra is dolgelukkig met het grote bedrijf in Lelystad dat gespecialiseerd is in scannen en archiveren. Ze hoorden van het bijzondere document en boden hun diensten gratis aan. Hoekstra maakt van de gelegenheid gebruik en heeft nog tientallen andere documenten meegenomen, die ook allemaal gescand worden. Pronkstuk is de kaart van de Noordoostpolder. De Urker hoopt dat hij door de kaart toegankelijk te maken ook antwoorden krijgt op vragen die hij heeft.
4: Er staan wat woorden op, bijvoorbeeld het woordje kasten. Wat is dat in Duits? Wat is dat in militair Duits? Er staan ook bepaalde tekeningen staan erop. En dat is natuurlijk wel belangrijk om ook en als militair te denken en als eigenlijk iemand met een Duitsstalige achtergrond. Wat is hiermee bedoeld? Wat staat er precies? Wat zit er nog voor een verhaal onder? En wie waren de mensen die onder deze grote groepen vielen? Dus ik hoop ook dat er meer onderzoek komt door echte onderzoekers. Van die gaan kijken, hey, welke Duitsers hebben hier aan meegedaan?
6: Hoekstra hoopt in de zomer tijd te hebben om alle documenten goed toegankelijk te maken op de website van Stichting Urk in Oorlogstijd.
1: Tijd voor de berichten buiten Flevoland. Er zijn over en weer beschietingen tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur. In het midden en het westen van het land, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran. Nog geen berichten over slachtoffers. Maar we zullen echt even moeten afwachten of we de komende uren meer horen over de exacte doelen.
1: Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. Toen werden raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat er weer directe aanvallen zijn tussen Israël en Iran.
0: Bij een grote brand in Zwaanshoek in Noord-Holland is gistermiddag een garagebedrijf in de as gelegd. Bij de brand zijn tientallen zonnepanelen verbrand. De glasscherven daarvan zijn in de omgeving terechtgekomen. Deze voorbijganger probeerde twee mensen in het pand naast de brand te waarschuwen. En dat ging maar net goed, hoorden we bij NH Nieuws.
7: En toen ben ik daarheen gerend naar dat autobedrijf ernaast. Daar klop ik op de ramen ervan en er zaten twee gasten binnen. En toen explodeerde eigenlijk alles van een pand erachter. Dus ik denk, die gasten die hebben het loodje gelegd. Maar achteraf zijn die ook oké. En we kunnen allemaal zien wat er aan de hand is. Ja, die hele loodsen, die fik af.
8: Je moet je wezenloos zijn geschrokken.
7: Ja, ik dacht wel echt, die zijn de lul. Maar achteraf ben ik blij dat iedereen oké is.
0: Nou, gelukkig maar.
1: Inderdaad. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L. Oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand 30 ton aan cocaïne gevonden. En Bolle Jos, die zou zich ophouden in Sierra Leone. En dan neemt hij onrust toe door alle schepen vol drugs, zegt correspondent Maurice Leden.
9: Opvallend was na de drugsvangst aan boord van de Arconian dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor niet alleen de interne veiligheid, maar ook voor de imago van Sierra Leone als land.
0: Gisteravond stonden Christel, Karen en Kathleen nog één keer als K3 op het podium. In 1999 braken de drie zangeressen door met de muziekgroep. In 2009 hielden ze het voor gezien en namen drie andere zangeressen het K3-stokje over. Sinds afgelopen najaar werden 48 afscheidsconcerten gegeven en nu is het echt voorbij. En dat viel de drie zwaar.
10: Het is moeilijk uit te leggen. Hoe het voelt om hier te staan. Maar het was een hele eer om na al die jaren dat je op z'n liedjes voor u te mogen zingen.
0: Nou, zo ging dat nog wel even door. Nou, inmiddels staat de derde formatie K3-zangeres op het podium. Hanne, Marten en de Nederlandse Julia.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Hulpdiensten hebben gisteravond in Lelystad de handen vol gehad aan een verwarde man die op een gebouw was geklommen. De man stond op een kantoor aan de Albert Einsteinweg. Hij gooide met stenen en dreigde naar beneden te springen. Onderhandelaars van de politie probeerden hem naar beneden te praten. Een speciaal klimteam van de politie wist de man na anderhalf uur van het dak te krijgen. Bij hockeyclub MHC Emmeloord is gisteren een herdenkingsbank onthuld voor oud-aanvoerder Floris Ree. De piloot kwam bijna een jaar geleden om het leven bij een vliegtuigongeluk in Engeland. Hij was 24 jaar. De ouders van Floris willen met de bank de teamleden en vrienden van hun zoon bedanken voor alle steun. Annemieke Ree.
10: Toen het gebeurde, de dag erna, zijn we ook naar de hockeyclub gegaan. Want de jongens die wilden bij elkaar komen. En toen zeiden wij van, dan gaan we er ook even heen. En wat schetste ons verbazing, daar stonden zoveel mensen ons op te wachten. En dat was zo bijzonder, dat we stonden daar met z'n allen in het grote verdriet. En het was al een grote arm die om ons heen geslagen werd. En dat is gebleven, echt het hele jaar door.
9: Een ruim 80 jaar oude natiekaart is gedigitaliseerd. Op de kaart is te zien hoe de nazi's de grote razzia in de Noordoostpolder aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben aangepakt. Bijna 1800 mannen werden toen opgepakt. De kaart wordt deze zomer op de website van Urk in oorlogstijd gezet, zodat iedereen hem kan bekijken. Het is belangrijk, zegt Pieter Hoekstra van Urk in oorlogstijd.
11: Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word, als je online alle reacties van mensen, of iedereen roept me wat, iedereen schreeuwt me wat. Holocaust wordt te pas en te onpas gebruikt. Daarom is het ook belangrijk, lees en verdiep je ook in de onderwerpen. En niet eigenlijk op een koffietafelgesprek dat je iets even kan roepen of schreeuwen.
9: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. De Chinese leider Xi Jinping begint aan een tweedaags staatsbezoek aan Noord-Korea op uitnodiging van Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona, toen Noord-Korea op slot ging, is Xi niet meer in het land geweest. De politie heeft op de A2 een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. Het rijbewijs is ingenomen.
13: Een heel goedemorgen. Het is nog steeds veranderlijk in Flevoland. Vandaag eerst droog en vriendelijk met nu en dan zonneschijn. Van het westen uit raakt het geleidelijk bewolkt. Vooral vanmiddag en vanavond regent het soms. Eerst in Almere, in de late middag wordt het ook in de Noordoostpolder nat. Voor de regen uit is het door een matige zuidenwind met 20 of 21 graden best aangenaam. Vanavond een enkele bui, later opklaringen. Vannacht kans op wat regen en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen en de dagen daarna verspreidt over de hele dag een bui. Ik verwacht ook droge momenten met zon. Door een stevige zuidwestelijke wind is het met hooguit 17 tot 19 graden een stuk frisser dan vandaag.
14: Dankjewel. Dan de ANWB-verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel twee flitsers. Onder andere op de Elementendreef in Almere wordt je gecontroleerd op je snelheid. En ook in Lelystad op de Larsendreef staat een flitser. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Ja, vanaf morgen moet je een halve minuut wachten op de Kleiweg in Noordoostpolder. Er staat nou dan namelijk een slagboom. Waarom dat is, hoor je zo meteen.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Golden Years van David Bowie kwam uit in 1975. En David Bowie was toen nog maar 28 jaar
1: jong. Echt een jonkie.
0: Ja, je ziet het ook misschien in je thuis wel meegekeken. Och, wat zag hij er toen nog jong uit. Ja, maar blijft prachtige muziek natuurlijk van David Bowie. Het is al bijna weer 20 minuten voor 8.
1: De slagboom op de kleiweg tussen Emmeloord en Magnesse wordt niet vandaag, maar morgen in gebruik genomen. De gemeente Noordoostpolder heeft een dag extra nodig om de puntjes op de i te zetten.
0: Verslaggever Han Dijkstra, die ging naar de kleiweg toe.
2: De slagboom moet de weg van Emmeloord naar Magnesse minder aantrekkelijk maken voor sluipverkeer. Wethouder René van Amersfoort is blij dat het bijna zover is.
3: Ik verwacht dat hij zijn werk gaat doen en voor gaat zorgen dat er minder verkeer over de kleiweg gaat rijden. En dat ze kiezen voor de Marknesseweg, voor de provinciale weg. Die is bedoeld om te ontsluiten en daar mag je ook 80 km per uur rijden.
2: De slagboom wordt tijdens de spits gesloten en laat dan om de 30 seconden een auto door. De bedoeling is dus dat de mensen via de Marknesseweg gaan rijden. Maar de Bomenweg iets verderop zou nu wel aantrekkelijk kunnen worden voor sluipverkeer.
3: Ja, dat is een van onze zorgen. Daarom hebben we op de Bomenweg hebben we ook maatregelen nu getroffen. Niet de slagboom, maar wel maatregelen. En we monitoren het ook goed. Dus met andere woorden, de komende tijd gaan we goed kijken waar gaat het verkeer naartoe. En dat geldt voor fietsers, dat geldt voor auto's en dat geldt voor zwaar verkeer en tractoren. Dus we houden het in de gaten en kijken goed van wat gebeurt er. Mocht die verplaatsing er wel zijn, ja, dan gaan we daar specifiek nog eens even goed naar kijken hoe we dat voor elkaar krijgen om het verkeer toch zo enthousiast te krijgen dat ze gewoon de Marknesseweg kiezen.
2: De eerste van de twee slagbomen in de kleiweg wordt morgen in gebruik genomen. Die aan de kant van Emmeloord is de eerste en later komt er ook een aan de kant van Marknesse. Dat zijn dan de eerste twee slagbomen in het Oostpolder. Van Amersfoort verwacht niet dat binnenkort heel de gemeente vol ligt met zulke afsluitingen.
3: Nee, zeker niet. Dit is een pilot die we doen. Daar heeft de raad ook om gevraagd om eens onorthodoxe maatregelen te bedenken. We hebben gekozen voor deze pilot met de slagboom. Er komt een evaluatie. Die evaluatie die gaan we nauwkeurig bekijken. Maar we gaan niet verder, waarschijnlijk. Hè. Dat is ook een beetje aan een nieuwe raad. Waarschijnlijk niet. En waarom zeg ik dat? De Kleiweg is een vrij drukke weg. Ligt bij Marknesse. Dat is ons grootste dorp. Dus mijn verwachting is dat andere dorpen zo'n maatregel op de buitenweg niet nodig hebben.
2: Hou er dus rekening mee dat je vanaf morgenmiddag 4 uur op de Kleiweg dus even moet wachten als je richting Marknesse of Emmeloord wil rijden.

0: Ik ben niet meer bang van Hanna May en Bluff. Ik vind het een leuke combi. Mooie
1: vind ik
0: combi.
1: Ook wel. Ja, vind ik ook eigenlijk wel. Ja, vind ik ook.
0: Zeg, zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, ja, bij nieuws ging het over het gebruik van AI. Ja, we kunnen er niet meer omheen natuurlijk. Het is overal in ons dagelijks leven. En daar ging het over het gebruik van AI op de werkvloer. Want ja, het kan heel handig zijn, al die hulpmiddelen die AI aanbiedt. Maar ja, het brengt ook wel weer gevaren met zich mee. Wat voor gevaren dat zijn, hoor je zometeen.
0: Weet je waar je AI echt niet bij nodig hebt?
1: Nou?
0: Mijn huwelijksaanzoek.
1: Oh, nee, dat klopt.
0: Daar weet jij alles van.
1: Daar weet ik alles van.

0: I'm Out of Love van Anastasia. 12 minuten voor 8 is het.
1: Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. In Nieuwsuur ging het over het gebruik van AI op de werkvloer. Werknemers kunnen AI-tools zoals Gemini, ChatGPT en Cloud gebruiken om hun werk efficiënter te maken. Maar ja, dat kan ook flink misgaan. Zoals wanneer een nietsvermoedende medewerker bedrijfsgeheime informatie aan de chatbot geeft. Dat wordt Shadow AI genoemd. Cybersecurity-onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht, Remco van der Schoot, noemt een voorbeeld.
2: Amazon die heeft na een tijdje hun medewerkers moeten vertellen om te stoppen met organisatiedata in AI-modellen stoppen, omdat eigenlijk alle interne documentatie teruggevonden kon worden in een ChatGPT. En zo zie je dus eigenlijk dat data die origineel alleen toegankelijk was voor medewerkers, in een AI-model wordt gestopt en daardoor uiteindelijk publiek toegankelijk wordt, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is.
1: Alle grote gratis AI-modellen bieden ook iets nieuws aan. De AI agent heet dat. En dat brengt nieuwe risico's met zich mee, ziet ethische hacker Jan van der Put.
3: Dat zijn eigenlijk agents die autonoom hun taak uitvoeren. Dus bijvoorbeeld iemand die besloten heeft om zijn mailbox automatisch te laten afhandelen door zijn agent. En zo'n agent krijgt toestemming om bepaalde acties zelf uit te voeren. En die moet je op een bepaalde manier configureren. Maar als iemand dat onveilig configureert, dan kan die agent misschien wel veel meer dan alleen maar die mailbox uitlezen of dat bepaalde taakje uitvoeren wat je bedoeld had.
0: Ja, moet je niet doen. Dat is niet veilig. En waarom zei ik dat nou? Waar je AI niet bij nodig hebt, is bij een huwelijksaanzoek. Jij bent op je knie gegaan, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, gisteren.
1: Gisteren was dat, ja. En dat heb ik gewoon helemaal zelf gedaan. Geen AI aan te pas gekomen.
0: Precies.
1: Althans, niet bij de aanzoek niet, maar aan hoe ik het gedaan heb wel.
0: Daar wel bij.
1: Ja, ik heb een trailer gemaakt en op het witte doek vertoond bij een bioscoop. En dan hebben we AI voor gebruikt. Dus mijn hond zat erin. Wij zelf zaten erin.
0: Geweldig.
1: Ja, dat was echt wel heel, heel leuk.
0: En dat was het antwoord?
1: Dat was ja. Natuurlijk, Ja.
0: Nou, kom maar door met die felicitaties.
1: Ja, dat was wel duidelijk om dat even te vertellen, inderdaad.
0: Zeker,
1: ja,
0: zeker. In andere tijden sport blikten de hoofdrolspelers van De Wissel van de Eeuw terug op de kwartfinale van Nederland tegen Costa Rica tijdens het WK voetbal 2014 in Brazilië. De bondscoach was toen Louis van Gaal en hij stond voor de keuze. Ja, ging hij, als er dan penalties aan de pas zouden komen, voor zijn eerste keeper, Jasper Sillissen, of voor een van zijn andere twee keepers, Michel Vorm of Tim Krul? Nou, Van Gaal wist in ieder geval welke kwaliteiten de penalty killer volgens hem niet moest hebben.
4: Ik hou er niet van. Waarom dat van? Keepers gokken.
0: Nou, Sillissen gokte te veel en Vorm was te lief, volgens Van Gaal. Dus besloot hij in het geheim, samen met keeperstrainer Frans Hoek en assistent Danny Blind, voor Tim Krul te gaan als het op penalties aan zou komen. Nou, dat werd echt een spraakmakende wissel. Een keeper speciaal voor de penalties erin laten komen. Dat was nog nooit eerder vertoond. Krul's teamgenoten, die snapte het eigenlijk ook niet, hoor.
5: Ja, toen was het moment dat ik naar Frans keek en hij zei van ja, je moet doen wat je moet doen. Toen begon ik te staan, ik begon te strekken en die jongens naast me, die zaten me een beetje aan te kijken. En, ze hadden niet helemaal nog door op dat moment, maar het moment dat ik mijn warming-up vestje aandeed en ging warmlopen, dat was het moment dat die jongens naar me keken van, want keepers doen dat niet, normaal gesproken. En toen zeiden ze, wat gaat die Krul doen?
0: Ik vind het wel grappig, wat doet hij nou? Ja,
1: dat is toch wat grappig? Doet hij nou?
0: Ja. Nou, het bleek wel de juiste set.
5: Ik begon al te juichen terwijl ik die bal aanraakte eigenlijk en je rolt. En dat moment dat je dan iedereen op je af ziet komen, is het klopte. Dat kan je niet beschrijven van tevoren, hoe dat eigenlijk, je probeert je voor te bereiden, maar hoe dat uiteindelijk afliep is natuurlijk beter dan ik had mogen dromen.
1: Ja, ik weet nog wel hoe legendarisch die wissel was. Want ook daar achteraf werd op internet werd een plaatje verspreid met deze Krul op een shampoofles. Perfecte Krul. Dit is een merk die dat als naam heeft, Perfecte Krul. En stond zijn hoofd erbij op.
0: Oh, geweldig.
1: Dat was wel grappig. Ja, traditionele verwachtingen rondom zorg, werken en moederschap zijn nog altijd verankerd in de maatschappij. Daar ging de documentaire Hoeksteen van de Samenleving over. Want hoewel vrouwen hoger opgeleid zijn dan ooit,

0: en economische zelfstandigheid de norm lijkt, verandert de verdeling van werk, zorg en inkomen bijna altijd zodra de kinderen komen. De cijfers zijn onverbiddelijk, zegt schrijver en feminist Anja Meulebelt.
1: 9% van de huidige mannen in heterorelaties doen evenveel als vrouwen binnenshuis. 9% na een halve eeuw feminisme. Dat die ongelijkheid ook plaatsvond in de relaties zelf, ook in liefdesrelaties, dat was voor ons totaal nieuw.
0: Annelies Starreveld die maakte het ook mee toen zij haar eerste kind kreeg. Ze had verwacht de zorg en opvoeding 50-50 te gaan verdelen met haar partner. Maar ja, dat liep anders.
2: Ik denk dat we al vrij snel een routine hadden waarin ik inderdaad de meeste zorg deed. En hij wat meer om de rest van het huis bekommerde.
3: Ik denk dat je door scheefgroei uiteindelijk elkaar uit het oog verliest. Dat je te veel uit elkaar groeit. In mijn geval denk ik dat ik gewoon te weinig ruimte heb gehad voor mezelf, om mezelf als mens nog te kunnen ontwikkelen. Ik was alleen nog maar moeder.
0: Dat was dus gisteravond op radio en tv.
4: Ja, maar toch snap ik het niet. Ze had verwacht de zorg en opvoeding 50-50 te gaan verdelen. Daar maak je toch afspraken over?
0: Communicatie is denk ik het beste wat je kan doen in een relatie.
4: Dit is Coldplay, zeker weten. Ja. Met Viva La Vida.

0: radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Van risotto brengen tot lasagne brengen, tot hier aan tafel zitten met mooie gesprekken, bloemen, wijn. Maar vooral de aandacht en de liefde die we hebben ervaren van het team is echt heel bijzonder door deze jongens.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word als je online alle reacties van mensen of iedereen roept maar wat, iedereen schreeuwt maar wat.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Gaan we goed kijken waar gaat het verkeer naartoe. En dat geldt voor fietsers, dat geldt voor auto's en dat geldt voor zwaar verkeer.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
7: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
6: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Hulpdiensten hebben gisteravond in Lelystad de handen vol gehad aan een verwarde man die op een gebouw was geklommen. En bij hockeyclub MHC Emmeloord is gisteren een herdenkingsbank onthuld voor oud-aanvoerder Floris Ree. De piloot kwam bijna een jaar geleden om het leven bij een vliegtuigongeluk.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
12: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
11: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
13: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
11: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan 3 files in onze regio. Te beginnen op de A6 Emmeloord-Muiden. Tussen Lelystad-Noord en afrit Lelystad Airport doe je er 25 minuten langer over. De N331 dan, Emmeloord-Zwolle tussen Serenbroek en de Frankhuizerallee. Duurde ook 5 minuten lang over. En ook nog op diezelfde N331, maar dan de andere kant op. Tussen Zwolle Centrum en de Frankhuizenallee ook 5 minuten. Zijn er nog 2 flitsers gemeld. Onder andere op de Elementendreef bij Almere. Word je gecontroleerd in beide richtingen. En ook in Lelystad op de Larsendreef word je gecontroleerd op je snelheid. Dit is Flevoland is wakker van maandag 8 juni met vandaag in het nieuws. Gisteren werd bij de hockeyclub MHC Emmeloord een herdenkingsbank onthuld voor oud-aanvoerder Floris Ree. Vorig jaar kwam hij om het leven bij een vliegtuigongeluk in Engeland.
10: En een oude landkaart van Noordoostpolder uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog is gedigitaliseerd. Wat is daar dan op te zien? Nou, dat hoor je zo meteen.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
17: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Fanny van Douwe Bob, 8:08. Goedemorgen.
1: Een emotioneel moment gisteren op hockeyclub MHC Emmeloord. Daar werd een herdenkingsbank onthuld voor oud-aanvoerder Floris Ree.
0: De piloot kwam bijna een jaar geleden om het leven bij een vliegtuigongeluk in Engeland.
2: Floris, co-piloot bij Zeus Aviation, vertrok op 13 juli vanaf Southend Airport in Engeland, richting Lelystad. Het toestel stortte kort na het opstijgen neer en vloog in brand. Alle vier inzittenden kwamen om het leven. Floris was 24 jaar. De ouders van Floris willen met de bank de teamleden en vrienden van hun zoon bedanken voor alle steun die zij het afgelopen jaar ontvingen. Je hoort Annemieke Ree, moeder van Floris.
3: Toen het gebeurde, de dag erna, zijn we ook naar de hockeyclub gegaan. Want de jongens die wilden bij elkaar komen. En toen zeiden wij van, dan gaan we er ook even heen. En wat schetste ons verbazing, daar stonden zoveel mensen ons op te wachten. En dat was zo bijzonder. We stonden daar met z'n allen in het grote verdriet. En het was een grote arm die om ons heen geslagen werd. En dat is gebleven, echt het hele jaar door. Van risotto brengen tot lasagne brengen, tot hier aan tafel zitten met mooie gesprekken, bloemen, wijn. Maar vooral de aandacht en de liefde die we hebben ervaren van het team is echt heel bijzonder door deze jongens.
2: Je hoort Jacques Ree, vader van Floris.
4: En het is vaak op vrijdagavond, dan gaan de jongens nog trainen en dan drinken ze nog wat na. En dan komen allerlei diepzinnige gesprekken naar voren. En dat is zeker een mooi moment om dat aan zo'n bank te doen. En dan wordt het ook het hele leven doorgenomen. Dus perfect.
2: Op de bank is een plaatje bevestigd met daarop de naam Happy Man. Naar het favoriete nummer van Floris. Na de emotionele onthulling zette vader Jacques het eerste kratje bier op tafel. En werd er, zoals iedere week, een biertje gedronken en op Floris geproost. Je hoort Niels Breukel, teamgenoot en vriend van Floris.
5: Dat doet recht aan zijn nalatenschap, denk ik. Het is mooi om dat te kunnen vieren met z'n allen.
6: Ik heb begrepen van de ouders van Floris dat de hockeyclub en vooral zijn teamgenoten heel belangrijk zijn geweest het afgelopen jaar. Veel steun ontvangen. Dat is voor jullie denk ik niet meer dan vanzelfsprekend.
5: Klopt. En aan de andere kant hebben wij ook ontzettend veel steun gehad van de ouders van Floris. En dat is ontzettend fijn geweest. Heel dierbaar.
2: Je hoort Jos Turm, teamgenoot en vriend van Floris.
7: Ik vind het een hele mooie dag dat we hem zo met dit mogen herdenken. Wat er natuurlijk vorig jaar is gebeurd, dat hoop je natuurlijk nooit mee te maken in je team. En dat speelt gewoon elk weekend speelt nog met ons mee. In een of andere vorm dan wel. En om dan zoiets van de ouders cadeau te krijgen op de club om hem voor eeuwig te herdenken. Hij blijft altijd al te sprake en nu altijd een gespreksonderwerp over hem. Dus dat is echt prachtig, vind ik.
2: Volgens keeper Toon van de Wiel was het een moeilijk jaar voor zijn team. Maar hebben de mannen elkaar er doorheen gesleept.
8: Ik denk dat we dat echt gigantisch goed met elkaar hebben opgepakt allemaal. We hebben veel met elkaar gesproken, met elkaar gewandeld, elkaar opgezocht. Moeilijke momenten gedeeld, herinneringen opgehaald. Als iemand zich even down voelt, dan hadden we het snel door. En even een arm eromheen. Gewoon even apart nemen. Het is heel lastig, maar ik denk dat we het echt heel mooi met het team hebben opgelost. En het team is natuurlijk al heel lang bij elkaar. En zeker op dagen als vandaag, dan is het eigenlijk een groot gemis. Had je het graag met hem willen delen.
2: Het team van Floris wordt dit jaar, ondanks het verlies van hun vriend en teamgenoot, tweede in de competitie. Volgend jaar is het doel kampioen worden. Voor Floris.

0: Zoo van Shakira, 7:15 is het.
1: Dan wordt het een beetje weer om naar een dierentuin te gaan. Diana Woei, goedemorgen.
2: Jazeker, ja, ik ga altijd naar de dierentuin, toch? En als het gaat regenen, ga je gewoon het aquarium in of zo. Of, bij de reptielen.
0: In het aquarium word je nog natter.
2: Ja, ook dat. Ja.
0: Ik ben al heel lang in de dierentuin geweest.
1: Ik een jaartje geleden of zo, denk ik.
0: Oh, en jij dan?
2: Ja, ook wel een tijdje terug. Ja, in Valencia heb je daar heel mooi...
0: Ze hebben geen meteen over Valencia. Ja,
1: toe maar. Ik ben in Emmen geweest. Maar,
0: goed, verschil moet er zijn. Ja, hè?
1: Over het weer gesproken.
2: Het is prima weer om van alles te gaan doen. Je hebt droge momenten, maar er zijn ook momenten met regen. En als het regent, ga je gewoon naar binnen.
0: Naar Valencia ook.
2: Dus vandaag begint aardig met de zon erbij. Een kring om de zon betekent regen in de ton. Die kan je nu toch wel spotten, hoor. Want we hebben met hoge bewolking te maken en zonneschijn. En die regen die komt er ook wel aan. Ik verwacht de eerste spatjes in Almere. In de tweede helft van de middag ook in de Noordoostpolder. En dan is de avondspits overal nat in de provincie.
1: Ja, juni is natuurlijk een zomermaand. Maar het zomerse temperaturen zien we vandaag niet echt. Hè?
2: Nee, 25 graden. Nou, dat is een tijdje terug dat we dat gehad hebben. Eind mei was dat voor het laatst volgens mij. En juni is toch wel aan de koele kant begonnen. En ook deze week merken we dat. Vandaag de hoogste temperatuur van de week in de middag voor de regen uit 21 graden. Dat zijn de normale waarden voor begin juni. Maar morgen, overmorgen en de dagen daarna hebben we toch met een stuk lagere temperatuur te maken. En dat komt doordat de wind naar het zuidwesten tot westen gaat draaien. En morgen toch wel aantrekt naar windkracht 5 of 6 op de grote meren. Dus er staat morgen behoorlijk wat wind. En met hooguit 17, 18 graden is het toch opmerkelijk frisser dan vandaag.
0: Ja, iemand had het gisteren over het fenomeen schaapscheerderskou.
2: Ja, dat zou helemaal. Ja, dat komt vaak in juni voor.
1: Wat is dat?
2: Dat merken we misschien van het weekend wel. Als de wind vanuit het noorden komt, dan kan het nog behoorlijk koel zijn. Want de Noordpool en de Noordzee die zijn nog niet helemaal opgewarmd in deze fase van de zomer. Dus als de wind vanuit het noorden komt, dan kan het zomaar in de nacht nog afkoelen naar onder de 10 graden. En wordt het toch behoorlijk fris.
0: Okay. Oh, ik dacht dat het echt ermee te maken had dat schapen dan geschoren zijn. Ja. En dan is het niet goed als het te warm is en die felle zon op dat blote velletje staat te schijnen.
2: Dan gaan ze inderdaad de schapen scheerden. En dan heb je dus te maken met schaapscheerderskou.
1: Juist. Is het uniek dat we dat dan hebben nu?
2: Nou, dus het komt wel eens voor in juni. Maar de afgelopen jaren hebben we in juni toch wel hoge temperaturen gehad. Ik heb het nog eens nagegaan. 2023 was juni extreem warm met 18,8 graden. We zijn de afgelopen tijd verwend geweest met die hoge temperaturen in de juni maand al. Kan wel eens voorkomen dat het ook wat koeler is. Hier.
1: Maar de rest van de week een beetje hetzelfde? Of?
2: Wisselvallig tot en met vrijdag. Dagelijks buien, lage temperaturen, soms een stevige wind. En van het weekend knapt het mogelijk op. Krijgen we een hoge drukgebied. Maar ja, dan is de vraag of de temperatuur omhoog gaat. Want komt de wind vanuit het noorden, dan blijft het fris. Maar gaat de wind vanuit het zuiden tot zuidwesten waaien, dan wordt het iets warmer.
1: We gaan het afwachten. Dankjewel, Diana Woei.
2: Graag gedaan.
1: Dan gaan we verder naar het nieuws. Ja, een oude landkaart uit de Tweede Wereldoorlog is gedigitaliseerd. Op de kaart is te zien hoe de Duitse bezetter ruim 80 jaar geleden een razzia in de Noordoostpolder voorbereidde.
0: Het unieke document is straks voor iedereen online te bekijken. Verslaggever Reo van der Weijden die keek mee hoe de oude nazi-landkaart in Lelystad werd ingescand.
3: Nou, dit is de kaart.
4: Nou, wil jij het overnemen?
5: Ja hoor.
6: Het is een bijzondere dag voor Pieter Hoekstra van Urk in oorlogstijd.
5: Hij is lekker compact opgevouwen.
4: Ja, al 80 jaar.
6: Met de grootste voorzichtigheid wordt de oude landkaart van de Roostpolder uitgevouwen op een grote scanner. De kaart is bijzonder, omdat erop te zien is hoe de nazi's de grote razzia uit het gebied aanpakten tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog. Door hem te scannen is de kaart straks voor iedereen te zien op internet.
4: Ik noem het al een beetje feestdag. Ik ben echt super blij. Dit is gewoon mooi, dat mensen mee willen werken. Dat er de mogelijkheid geboden is om dit complexe stuk papier nu voor iedereen eigenlijk toegankelijk te maken. Beschikbaar.
5: Ja, want dat vind je ook belangrijk, hè? Dat mensen het kunnen bekijken.
4: Ja. Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word als je online alle reacties van mensen of iedereen roept me wat, iedereen schreeuwt me wat. Holocaust wordt te pas en te onpas gebruikt. Daarom is het ook belangrijk, lees en verdiep je ook in de onderwerpen. En niet eigenlijk op een koffietafelgesprek dat je iets even kan roepen of schreeuwen. Daar is de oorlog eigenlijk te gevoelig voor.
6: Hoekstra is dolgelukkig met het grote bedrijf in Lelystad dat gespecialiseerd is in scannen en archiveren. Ze hoorden van het bijzondere document en boden hun diensten gratis aan. Hoekstra maakt van de gelegenheid gebruik en heeft nog tientallen andere documenten meegenomen, die ook allemaal gescand worden. Pronkstuk is de kaart van de Noordoostpolder. De Urker hoopt dat hij door de kaart toegankelijk te maken ook antwoorden krijgt op vragen die hij heeft.
4: Er staan wat woorden op, bijvoorbeeld het woordje kasten. Wat is dat in Duits? Wat is dat in militair Duits? Er staan ook bepaalde tekeningen staan erop. En dat is natuurlijk wel belangrijk om ook en als militair te denken en als eigenlijk iemand met een Duitstalige achtergrond. Wat is hiermee bedoeld? Wat staat er precies? Wat zit er nog voor een verhaal onder? En wie waren de mensen die onder deze grote groepen vielen? Dus ik hoop ook dat er meer onderzoek komt door echte onderzoekers. Van die gaan kijken, hey, welke Duitsers hebben hier aan meegedaan?
6: Hoekstra hoopt in de zomer tijd te hebben om alle documenten goed toegankelijk te maken op de website van Stichting Urk in Oorlogstijd.
1: Dan de berichten buiten Flevoland. Iran en Israël hebben weer aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het is voor het eerst sinds er in april een bestand werd afgesproken. Iran vuurde gisteravond raketten af op Israël en Israël beantwoordde die vanochtend met aanvallen op de Iraanse steden. Ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat niet te doen. En nu lijkt Iran daar ook weer op gereageerd te hebben, merkte correspondent Lennart Zwols in Tel Aviv.
7: Het is nu even rustiger hier. Een klein uurtje geleden was er nog wel een aanval vanuit Iran op het zuiden van Israël. Zover we nu weten zijn daar geen slachtoffers bij gevallen. En eerder deze ochtend ging hier in Tel Aviv ook het luchtalarm af. Een raket werd afgevuurd vanuit Jemen door de Houthis. Nou, een belangrijke bondgenoot is dat van Iran. Die raket is onderschept, zegt het leger. Dus ook daar geen schade.
0: Robin van Persie is ontslagen als trainer van Feyenoord. Dus terecht, vindt deze Rotterdammer.
8: Want het voetbal was nou niet heel goed. De resultaten kan je zeggen van, nou, je hebt de tweede plek gehaald, je hebt Champions League. Dat is goed. Maar het voetbal ten opzichte van de voorgaande jaren, onder Slot en zo, dat komt duidelijk een stukje beter.
9: Feyenoord is ook niet snel tevreden, hè?
8: Een Feyenoorder is nooit tevreden. Die is alleen tevreden als hij kampioen wordt.
0: Oh, nou, lekker dan. Onder Van Persie werd Feyenoord toch nog tweede in de Eredivisie. Die man die zei het al. Maar dat was niet genoeg voor de club.
1: Oké, nou ja.
0: Ja.
1: Ja, nou, tweede is toch... ben je wel de eerste verliezer altijd.
0: Dat is waar.
1: Dat is wel waar. Na de verloren uitzwaaiwedstrijd wil bondscoach Ronald Koeman vanavond laten zien wat het Nederlands elftal echt kan. Er wordt gespeeld tegen Oezbekistan. En dit keer wordt het geen groot wisselverstein zoals tegen Algerije, zegt Koeman.
10: We hebben natuurlijk ook nog een aantal spelers die minuten nodig hebben om 100% te zijn. Dus en dat gaan we benutten in beide wedstrijden. Maar logischerwijs spelen we zo goed als met het team wat waarschijnlijk ook tegen Japan gaat spelen.
0: Ja, ik zou zeggen, dit is nog een oefenwedstrijd, toch?
1: Ja, klopt. Ja, de spelers die nog niet... dit is nog een oefenwedstrijd, inderdaad. Ja, ja, klopt. En ze gaan er nog eentje doen. Mm-hmm. Maar die is achter gesloten deuren en duurt 2 keer 35 minuten. En dan zijn er nog spelers aan de beurt die nog niet hebben gespeeld. En die komen dan wel in actie.
0: Juist, oké. Soms kunnen carrières snel gaan. Zo heeft de 30-jarige Jimmy Donkers uit Boekel in Brabant pas meegedaan aan 4 wedstrijden. En nu al is hij wereldkampioen bij het bankdrukken.
11: Ik ben toevallig in de sportschool gezien, zeg maar, door iemand opgevallen. En zei, je moet wel echt een keer een wedstrijd gaan doen eigenlijk. Powerliften. Nou, dat heb ik een keer geprobeerd en we zijn wereldkampioen bankdrukken geworden. Nee, ja, mensen zeggen van, het is echt niet normaal wat je doet eigenlijk. 245, 250 kilo bankdrukken, dat is, doen heel weinig mensen.
12: Vroeger had je de Joekel van Boekel, hè? Dat was Leontien van Moorsel.
11: Die naam zegt me niet heel veel, maar...
12: Jij dan de nieuwe Joekel van Boekel?
11: Nou, ik ga het wel proberen dan.
0: Nou, sorry hoor, maar dat vind ik geen vergelijk. Nee, dat mag nog niet, Jimmy. Dat gaan we niet doen.
1: Nou,
0: Leontien van Moorsel.
1: 245 kilo is wel
0: veel. Ja, dat is wel veel. Hoeveel druk jij?
1: Nou, niet zoveel. Ja, ik doe niet aan powerliften. Dus dat is dan natuurlijk 1 keer zoveel mogelijk. Dus ik ga nu niet noemen hoeveel, want dan denken mensen...
0: Hij zit wel vlak bij het wereldrecord, hè, die jongen?
1: Ja, 251 kilo staat het wereldrecord op.
0: Nou, dat moet je dan toch ook halen? Maakt die 6 kilo nog uit dan?
1: Ja, inderdaad. Nou, ik kan dat ook wel, 251 kilo.
0: Zie je wel? Ik wist het. Sydney Youngblood. If only I could.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Hulpdiensten hebben gisteravond in Lelystad de handen vol gehad aan een verwarde man die op een gebouw was geklommen. De man stond op een kantoor aan de Albert Einsteinweg. Hij gooide met stenen en dreigde naar beneden te springen. Onderhandelaars van de politie probeerden hem naar beneden te praten. Een speciaal klimteam van de politie wist de man na anderhalf uur van het dak te krijgen. Bij hockeyclub MHC Emmeloord is gisteren een herdenkingsbank onthuld voor oud-aanvoerder Floris Ree. De piloot kwam bijna een jaar geleden om het leven bij een vliegtuigongeluk in Engeland. Floris was 24 jaar. De ouders van Floris willen met de bank de teamleden en de vrienden van hun zoon bedanken voor alle steun. Dit is Annemieke Ree.
9: Toen het gebeurde, de dag erna, zijn we ook naar de hockeyclub gegaan. Want de jongens die wilden bij elkaar komen. En toen zeiden wij van, dan gaan we er ook even heen. En wat schetste ons verbazing, daar stonden zoveel mensen ons op te wachten. En dat was zo bijzonder. We stonden daar met z'n allen in het grote verdriet. En het was een grote arm die om ons heen geslagen werd. En dat is gebleven, echt het hele jaar door.
8: De gemeente Dronten moet zorgen voor meer samenhang en samenwerking tussen zorgorganisaties. Dat advies geeft de Rekenkamer. Volgens die Rekenkamer is de WMO-zorg binnen de gemeente op orde. Maar moet de gemeente wel meer inzicht krijgen in de resultaten van de hulp. Dronten moet ook nog beter kijken naar de kosten en naar de kwaliteit. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen veel op schermen zitten. Ook lezen ze veel, maken ze huiswerk of tekenen ze. In het centrum van Eindhoven is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg.
11: Een heel goedemorgen. Het is nog steeds veranderlijk in Flevoland. Vandaag eerst droog en vriendelijk met nu en dan zonneschijn. Van het westen uit raakt het geleidelijk bewolkt. Vooral vanmiddag en vanavond regent het soms. Eerst in Almere, in de late middag wordt het ook in de Noordoostpolder nat. Voor de regen uit is het door een matige zuidenwind met 20 of 21 graden best aangenaam. Vanavond een enkele bui, later opklaringen. Vannacht kans op wat regen en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen en de dagen daarna verspreidt over de hele dag een bui. Ik verwacht ook droge momenten met zon. Door een stevige zuidwestelijke wind is het met hooguit 17 tot 19 graden een stuk frisser dan vandaag.
12: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Een melding voor de A6. Bij Lelystad Airport is namelijk een ongeluk gebeurd. En volgens Rijkswaterstaat staan er twee auto's op elkaar gebotst daar. De rechte rijstrook tussen Lelystad Noord en Lelystad Airport is afgesloten. Er staat nu een file van een half uur, dus houd er rekening mee als je richting Lelystad en Almere rijdt. Dan nog een andere melding op de N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizerallee en de A28 ben je 10 minuten langer onderweg. Diezelfde N331, maar dan de andere kant op tussen Zwolle Centrum en de Frankhuizerallee. Een kwartier. En ook nog op die N331, maar dan tussen industriegebied Kranenweert en Zwartsluis doe je er vijf minuten langer over. Er zijn ook nog een aantal flitsers gemeld. Onder andere op de A6, Muidenberg-Lelystad. Bij Almere hectometerpaal 46,8. In Almere op de Elementendreef word je gecontroleerd op je snelheid. In Lelystad op de Lascherdreef. De N307, ook in Lelystad, hectometerpaal 53,1. En de laatste flitser staat op de N707, dat is bij Zeewolde, bij hectometerpaal 4,4. En straks in Flevoland is wakker. Er is veel sluipverkeer op de Kleiweg in Noordoostpolder. Ja, en de gemeente wil dat oplossen met een slagboom. Hoe dat in zijn werk gaat,
13: goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, ik zou het eigenlijk ook niet weten.
1: Nee, ik ook niet. Maar ja, toch gekregen.
0: Ja, dat is waar. Soms heb je dat. The Pet Shop Boys en Dusty Springfield. Whatever done to deserve this. Het is zo'n beetje 20 minuten voor 9.
1: Ja, er moet sluipverkeer tegengaan. De slagboom op de Kleiweg tussen Emmeloord en Marknesse. Die wordt niet vandaag, maar morgen in gebruik genomen. De gemeente Noordoostpolder heeft een dag extra nodig om de puntjes op de i te zetten.
0: Verslaggever Han Dijkstra, die ging naar de Kleiweg toe.
2: De slagboom moet de weg van Emmeloord naar Marknesse minder aantrekkelijk maken voor sluipverkeer. Wethouder René van Amersfoort is blij dat het bijna zover is.
3: Ik verwacht dat hij zijn werk gaat doen en voor gaat zorgen dat er minder verkeer over de Kleiweg gaat rijden. En dat ze kiezen voor de Marknesseweg, voor de provinciale weg. Die is bedoeld om te ontsluiten en daar mag je ook 80 km per uur rijden.
2: De slagboom wordt tijdens de spits gesloten en laat dan om de 30 seconden een auto door. De bedoeling is dus dat de mensen via de Marknesseweg gaan rijden. Maar de Bomenweg, iets verderop, zou nu wel aantrekkelijk kunnen worden voor sluipverkeer.
3: Ja, dat is een van onze zorgen. Daarom hebben we op de Bomenweg hebben we ook maatregelen nu getroffen. Niet de slagboom, maar wel maatregelen. En we monitoren het ook goed. Dus met andere woorden, de komende tijd gaan we goed kijken waar gaat het verkeer naartoe. En dat geldt voor fietsers, dat geldt voor auto's en dat geldt voor zwaar verkeer en tractoren. Dus we houden het in de gaten en kijken goed van wat gebeurt er. Mocht die verplaatsing er wel zijn, ja, dan gaan we daar specifiek nog eens even goed naar kijken. Hoe we dat voor elkaar krijgen om het verkeer toch zo enthousiast te krijgen dat ze gewoon de Marknesseweg kiezen.
2: De eerste van de twee slagbomen in de Kleiweg wordt morgen in gebruik genomen. Die aan de kant van Emmeloord is de eerste en later komt er ook een aan de kant van Marknesse. Dat zijn dan de eerste twee slagbomen in het Oostpolder. Van Amersfoort verwacht niet dat binnenkort heel de gemeente vol ligt met zulke afsluitingen.
3: Nee, zeker niet. Dit is een pilot die we doen. Daar heeft de Raad ook om gevraagd om eens onorthodoxe maatregelen te bedenken. We hebben gekozen voor deze pilot met de slagboom. Er komt een evaluatie. Die evaluatie die gaan we nauwkeurig bekijken. Maar we gaan niet verder, waarschijnlijk. Hè. Dat is ook een beetje aan een nieuwe raad. Waarschijnlijk niet. En waarom zeg ik dat? De Kleiweg is een vrij drukke weg. Ligt bij Marknesse. Dat is ons grootste dorp. Dus mijn verwachting is dat andere dorpen zo'n maatregel op de buitenweg niet nodig hebben.
2: Hou er dus rekening mee dat je vanaf morgenmiddag 4 uur op de Kleiweg dus even moet wachten als je richting Marknesse of Emmeloord wil rijden.

0: De Joyride van Roxette, 12 minuten voor 9. Wat heb je gisteravond gemist op radio of tv?
1: In dit geval op tv. In Nieuwsuur ging het over het gebruik van AI op de werkvloer. Werknemers kunnen AI-tools als Gemini, ChatGPT en Claude gebruiken om hun werk efficiënter te maken. Maar ja, dat kan ook flink misgaan. Bijvoorbeeld als een nietsvermoedende medewerker bedrijfsgeheime informatie aan de chatbot geeft. Dat wordt ook wel Shadow AI genoemd. En cybersecurity-onderzoek aan de Hogeschool Utrecht, Remco van der Schoot, noemt een voorbeeld.
2: Amazon die heeft na een tijdje hun medewerkers moeten vertellen om te stoppen met organisatiedata in AI-modellen stoppen, omdat eigenlijk alle interne documentatie teruggevonden kon worden in een ChatGPT. En zo zie je dus eigenlijk dat data die origineel alleen toegankelijk was voor medewerkers, in een AI-model wordt gestopt en daardoor uiteindelijk publiek toegankelijk wordt, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is.
1: De ontwikkelingen van AI gaan natuurlijk razendsnel. En grote gratis AI-modellen bieden nu ook iets nieuws aan. De AI-agent heet dat. Dat brengt nieuwe risico's met zich mee, ziet ethische hacker Jan van der Put.
3: Dat zijn eigenlijk agents die autonoom hun taak uitvoeren. Dus bijvoorbeeld iemand die besloten heeft om zijn mailbox automatisch te laten afhandelen door zijn agent. En zo'n agent krijgt toestemming om bepaalde acties zelf uit te voeren. En die moet je op een bepaalde manier configureren. Maar als iemand dat onveilig configureert, dan kan die agent misschien wel veel meer dan alleen maar die mailbox uitlezen of dat bepaalde taakje uitvoeren wat je bedoeld had.
0: In andere tijden sport blikten de hoofdrolspelers van de wissel van de eeuw terug op de kwartfinale van Nederland tegen Costa Rica tijdens het WK voetbal 2014 in Brazilië. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal stond voor de keuze. Ging hij, als er penalties aan te pas zouden komen, voor zijn eerste keeper, Jasper Cillessen, of toch voor een van zijn andere twee keepers, Michel Vorm of Tim Krul? Nou, Van Gaal wist in ieder geval welke kwaliteiten de penaltykiller volgens hem niet moest hebben.
4: Ik hou er niet van. Dat keepers gokken.
0: Nou, Cillessen gokte te veel en Vorm was te lief. Tenminste, volgens Van Gaal dan. Dus besloot hij in het geheim samen met keeperstrainer Frans Hoek en assistent Danny Blind voor Tim Krul te gaan als het op penalties aan zou komen. Nou, dat werd een spraakmakende wissel. Een keeper speciaal voor de penalties erin laten komen. Was nog nooit eerder vertoond. Ja, en Kruijs teamgenoten, die snapte het eigenlijk ook niet.
5: Ja, toen was het moment dat ik naar Frans keek en hij zei van ja, je moet doen wat je moet doen. Toen ja, begon ik te staan, ik begon te strekken en die jongens naast me, die zaten me een beetje aan te kijken. En, ze hadden niet helemaal nog door op dat moment. Maar het moment dat ik mijn warming-up vestje aandeed en ging warmlopen, dat was het moment dat de jongens naar me keken van, want keepers doen dat niet, normaal gesproken. En toen zeiden ze, wat gaat die Krul doen?
0: Ja, die ging dus in doel staan en het bleek de juiste set.
5: Ik begon al te juichen terwijl ik die bal aanraakte eigenlijk en je rolt. En dat moment dat je dan iedereen op je af ziet komen, is het klopte. Dat kan je niet beschrijven van tevoren hoe dat eigenlijk. Je probeert je voor te bereiden, maar hoe dat uiteindelijk afliep is natuurlijk beter dan ik had mogen dromen.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen dit best nog wel weten. Jij ook, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ik weet het nog wel goed, ja. Ja, dat was een mooie wissel. Was wel iconisch. Er werd nog een week over nagepraat, volgens mij.
0: We gaan eens even kijken hoe het dit week aangaat voor
1: ja.
0: Oranje.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Nou.
1: Tot zover Flevoland is wakker van maandag 8 juni. Jij gaat verder met Flevoland Muziekland.
0: Zeker.
1: Verzoekjes zijn welkom, hè?
0: Absoluut. Altijd. Dit is Lionel Richie.

0: Dit is Flevoland.
1: Van risotto brengen tot lasagne brengen, tot hier aan tafel zitten met mooie gesprekken, bloemen, wijn. Maar vooral de aandacht en de liefde die we hebben ervaren van het team is echt heel bijzonder door deze jongens.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word als je online alle reacties van mensen of iedereen roept maar wat, iedereen schreeuwt maar wat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gaan we goed kijken waar gaat het verkeer naartoe. En dat geldt voor fietsers, dat geldt voor auto's en dat geldt voor zwaar verkeer.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Hulpdiensten hebben gisteravond in Lelystad de handen vol gehad aan een verwarde man die op een gebouw was geklommen. En bij hockeyclub De Meeuwen in Emmeloord is gisteren een herdenkingsbank onthuld voor oud-aanvoerder Floris Ree. De piloot kwam bijna een jaar geleden om het leven bij een vliegtuigongeluk.
4: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
9: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust, dus in de stad General Santos. Er zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
8: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
10: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
8: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Even kijken hoe het op de weg is. Nog wat vertraging op de A6. Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. Ben je nog een kleine 10 minuten langer onderweg? Nou, dat is alles. Nog wat flitsers. De Lasjerdreef bij Lelystad. De N307 in beide richtingen bij 53,1. En de N707 bij Zeewolde. Ook daar word je op je snelheid gecontroleerd. En dat is dan bij hectometerpaal 4,4. Zie je ook een flitser, kun je doorgeven hè? Via de app van Flitsmeister. 9:04 is het Flevoland Muziekland. Zometeen nodig ik je uit om mee te gaan dansen. Ja, er is iemand die er niet zoveel zin in heeft.
0: Je
11: Dit is een uittip.
12: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
11: Dit was een uittip.
13: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Met Jolien Dalstra.

Ah, blijf lekker, hè. John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. En daarvoor hoorde je de Scissor Sisters. Don't feel like dancing. 13 minuten over 9 op deze maandag, de 8e juni. Fijn dat je erbij bent. Flevoland Muziekland. 2 uur lang. Eerste uurtje mag ik voor je verzorgen. En heb je nou een verzoekje? Geef dat aan mij door. Kan ik het voor je draaien? Ik zie het zonnetje niet echt als ik zo naar buiten kijk. Gisteren knapt het gelukkig nog lekker op. Nou, ik ben benieuwd wat wij gaan krijgen de komende week. Ja, iets hogere temperaturen. Zou wel fijn zijn, hè, natuurlijk. Nou ja, Diana Voy heeft het al een beetje verklapt. Blijft voorlopig nog wel wat wisselvallig. Maar goed, ik praat je weer even bij over Harry Styles vandaag. De concerten zitten erop natuurlijk. En hij heeft Amsterdam in het Parool bedankt voor de gastvrijheid van de afgelopen weken. Op de achterpagina van de krant staat een handgeschreven boodschap van de zanger. 10 concerten, hè, gaf hij in de Johan Cruijff Arena. Dank je, ik hou van jou, staat er. En Amsterdam, je vergeet nooit de eerste keer. Bedankt voor de gastvrijheid. En die tekst is dan ondertekend door Harry and the Together Together Tour. En het bericht eindigt met een hartje en het jaartal 2026. Ja, was een record, en met zijn 10 concerten. Ja, fantastisch. Nee, ik was er niet bij. En misschien jij ook niet. En ook al was je er wel bij, tuurlijk draai ik hem dan. Sign of the Times van Harry Styles.

Justin de Wild, cheerio. En daarvoor hoorde je Harry Styles, Sign of the Times. 21 minuten over 9 is het. Laten we eens Kiek gaan spelen. Nou ja, jij dan, als je meekijkt. Twee foto's komen er in beeld. Je kent het, hè. Kiek heeft wat weggepikt, of toegevoegd, of net even veranderd. Wat is het verschil? Je ziet hier twee foto's van de Dronterland Survival Run. Ruim 1200 deelnemers die stonden aan de start van het sportieve evenement. Ja, daar moet je wel wat spierkracht voor hebben. Er wordt in de touwen gehangen, over touwen geklommen. En dat boven het water? Ja, ik zie hem al. Ja, hij is te doen. We maken hem niet te moeilijk voor je op deze maandagochtend. Als je hem ook ziet, geef het door. Je hebt tot 11 uur de tijd om je antwoord door te geven. En als je dat doet, dan maak je kans op waardebonnen. Ja, nog heel veel meer leuks eigenlijk. Die prijzenkast is goed gevuld. Dus ik zou zeggen, probeer het gewoon. Geef het door via de app. Even puzzelen en dan zie je het wel. Dit is Stevie Wonder, For Once in My Life.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Hulpdiensten hebben gisteravond in Lelystad de handen vol gehad aan een verwarde man die op een gebouw was geklommen. De man stond op een kantoor aan de Albert Einsteinweg. Hij gooide met stenen en dreigde naar beneden te springen. Onderhandelaars van de politie probeerden hem naar beneden te praten. Een speciaal klimteam van de politie wist de man na anderhalf uur van het dak te krijgen. Bij hockeyclub De Meeuwen in Emmeloord is gisteren een herdenkingsbank onthuld voor oud-aanvoerder Floris Ree. De piloot kwam bijna een jaar geleden om het leven bij een vliegtuigongeluk in Engeland. Floris was 24 jaar. De ouders van Floris willen met de bank de teamleden en vrienden van hun zoon bedanken voor alle steun. Dit is Annemieke Ree.
13: Toen het gebeurde, de dag erna, zijn we ook naar de hockeyclub gegaan. Want de jongens die wilden bij elkaar komen. En toen zeiden wij van, dan gaan we er ook even heen. En wat schetste ons verbazing, daar stonden zoveel mensen ons op te wachten. En dat was zo bijzonder, dat we stonden daar met z'n allen in het grote verdriet. En het was dan een grote arm die om ons heen geslagen werd. En dat is gebleven, echt het hele jaar door.
12: De gemeente Dronten moet zorgen voor meer samenhang en samenwerking tussen zorgorganisaties. Dat advies geeft de Rekenkamer. Volgens de Rekenkamer is de WMO-zorg binnen de gemeente op orde, maar moet ze wel meer inzicht krijgen in de resultaten van de hulp. Dronten moet ook nog beter kijken naar de kosten en de kwaliteit. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Het gevaar van een tsunami is inmiddels geweken. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël en vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op Iran. De Hutu's in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa, niet in Nederland. Aan de oefening doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee.
15: Een heel goedemorgen.
5: Het is nog steeds veranderlijk in Flevoland. Vandaag eerst droog en vriendelijk met nu en dan zonneschijn. Van het westen uit raakt het geleidelijk bewolkt. Vooral vanmiddag en vanavond regent het soms. Eerst in Almere, in de late middag wordt het ook in de Noordoostpolder nat. Voor de regen uit is het door een matige zuidenwind met 20 of 21 graden best aangenaam. Vanavond een enkele bui, later opklaringen. Vannacht kans op wat regen en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen en de dagen daarna verspreidt over de hele dag een bui. Ik verwacht ook droge momenten met zon. Door een stevige zuidwestelijke wind is het met hooguit 17 tot 19 graden een stuk frisser dan vandaag.
12: Hoe is het op de weg? Geen files of vertragingen meer. Wel een paar flitsers, de Lasje Dreef in Lelystad. Ook in Lelystad bij de N307 in beide richtingen 53,1. De N707 Zeewolde 4,4. En de N719 bij Krachenburg. Dat is in beide richtingen bij hectometerpaal 1,9. En dat is de Leemringweg. Zie je ook een flitser, kun je doorgeven via Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland. Muziek van Steve Winwood en we gaan rappen.
15: Flevoland. Goedemorgen.

Steve Winwood, While You See a Chance. Het is al bijna 9:15. Een leuk verzoekje binnengekomen van Cartouche. Kunnen jullie alsjeblieft Slaap Lekker draaien van Diggy Dex en Eva de Roveren? Dan maken jullie me erg blij. Ik kan namelijk het hele nummer mee rappen. Lieve groetjes van Cartouche. Nou, maar natuurlijk, want ik vind het heel knap dat je dat helemaal mee kan rappen. Dus doe lekker mee. Slaap lekker. Fantastisch, toch? Diggy Dex en Eva de Roveren.

0: Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Dit is Flevoland.
2: Van risotto brengen tot lasagne brengen, tot hier aan tafel zitten met mooie gesprekken, bloemen, wijn. Maar vooral de aandacht en de liefde die we hebben ervaren van het team is echt heel bijzonder door deze jongens.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word als je online alle reacties van mensen of iedereen roept maar wat, iedereen schreeuwt maar wat.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Gaan we goed kijken waar gaat het verkeer naartoe. En dat geldt voor fietsers, dat geldt voor auto's en dat geldt voor zwaar verkeer.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Hulpdiensten hebben gisteravond in Lelystad de handen vol gehad aan een verwarde man die op een gebouw was geklommen. En bij hockeyclub De Meeuwen in Emmeloord is gisteren een herdenkingsbank onthuld voor oud-aanvoerder Floris Ree. De piloot kwam bijna een jaar geleden om het leven bij een vliegtuigongeluk.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Het verkeer dan van de ANWB. Er is één vertraging op dit moment. En die vind je op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen afrit Urk en afrit Zwifterband staat 1 kilometer file. Vertragingstijd staat er niet bij. Er wordt geflitst op de Larsardreven in Lelystad in beide richtingen. De N307 in Lelystad bij 53,1. De N707 in Zeewolde in beide richtingen bij 4,4. En de N719 gezien in Krachenburg bij hectometerpaal 1,9. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En dan gaan wij ondertussen door met uurtje 2 van Flevoland Muziekland met Jarbro en People. Komt eraan.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Goedemorgen.

Me Lobby You. Ja hoor, hij is weer helemaal terug. Onze Gordon samen met Replay Me Lobby You hier bij Flevoland. Een nieuw uurtje Flevoland Muziekland met lekker veel muziek. Om deze maandag goed mee verder te gaan. Of mee te starten als je net wakker bent. Maar goed, het is inmiddels 10:15. Waarschijnlijk ben je wel al even een tijdje wakker. Mocht ik nou iets voor je kunnen draaien waar je zin in hebt, geef het dan vooral even aan me door. Vind ik leuk als je me even een WhatsAppje stuurt. Het nummer is 0320 28 50 50. Daar kun je gewoon een berichtje naartoe sturen met waar je zin in hebt. Of, nog leuker, spreek even wat in. Vind ik alleen maar gezellig. Kan ik het ook even laten horen op de radio. Even kijken naar de jarige van vandaag. Want Nancy Sinatra is 86 jaar oud geworden vandaag. Bos Keks is 82 is die. Kanye West, die in Arnhem nog was afgelopen weekend, die is 49 geworden vandaag. Sita Vermeulen, ga je nog wel meer van horen vandaag, kan ik je alvast verklappen, is 46 jaar oud geworden. Enzo Knol, hartstikke populaire YouTuber, is vandaag 33. En koninklijke jarigen hebben we ook nog. Eloïse van Oranje Nassau van Amsberg. De oudste dochter van Constantijn en Laurentien is vandaag 24 jaar geworden. En ik wil even extra stilstaan bij de verjaardag van iemand waar ik hartstikke fan van ben al heel mijn leven. En dat is Mick Hucknall van de band Simply Red. Die is vandaag jarig, 66 jaar geworden. En ik wil even terug naar hun doorbraak. En dat was met dit liedje. Simply Red werd hier groot mee. Met het liedje Holding Back the Years. In 1986 was dat het begin van hun carrière. En Mick Hucknall die kan het absoluut nog steeds. Zijn stem is zelfs misschien nog wel wat mooier geworden dan toen. Nog steeds aan het optreden. Simply Red, Holding Back the Years.

Neil Diamond en Sweet Caroline hoorde je na Simply Red en Holding Back the Years. Het spelletje Kiek, heb je al meegedaan? Heb je je antwoord al doorgegeven in, via de telefoon bijvoorbeeld? 0320 28 50 50. Maar het kan natuurlijk ook gewoon via onze site omroepflevoland.nl/Kiek, waar je ook de foto kan zien. Ik laat hem nu ook op televisie zien. Het is een foto die gemaakt is tijdens de Dronterland Survival Run. 1250 mensen deden daaraan mee. En op de rechterfoto heeft Kiek de Kiekendief iets weggepikt of iets veranderd. Zie jij wat het is, dan kun je dus je antwoord doorgeven. Je hebt tot 11 uur deze ochtend de tijd. Dus nog een minuut of 38 heb je om je antwoord door te geven. Er zijn natuurlijk survival runners op te zien. Er zijn ook wat mensen op de fiets te zien die op de brug staan. Ik zie wat windmolens, ik zie een kraan. Op de rechterfoto is wel iets anders. Ik zie het niet zo snel. Jij misschien wel. Dus geef je antwoord door via onze site omroepflevoland.nl.

0: uittip.
1: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 1 over half 11. Goedemorgen. Lelystad krijgt er een voetbalclub bij. Het is een idee van Lelystedeling Niels Eikema. FC Het Karveel 27 moet de club gaan heten. En het moet vooral gaan om leuk voetballen en niet om winnen, zegt initiatiefnemer en voorzitter Eikema. De club heeft tot nu toe meer dan 23 kinderen en 3 sponsors. De gemeente Dronten moet zorgen voor meer samenhang en samenwerking tussen zorgorganisaties. Dat advies geeft de Rekenkamer. Volgens de Rekenkamer is de WMO-zorg binnen de gemeente op orde, maar moet ze meer inzicht krijgen in de resultaten van de hulp. Dronten moet ook nog beter gaan kijken naar de kosten en de kwaliteit. En tot zover het regio nieuws. Meer nieuws op web en app.
10: Een heel goedemorgen. Het is nog steeds veranderlijk in Flevoland. Vandaag eerst droog en vriendelijk met nu en dan zonneschijn. Van het westen uit raakt het gelijk bewolkt. Vooral vanmiddag en vanavond regent het soms. Eerst in Almere, in de late middag wordt het ook in de Noordoostpolder nat. Voor de regen uit is het door een matige zuidenwind met 20 of 21 graden best aangenaam. Vanavond een enkele bui, later opklaringen. Vannacht kans op wat regen en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen en de dagen daarna verspreidt over de hele dag een bui. Ik verwacht ook droge momenten met zon. Door een stevige zuidwestelijke wind is het met hooguit 17 tot 19 graden een stuk frisser dan vandaag.
9: Dankjewel Diana. Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn geen vertragingen meer, maar er wordt wel geflitst. Op de A6 in Emmeloord bij hectometerpaal 280. Aan de Larsardreef in Lelystad in beide richtingen wordt geflitst. De N307 in Lelystad bij 53,1. De N707 in Zeewolde bij 4,4. En de N719 in Krachenburg bij hectometerpaal 1,9. Heb je nou nog een andere gezien? Dan kun je melden in de app van Flitsmeister. Flevoland Muziekland gaat verder met zometeen Bruno Mars. De nieuwste Risk It All. Heel mooi liedje, maar eerst Madonna en Material Girl.
11: Goedemorgen.

0: Supertramp en The Logical Song. En die hoorde je na Bruno Mars en Risk It All. Hartstikke mooi nieuw liedje.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan 13 jaar terug de tijd in naar het jaar 2013. En dat was het jaar van de troonswisseling. 30 april, dat was de datum dat koningin Beatrix afstand deed van de troon. En Willem-Alexander de nieuwe koning der Nederlanden werd. Voor de wat jongere luisteraars, die weten het vast nog wel. In dat jaar kwam Grand Theft Auto 5 uit. Of GTA dus. En in de bioscopen draaiden er een hoop grote films. The Hobbit bijvoorbeeld. Frozen draaide. The Hunger Games. En Despicable Me. En in de hitlijsten stonden heel veel leuke liedjes. Bijvoorbeeld Daft Punk, Who van Nilsson en Miss Montreal. Waves van Mr. Props, die hoorde je eerder al bij Joliene. Rosanna van Wax. Maar ik ga even de nummer 1 draaien van vandaag in 2013.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 2013 met Robin Thicke, de nummer 1, Blurred Lines.

Even lekker terug de tijd in met Alvin Stardust en Pretend. En daarvoor nog Robin Thicke en Blurred Lines. Ja, Flevoland Muziekland zit er bijna op. Voordat de herberg opengaat met alleen maar leuke dingen uit jouw provincie. Tot nu toe,

0: Dit is Flevoland.
1: Van risotto brengen tot lasagne brengen, tot hier aan tafel zitten met mooie gesprekken, bloemen, wijn. Maar vooral de aandacht en de liefde die we hebben ervaren van het team is echt heel bijzonder door deze jongens.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word als je online alle reacties van mensen of iedereen roept maar wat, iedereen schreeuwt maar wat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan gaan we goed kijken waar gaat het verkeer naartoe. En dat geldt voor fietsers, dat geldt voor auto's en dat geldt voor zwaar verkeer.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
8: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
7: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Lelystad krijgt er een nieuwe voetbalclub bij en de gemeente Dronten moet zorgen voor meer samenhang en samenwerking tussen zorgorganisaties. Dit en meer zo dadelijk in het regionieuws van 11:30.
10: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
9: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn geen vertragingen op dit moment, maar er wordt wel geflitst op de Larsserdreef in Lelystad in beide richtingen. De N307 in Lelystad bij hectometerpaal 53,1. En de N707 in Zeewolde in beide richtingen bij hectometerpaal 4,4. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
12: Had jij niet naast gezegd tegen het meisje van het nieuws of zo?
9: Ja, dat ze niet gedag zegt.
12: Nou, echt zeg.
9: Nou, ik ben altijd heel lief voor Jennifer.
12: Volgens mij is ze boos weggelopen of zo.
9: Dat denk ik ook. Jennifer!
12: Nou, nee, zegt ook inderdaad niks meer. Ja. Gelukkig Bernie Duin die zegt zometeen wel weer wat tegen ons. Zij gaat het hebben over de Meta-bril. En Apple, ja, vanavond is er weer een bijeenkomst. Hopelijk gaan ze heel veel leuke nieuwe dingen bekendmaken. Dat horen we zometeen van Bernie.
13: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Mensen zouden moeten weten wat wij hier allemaal in de studio zeggen. Buiten de plaatjes om. Dat is hartstikke leuk hoor.
1: Ja.
0: Zo'n real life show, weet je wel?
1: Ja.
0: De live in Flevoland.
1: Ja.
0: Nou, en dan de VR-studio hier.
1: Mm-hmm.
0: Waar we het allemaal over hebben.
2: Nou,
0: de verjaardag van Marco Verhagen vandaag, dames en heren.
2: Ja, mocht
0: je hem nog niet gefeliciteerd hebben, stuur hem even een appje of zoek hem even op Facebook. Hij is ook te vinden via icoonmarcoverhagen.nl.
1: Hoe oud is hij geworden?
0: Ik weet niet of we dat mogen. Ja, natuurlijk.
1: Nee, mag dat niet zeggen?
0: Jawel. Hij mag ook alles over ons zeggen.
1: Het is toch een hele bijzondere leeftijd, of niet?
0: Nou, er zijn mensen die het niet halen. Dus je mag je gelukkig blijven dat je het wel haalt.
1: Ja.
0: Marco is een respectabele leeftijd van 65 jaar geworden.
1: Nou, dat behoeft een applaus.
0: Ja. Hij zorgt wel dat hij vrij is vandaag, want het scheelt hem weer gebak te keren.
1: Ja, ik wou al zeggen, ik had wel zin in een gebakje. Maar helaas, daar moeten we dan weer zelf voor zorgen.
0: Heeft hij zo uitgekiend. Volgend jaar is hij elke dinsdag vrij.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Dat is een ode aan de TikTok-generatie.
2: Ja, dat zijn wij niet.
1: Nee, dat zijn Donnie en Senna. Waar blijf je nou?
2: Bernie Duin, waar blijf je nou? Nou, je bent hier.
3: Ik ben er al zeker.
2: Ja, je bent er al. We gaan het vandaag hebben over, voor veel mensen een leuke gadget. Andere mensen die zeggen van, nou, dat is echt brood nodig. Waar hebben we het over?
3: Ja, over de Meta-glasses bedoel je waarschijnlijk. Dat doe je denk ik over. Ja, dat is de populaire bril van Meta die ook sinds kort ook in Nederland te koop is.
2: En hij is er al een tijdje, toch?
3: Ja, hij is al ongeveer een jaartje op de markt ongeveer. Maar sinds een half jaar is hij uitgekomen in Nederland ook. Ze doen een beetje stapsgewijs doen ze dat. Dus de Meta Glass 1 is nooit in Nederland geweest. De Meta Glasses 2, die jij ook hebt, die is in Nederland.
2: Ik heb het ding ook. Ja. Gebruik hem niet.
3: Nee, hè? Nee.
2: Nou ja, ik heb hem één keer gebruikt. Je kan er maar filmpjes van 3 minuten of zo mee opnemen. Korte filmpjes. Ja. En ik dacht van, ik wil wat langer. Ben je met iets bezig? Dan denk ik van, dat wil ik opnemen.
3: Ja, maar dat doet allemaal wat langer wat je opneemt.
1: Vakantiereportage.
2: Bijvoorbeeld.
3: Ja, we gaan.

0: Mooi reportage wil die maken, ja.
1: De clip van de Christoffelberg of zo. Halverwege de berg.
0: Schrijven van een boek of zo. Of een spelen van een musical of iets live.
1: Nou, bijvoorbeeld. Noem maar iets.
0: Ja, het is echt bedoeld voor de TikTok-generatie. Dus het is bedoeld voor korte filmpjes. Dus voor je story bijvoorbeeld. Dat je even wat laat zien wat je aan het doen bent. Je bent even aan het dansen op een festival of zo. Of je doet even wat anders wat je wil delen. Alleen, het is nu wederom weer heel erg in opspraak. Want Facebook of Meta heeft eigenlijk al niet zo'n goede reputatie als het gaat om privacy. Ja, onlangs werd al bekend dat dus heel veel video's die gemaakt werden, die werden dus in India bekeken om gecontroleerd te worden op fouten. Dus als je fouten maakt met stemherkenning of beeldherkenning. Mm. Dus dat was al bekend geworden. Dus
1: dat was toch met name die man die in het hotel zat en die van alles had opgenomen. Zodat er een
0: Maar dat is één van de vele beelden. Dus op het moment dat hij iets niet goed deed, dan ging je dat opsturen en opnemen. En dan werd het door India werd het bekeken. Door Meta en India. En die gingen dus die beelden analyseren. Oh. En die konden dan zien waar het misging. Maar nu komt het volgende eraan. In de broncode van de Meta AI app, die je dus installeert op je telefoon om die bril te kunnen gebruiken, daar staat iets nieuws. Er staat in dat ze bezig zijn met een gezichtsherkenningsfunctie. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat, stel je voor, je hebt die bril op en je loopt op straat. Dan gaat hij dus mensen herkennen.
1: En dan zie je jou?
0: En zo.
1: Ik heb hem op, ik loop op straat en ik zie jou?
0: Ja, dan slaat hij dus een soort van sample van je gezicht op in de bril zelf. En als je dan nog een keer jou ziet, dan gaat hij pas koppelen aan elkaar van, oh, ik heb die persoon daar en daar gezien. En zo kan die bril als het ware patronen herkennen en dan kan hij weten van wie zijn bekenden van je en wie zijn geen bekenden van je.
1: Maar dat doet eigenlijk ook een soort camerasysteem wat je thuis hebt. Bijvoorbeeld de Eufy, weet je, daar zit ook AI gezichtsherkenning in.
0: Ja.
1: Dus herkent ook al mensen.
0: Klopt. Maar dat is natuurlijk op eigen terrein. En een bel is natuurlijk als deurbel bedoeld. Ja. Dit is natuurlijk op openbaar terrein. Dat zou betekenen dat je door de stad heen loopt, dat Meta gewoon kan zien waar iemand is en daar wat aan kan koppelen. En ja, dat mag natuurlijk niet zomaar.
1: Nee,
0: er is natuurlijk bepaalde wetgeving
1: voor. Wat gaan we eraan doen dan?
0: Nou ja, ze ontkennen dat ze met die functie bezig zijn. Nou ja, het is in principe wel zo. De functie zit in de broncode. Wat ik zelf vermoed is dat het experimenteel is. Dat het nog niet gebruikt wordt. En dat het uiteindelijk in Europa niet in deze vorm uitgebracht gaat worden. In Amerika mag het op deze manier wel. Maar in Europa mag je niet een bril op hebben die gezichtsinformatie verzamelt. Want daar hebben we gewoon wetgeving voor. Onder andere het AVG. Dus dat je moet weten van wat er van iemand opgeslagen wordt.
1: Okay.
0: Dus wat dat betreft.
1: Nou zijn ze ook bezig met die bril er ook een displaytje in te maken.
0: Ja.
1: Dan gaat het natuurlijk zover dat hij die persoon herkent. En dat hij zegt van, deze persoon kan je beter links of rechts passeren.
0: Ja, nou ja, de naam of de functie heet NameTag. Dus dat kun je misschien koppelen aan van, nou, ik herken iemand. En op het moment dat je een brilletje erbij hebt, dan kan misschien de naam er ook bij verschijnen. Ik verwacht niet dat ze zover gaan. Het idee van het schermpje wat erbij zit is natuurlijk om beter te kunnen navigeren. Niet zozeer dat hij echt heel veel dingen gaat toevoegen aan je beeld. Maar het is wel de bedoeling dat ze dus meer gegevens aan elkaar gaan koppelen.
2: Maar
0: dat is natuurlijk het verdienmodel.
2: Wat heeft de gebruiker hieraan?
0: Ja, meer persoonlijke ervaring.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, dat is het. Ja, je kunt natuurlijk zien wie je gezien hebt die dag en of de bekende van je is.
2: Ja, maar,
0: en waarschijnlijk kun je die geschiedenis weer terugzien. Uiteindelijk is het allemaal voor Meta zelf natuurlijk.
2: Ja, ik wou net zeggen.
1: Rutger, wij zijn niet van de TikTok-generatie.
2: Nee,
1: we snappen dat niet meer.
0: Nee, maar het is wel heel eng. Ik moest trouwens heel erg denken aan, ook wel controversieel, maar destijds die app die we hadden in de coronatijd, die ook als het ware telefoons aan elkaar koppelen of je contact had met iemand. Zo'n soort functie is het eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ze inbouwen.
2: Oeh.
0: Dus op die manier wordt dat soort van gekoppeld.
2: Oh.
0: En zit er verder geen complotten achter of iets dergelijks. Maar het is wel op die manier dat ze dus connecties vastleggen tussen personen.
1: Maar dat ging alleen maar over de coronacontacten dan, hè?
0: Ja, alleen
1: niet dat jij het afgelopen weekend weer contact hebt.
0: Nee, dat komt er niet in.
1: Dan heb je een andere telefoon voor.
0: Ja, andere telefoon. Zo'n zakelijke telefoon.
1: Vanavond is ook weer de WWDC.
0: Ja, de Worldwide Developers Conference is vanavond weer. Dat is een evenement waar ik eigenlijk altijd heel erg naartoe leef. Wat ze dan doen, op zo'n avond gaat Apple geen hardware presenteren, dus geen telefoons, maar eigenlijk alle nieuwe softwarefuncties. Dus eigenlijk alle functies die bestaande apparaten krijgen. Dus ook je oude iPhone van 3 jaar terug, die krijgt ook allemaal nieuwe dingen erbij. En dit jaar zal het helemaal in teken staan van de AI-functies die na 3 jaar eindelijk uit gaan komen op de iPhone. Wat gaat dat straks betekenen? Dat je straks gewoon aan je telefoon kan vragen van, nou, ik wil naar huis rijden, kom ik een file tegen? Nou, dan gaat hij dus zeggen ja of nee, je komt wel of geen file tegen. Of mijn moeder heeft me aangesproken over een vakantie. Welke vakantie was dat? Nou, dan gaat hij vertellen van welke vakantie je moeder het over gehad heeft met je.
1: Totdat je moeder vraagt, wat heb je op vakantie gedaan?
0: Ja, precies. En dat Apple het voor mij vertelt, zeg maar. Ja. Wat ik dit weekend gedaan heb. Ja, dus wordt heel veel AI. En het unieke wat Apple waarschijnlijk gaat doen is dat ze ook alle andere AI-diensten gaat koppelen aan hun telefoon. Dus dat betekent dat je straks zelfs kunt bepalen of je Cloud gaat gebruiken als een AI-dienst, of Gemini van Google, of dat je ChatGPT gaat gebruiken. Dus je hebt echt alle AI-diensten heb je in één zitten, waardoor je dus wat meer overzicht krijgt.
1: Het is nog steeds wel zo dat we zelf eventueel mogen bepalen wat we wel of niet willen weten. Hè? Het is niet zo dat hij zelf al allerlei dingen gaat doen. Want iedereen zegt al van mijn telefoon luistert de hele dag mee. Weet je, heb je een Google Nest of een Hub thuis? Ja. Luistert ook de hele dag mee. Ja. En te pas en te onpas komen de dingen.
0: Kijk, het is natuurlijk wel zo. Je telefoon die kijkt naar het gedrag op je telefoon. Om op basis daarvan gewoon het beeld te bepalen wat je ziet. Dus dat blijft er altijd wel in zitten. Maar er is niet letterlijk een microfoon die mee luistert. Dus hij kijkt gewoon naar het gedrag van jou op je telefoon.
1: Is dat 100% zeker?
2: Nou, ik weet het niet hoor.
0: Nee, meerdere keren is daar onderzoek naar gedaan. En er is nooit bewezen dat je telefoon via microfoon afluistert. Wat hij wel doet, is jouw patronen herkennen. Dus als jij toevallig het over rode auto's hebt gehad. Ja, dan hoeft het niet zo zijn dat hij dat via de microfoon heeft gehoord. Maar dan kan het ook zijn door het gedrag op je telefoon wat je daarna gedaan hebt. Wat te maken heeft met rode auto's.
1: Ik hoor toch te vaak verhalen over mensen die zeggen van ik zat te praten gewoon over een rode auto. En s'avonds doe ik mijn internet open en dan krijg ik de aanbindingen van een rode
0: selectieve
1: auto.
0: Selectieve perceptie noem je dat. Toevallig je hebt besproken en dan kom je toevallig tegen. Want we hebben ook heel veel andere dingen besproken die we niet
1: tegen. Als je een zwarte auto wil kopen, zie ik alleen maar zwarte auto's op de snelweg. Ja. Dat je denkt van ik ook. Dat soort dingen.
0: Dat, ik denk dat je daar niet bang hoeft te zijn. En het mooie van Apple AI, en dat gaat ook om privacy, is het grootste gedeelte van Apple AI, dat zit op de telefoon zelf. Dus dat betekent dat het niet met Apple gedeeld wordt. Ja. Dus alles wat je invoert, dat wordt niet gedeeld met Apple. Dus dat is allemaal fijn.
1: Komen er nog andere leuke dingen of zoiets? Weer een nieuwe telefoon, nieuwe MacBook. Er zijn een nieuwe MacBook super ultra aankomen.
0: Ja, dit komt allemaal nog steeds. Het komt allemaal in het najaar. Dit wordt het jaar van de ultra bij Apple. Dus er komen een aantal ultra producten komen eruit. Dus wordt de MacBook Ultra met een OLED scherm. Dus een super helder scherm. En met touchscreen ook. Dus dat is ook fantastisch. Ja. De iPhone Ultra komt eraan. Dat wordt dus de foldable, het vouwbaar toestel. En de AirPods Ultra. Dat waren oortjes waar camera's in zitten. En die kunnen dan zien wat je doet. Waardoor je daar je AI op aan kunt passen.
1: Je hoort wat je zelf zegt, hè?
0: Ja.
1: Oortjes waar camera's in zitten.
0: Ja, dus, ja, die komen echt uit. Ja.
1: Jongens, de Jetsons is dicht.
0: Ja, de Jetsons, die lopen achter.
1: Nou, hou het in de gaten allemaal. Dankjewel, Bernie.
0: Tot volgende week.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
3: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen?

0: Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: 11:58. Goedemorgen. Een internationaal cryptobedrijf moet van de rechter gegevens verstrekken van accounts waarop gestolen cryptovaluta van een man uit Dronten terechtkwamen. De man verloor voor zo'n €70.000 aan crypto en stapte naar de rechter om te achterhalen wie er achter de account zit. Het handelsplatform Bitfinex, dat op de Britse Maagdeneilanden zit, verscheen niet bij de rechtszaak en weigerde de gegevens te delen. De rechter oordeelt dat het bedrijf binnen 5 dagen informatie moet geven. Gebeurt dat niet, dan volgt er een dwangsom van €5.000 per dag met een maximum van €100.000. Lelystad krijgt er een voetbalclub bij. Het is een idee van Lelystedeling Niels Eikema. FC het Carville 27 moet de club gaan eten. Moet vooral gaan om leuk voetballen en niet om winnen, zegt initiatiefnemer en voorzitter Eikema. De club heeft tot nu toe meer dan 23 kinderen en 3 sponsors. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
9: En dan het weer met Diana Boy. Diana, goedemiddag.
10: Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Ja, nee, nog een half uurtje.
9: Nog een half uurtje, ja, inderdaad.
10: En dan gaan we aan de lunch.
9: En dan komt de zon en dan wordt het lekker warm,
10: ja,
9: en droog. En,
10: ja, als we binnen blijven wel, ja. En we zetten de tv aan, dan is het altijd mooi.
9: Ja, dat is wel waar, ja.
11: Maar op dit moment buiten...
10: Nou, buiten is het nu nog best wel aangenaam. Zo'n 18, 19 graden. Een zuidelijk windje, matig. Windkracht 3 tot 4. De bewolking is dikker aan het worden. En dat kun je wel zien. De zon die krijgt het steeds moeilijker. En de eerste druppels regen die zijn ook al door de regenradar gesignaleerd in de buurt van Den Haag. Dus over een paar uur wordt het ook bij ons nat. De ochtendspits was droog, maar de avondspits zal toch wel nat gaan verlopen. En de eerste regendruppels verwacht ik zo rond een uur of 3-4 in Almere. En dan is het ook tegen de avond in de Noordoostpolder nat. Nou, voor die tijd kan het nog opwarmen naar zo'n 20, 21 graden. Dat zijn ongeveer de normale waarden voor de tijd van het jaar. Maar als de wind gaat draaien naar het zuidwesten, en dat gebeurt als de buien overtrekken, dan koelt het vanavond en vannacht toch wel weer flink af. Vanavond een temperatuur van 15 graden en vannacht een minimumtemperatuur van 12 graden.
9: Oké, morgen dan wel een goede dag? Of?
10: Ja, nou zo wisselend, veranderlijk, net zoals de afgelopen tijd. De zon komt van tijd tot tijd tevoorschijn morgen, maar er zijn natuurlijk ook wel een paar buien actief. In de middag en avond kan bij een enkel exemplaar onweer te horen zijn. En lokaal kan het even stevig plensen. Nou, tussen de buien door wordt het niet warmer dan 17 of 18 graden. En dat komt doordat morgen de wind vanuit het zuidwesten waait. En dan is hij ook behoorlijk aangetrokken. Windkracht 4 of 5 boven de polders, windkracht 6 op het IJsselmeer en Markermeer.
9: Is dit een beetje tekenend voor deze periode van het jaar? Of?
10: Nou, is het in ieder geval voor dit jaar. Want juni kan alle kanten op natuurlijk. Vorig jaar hebben we een zeer warme juni gehad met veel zonneschijn. Maar dit jaar hebben we het gewoon een beetje slechte start. Met lage temperaturen en toch ook wel wat regen. En dat zullen we ook tot met vrijdag nog wel mee gaan maken. Verspreid een paar buien. Ook in de ochtend kan er een bui voorkomen. 'S middags en 's avonds ook wel ruimte voor de zon. Maar ook nog steeds rekening houden met een bui. En de temperatuur gaat nog verder omlaag. Voor de woensdag en de donderdag heb ik maar 17 graden in de weersverwachting staan. Dan krabbelt de temperatuur weer richting de vrijdag en de zaterdag iets omhoog. Maar de normale waarde van 21 graden die we vandaag dus mogelijk op de thermometer zien, die verwacht ik niet voor deze week.
8: Maar na volgende week zou het toch verder omhoog gaan met de temperatuur?
10: Ja, dat dacht ik vorige week ook. Dat het deze week halverwege de week zou gaan verbeteren. Maar die wisselvallige periode houdt toch wel wat langer aan dan ik had verwacht. Ah. En ook voor komend weekend is het nogal onzeker wat er gaat gebeuren. Ik verwacht wel dat het vaker droog zal blijven in het weekend. Misschien nog een enkel buitje op de zaterdag in de vroege ochtend. En verder, als de wind vanuit het noorden tot noordwesten blijft waaien, dan hebben we nog steeds te maken met tamelijk frisse lucht voor de tijd van het jaar. En wordt het niet warmer dan 20 of 21 graden. Mm. Maar draait die wind naar het zuiden, zuidwesten, dan wordt het een stuk warmer. Dus het ligt er maar aan waar dat hoge drukgebied zich bevindt aan het einde van de week en volgende week. Hoe warm het gaat worden.
8: Het is wel weer een beetje wat andere mensen al heel lang zeggen. Ook, je kan beter voor een zomervakantie in het voorjaar gaan vieren. Want toen was het hartstikke warm. En dan de zomer is weer een beetje een kwakkelzomer.
10: In het voorjaar is het wel warmer dan gebruikelijk. Maar
8: we hebben natuurlijk toch die hele warme weken
10: dagen gehad. Inderdaad al. Ja, het voorjaar is gewoon ook mijn jaargetijde. Want in de ochtend is het heerlijk koel. En 's middags kan het lekker warm worden.
8: Okay. Ja.
11: Flevoland, weer weet je.
9: Het weer weet je.
8: Waar gaan we het over hebben?
10: Over de weersvoorspellingen.
8: Ja.
10: Je hebt mij niet nodig om het weer te verwachten. Je kan gewoon naar buiten
8: natte
10: kijken.
8: Natte vinger,
10: inderdaad.
9: En als het kan alle kanten op.
10: Precies. Ja. Ook aan de madeliefjes kun je zien dat er regenopkomst is.
8: Oh ja?
10: Ja,
9: hoe dan?
10: Dat zijn hele leuke weerweetjes. Nou, nu vanochtend bijvoorbeeld was er een kring om de zon zichtbaar. Nou, een kring om de zon betekent meestal
8: water in de ton.
10: Regen in de ton.
8: Oh ja.
10: Nou, dat klopt dus ook. En hoe kan het dan dat meestal wel klopt? Nou, weersveranderingen in de lucht, dat laten de wolken dus meestal wel zien. En nu het binnenstromen van de hoge bewolking, met toch wel een andere luchtsoort, hogere luchtvochtigheid. Ja, dan kan je dus een kring om de zon zien. Als het geheel bewolkt raakt met de hoge bewolking, dus ook ijskristallen in de lucht zichtbaar zijn, waardoor die kring dus ook tevoorschijn komt. En die hoge bewolking die bevindt zich meestal zo'n 500 tot 1000 kilometer voor de echte regen. Dus die hoge bewolking, die kan, daaraan kan je dus al zien dat er regenopkomst is.
8: Ja.
10: En verder heb ik ook nog een leuke madeliefjes.
8: Ja, wat is er met die madeliefjes aan de hand?
10: Daar kun je dus ook aan zien dat er regenopkomst is. Want die madeliefjes die zijn heel erg gevoelig voor drukverschillen, luchtdrukverschillen. Als de luchtdruk daalt, dan pompen ze vocht naar de buitenste bloemlaadjes, waardoor de bloem gaat sluiten. Nou, luchtdrukdalingen betekent in de meteorologie meestal dat er regenopkomst is. Dus dat voelen die bloemen aan, die sluiten dus de bloemlaadjes. En dan gaat het vervolgens regenen. Ja, dan hebben ze de bloemblaadjes dicht. Maar als de luchtdruk weer stijgt, gebeurt juist het omgekeerde. De binnenste bloemblaadjes die zetten uit en dan opent het bloemetje zich.
9: Nou, wat grappig.
10: Dus dat
9: nou,
10: is aan de
8: zo mooi is de natuur, hè?
10: Kun je dus ook zien dat het gaat regenen.
9: Okay. Dus dit was eigenlijk jouw laatste dag, want vanaf nu kunnen we het zelf.
10: Ja, of je moet mij Madeliefje gaan noemen.
9: Ja, nou, Madeliefje Boei, dank je wel.
10: Ja.
8: Dank je.
9: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn geen vertragingen op dit moment, maar er wordt wel geflitst op de Elementendreef in Almere in beide richtingen. De Larsardreef in Lelystad in beide richtingen. En de N307 in Lelystad bij hectometerpaal 53,1. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
8: En wij gaan zo meteen contact leggen met de mensen van de polderplaat van deze week.
11: Dit is Herberg Flevoland.

0: klein beetje meer dan de ander.
1: Ja.
0: Maar iedereen verandert een beetje, ja. Niet alleen qua karakter, maar ook een beetje qua looks.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, nee. Inderdaad, ja. Hoe is het met Annemiek?
2: Ja, hartstikke goed hoor.
0: Ja, je klinkt een beetje gehaast. Ben je druk?
2: Nee hoor, ja, een beetje.
0: Oh, mijn werk. Wat voor werk doe je?
2: Ik werk bij PostNL.
0: Oh, en wat doe je daar?
2: Daar, identificatie.
1: En wat identificeer je dan?
2: Alle post wat de deur uit moet.
0: Oh, oké. Okay. En dat sorteer je dan of zo? Waar het heen moet? Welk deel van het land of zo?
2: Nee, ik sorteer het niet. Ik zorg dat het gesorteerd wordt.
0: Oh, oké. Okay. Nou, goed. Leuk.
1: En is er veel post verstuurd?
2: Ja, best wel veel.
0: Ja. Ja. Maar ja, jullie worden wat rustiger.
2: Minder.
0: Ik wou net zeggen, jullie worden wat rustiger. Want de post heeft toch aangekondigd dat ze niet meer binnen een dag nu gaan bezorgen, maar dat ze er 2 dagen over mogen doen?
2: Ja, klopt.
0: En
2: de volgende maand.
0: Zorgt dat voor jou voor een beetje meer lucht? Een beetje minder druk?
2: Denk het niet.
0: Oh.
2: Denk het niet.
0: Voor wie dan wel? Alleen voor de baas?
2: Nou, ik denk de postbezorgers.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, die lopen wel wat eentjes, hè?
2: Ja, die lopen heel veel meters.
1: Dan kom je wel aan de stappen, ja.
0: Zo, inderdaad, ja.
1: Nou. Maar jij misschien ook wel, Annemiek?
2: Ja, ik ook wel.
0: Ja. Hoe lang doe je het al?
2: 29 jaar.
0: Oh, dus naar volle tevredenheid eigenlijk wel.
2: Jawel, prima.
0: Oh, en hoe lang moet je nog?
2: Ik hoop 11 jaar.
0: Oh, okay.
2: Misschien worden het er wel 15.
0: Ja.
2: Het kabinet beslist.
0: Dat weet je maar nooit. Maar goed, als je het al 29 jaar hebt gedaan, kunnen die laatste 15 jaartjes er ook wel bij.
1: Nou.
2: Ja, ik denk het wel.
1: Toch wel. Okay.
0: Ja, heb je leuke collega's?
2: Ja, heel veel.
0: Dat klinkt een beetje twijfelend.
2: Nee. Kijk, mijn werk moet je met meerdere doen. Maar die zijn allemaal elders bezig nu.
1: Oh ja, dat is hier bij ons ook met de baas. Die is ook elders op de hei of zo vandaag. Ja.
0: En je hebt het niet zelf voor het uitkiezen, hè?
2: Nee, dat is zo. Jullie wel?
0: Ja, inderdaad. Wat dat betreft zitten wij eigenlijk ook een beetje bij de identificatie.
1: Ja.
2: Nou, dan kom ik jullie richting op.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Komen wij jouw richting op, gaan we gewoon een keer een dagje wisselen van baan of zo.
2: Dat is goed. Ja,
1: Laten we eens even die foto van Kiek gaan identificeren dan.
0: Ja. Je bent bezig geweest met die foto. Wat heb je gezien?
2: Ik miste een slagboom aan de rechterkant.
0: Een vlag?
2: Een slagboom.
0: Oh, slagboom.
2: Zo'n boom van zo'n brug, zeg maar. Weet je, dat die dicht moet als die brug open gaat.
0: Oh ja.
2: Dat je er niet door kan.
0: Ja, hij zat wel een beetje geniepig helemaal aan de zijkant, hè?
2: Ja, echt heel lullig.
0: Ja, ik zeg dan geniepig, maar goed, bij de identificatie gebruiken ze daar andere woorden voor.
1: Nou ja, daarom is de baas vandaag ook elders, denk ik. Ja, denkt van, ja, dan krijg ik Annemiek over me heen.
0: Nou, dat hadden we ook gezegd, hè. We hadden een briefje gestuurd met functie elders.
1: Ja.
0: Maar dat heeft hij opgevolgd. Goed. Wie was je ook alweer?
1: Annemiek.
0: Annemiek.
2: Even erbij blijven, hè.
1: Ja, zo is het. Ja, we gaan aan het rad draaien.
0: Goed. Moet het een harde of een zachte draai worden?
2: Een hele harde.
0: Een hele harde en dan linksom of rechtsom?

0: kerk.
1: Nou, dat is mooi.
0: Ja, we nemen vanmiddag nog even contact met je op voor het adres en dan komt hij zo snel mogelijk naar je toe.
1: Is prima, hartstikke leuk. Dank jullie wel.
0: Dankjewel, Annemiek. Ik werk ze.
1: Fijne dag.
0: Doei.
2: Doei.
1: Doei. Doei.

0: heb het idee dat naarmate ze kinderen ouder wordt, ze ook steeds minder aan gaat trekken. In al die videoclipjes.
1: Ja?
0: Ja, en in deze tijden zou je toch denken van, moet de kat niet op het spek binden dan vaak ook.
1: Nee,
0: maar zij gaat er gewoon vrolijk mee door.
1: Nou ja, mag.
0: Ja, nee, prima ook. Ik zal er niks van zeggen, maar dat viel mij gewoon op. Dat ik dacht van, ja, in deze tijden waarin iedereen zich druk maakt over van, nou, mevrouw, moet je nou wel zo weinig kleren aantrekken en zo ook?
1: Ja.
0: Daar hoor je niks over.
1: Nee, hij gooit lekker de kont tegen de krip.
0: Ja, en dat is ook duidelijk te zien.
1: Ja.
0: Goed, zometeen, na 12 uur, wat gaan we doen? We gaan het hebben over de nieuwe
1: voetbalclub.
0: Ja, want we krijgen een nieuwe voetbalclub erbij. Begon als een wild idee, maar het is al uitgegroeid tot iets serieus. Zometeen gaan we erover praten met Niels Eikema.
1: En Mr. Voetbal. Ah, toch wel de Kroes, hè?
0: Ja. Maar hij heeft het nu over de route Soleil.
1: Ja, dat wel.
0: Die gaat niet naar Amerika.
1: Nee, dat is waar.
0: Ja.
1: Maar wel even een lekker uitstapje naar de zon. Ook fijn, toch? Wolter Kroes en route du Soleil.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Dit is Flevoland.
2: Van risotto brengen tot lasagne brengen, tot hier aan tafel zitten met mooie gesprekken, bloemen, wijn. Maar vooral de aandacht en de liefde die we hebben ervaren van het team is echt heel bijzonder door deze jongens.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word als je online alle reacties van mensen of iedereen roept maar wat, iedereen schreeuwt maar wat.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Gaan we goed kijken waar gaat het verkeer naartoe. En dat geldt voor fietsers, dat geldt voor auto's en dat geldt voor zwaar verkeer.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een internationaal cryptobedrijf moet van de rechter gegevens verstrekken van accounts waarop gestolen cryptovaluta van een man uit Dronten terechtkwamen. En Lelystad krijgt er een nieuwe voetbalclub bij.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig. En zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De ruzie is bijgelegd, hoorde je het?
13: Ja, ze klinkt een stuk vriendelijker.
12: Ja,
13: rustiger.
12: Ja, ik heb er even gebeld.
13: Ja, ze maakte zichzelf ook zorgen.
12: Ja. Het verkeer van de ANWB. Er is één vertraging. De A6 Emmeloord richting Lelystad tussen afrit Urk en Zwifterband. 6 minuten vertraging. En er wordt geflitst aan de Elementendreef in Almere in beide richtingen. De Larsardreef in Lelystad in beide richtingen. De N307 in Lelystad bij 53,1. En er wordt ook geflitst aan de Veluwedreef in Almere in beide richtingen. Heb je nog een andere gezien? Dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
10: Niels Eikema is in Lelystad een nieuwe voetbalclub begonnen. Daar gaan we zo meteen met hem over praten.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
18: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: en Love Song hier bij Flevoland. Aan het begin van het tweede uurtje van de Herberg.
1: Wat begon als een wild idee is in een paar weken tijd uitgegroeid tot iets serieus. Niels Eikema is in Lelystad een nieuwe voetbalclub begonnen.
0: En de club heet FC Het Karveel 27 en is vernoemd naar de wijk waar Niels woont en waar het veldje ligt waar het allemaal gaat gebeuren.
2: Het veldje is er al, het voetbaldoel staat er ook al en de aanmeldingen stromen binnen. En eigenlijk was dat best een verrassing voor Niels Eikema, die met het plan kwam voor de nieuwe voetbalclub.
3: Ik had wel gedacht dat een paar mensen het leuk zouden vinden, maar dat zich binnen 2 weken al 20 kinderen en 3 sponsors zich vrijwillig zouden hebben aangemeld, dat had ik zeker niet verwacht.
2: Er zijn 3 voetbalclubs in Lelystad, maar daar zijn wachtlijsten. En daarnaast is de insteek van FC Het Karveel 27, zoals de club gaat heten, anders.
3: Het idee is eigenlijk, heb ik samen bedacht met mijn vrouw Sylvia en mijn dochter Tara. Gewoon met moederdag zaten we gewoon wat te verzinnen, wat zou nou leuk zijn hier in de wijk. Om wat meer samenhang te creëren. Toen kwamen we op het idee van een voetbalclub. Omdat ik ergens ook wel denk dat je een voetbalclub wel op een andere manier zou kunnen organiseren. Iets minder prestatiegericht. En iets meer echt puur voor het voetbalplezier. En echt terug naar de basis, echt techniek trainen. Ja. In plaats van op zaterdag presteren.
4: En gewoon naar jouw paas, hè?
3: En wat we met name ook extra bieden is gewoon kleinschaligheid. En echt kinderen die het leuk vinden om niet per se te presteren. Maar ook kinderen die kleinschaligheid nodig hebben. Dus bijvoorbeeld kinderen met een beperking. Die dan, want dat bestaat nog niet in het aanbod in Lelystad. Dat er voor kinderen geen voetbal bestaat.
2: De gemeente is best enthousiast over de plannen.
3: Zo kunnen we bijvoorbeeld het gymzaaltje hierachter, mogen we gratis gebruik van maken. Ik heb binnenkort nog een afspraak met de gemeente bijvoorbeeld over het veldje, over het beheer. Hoe we dat op gaan pakken. Nou, mocht het met de gemeente niet lukken, dan kunnen we misschien met een buurtinitiatief het veld ietsjes beter maken. Want bij de doeltjes zitten wel wat gaten. Dus voor de veiligheid van de kinderen hebben we hier en daar wel wat aanpassingen nodig.
2: Plannen genoeg en de datum voor de eerste training staat al.
3: We willen 19 augustus graag beginnen met de eerste training. En dan elke woensdagmiddag een uurtje trainen. En dan misschien einde van het eerste seizoen zelfs een zaalvoetbaltoernooitje. En dan misschien het einde van de richting de zomer dat we ergens een toernooitje spelen. Dus dan gaan we ook werken aan een echte nu. En we zijn al bezig met een clublogo. Er komt een website, dus we gaan ons wel echt presenteren als een echte voetbalclub.

0: volgende week vrijdag. Dan is hij heel erg in de buurt.
1: Oh, waar is hij dan?
0: Hij staat dan op Pinkpop.
1: Oh,
0: Landgraaf.
1: Wow. In de buurt.
0: Nou ja. Maar je hoeft er niet voor naar Amerika of zo.
1: Oh, nee.
0: Dat scheelt dan weer.
1: Hij is wel een van de main acts daar, denk ik.
0: Zo, ja. Absoluut, ja.
1: Ja, ik denk dat dat wel heel erg goed gaat met hem.
0: Mr. Know-it-all. Eens even kijken of het ook goed gaat met het weer, Alfred Snoek.
1: Nou, Mr. Know-it-all.
0: Nou, inderdaad.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Alfred. Wat krijgen wij de komende uren en dagen?
2: Nou, we krijgen de komende uren steeds dikkere bewolking die boven Flevoland terechtkomt. En een bewolking waaruit ook af en toe wat regen gaat vallen. De komende uren zal dat allemaal nog niet zo heel veel zijn. Het zal eerder af en toe eens een keer een beetje druilerig zijn. Maar er zijn ook nog lange droge perioden. Het is ook niet heel erg koud buiten. Inmiddels is de temperatuur bijna tot 20 graden opgelopen in stedelijk gebied. Komt nog ietsjes bij, 20, misschien 21 graden. Dat is de temperatuur die we kunnen meten. Maar ja, de zon die gaat toch inmiddels wel echt schuil achter de bewolking. En we moeten dus rekening houden met wat regen. Regen die vanavond wat intensiever gaat worden, wat buiiger wordt. Zo kan het echt wel even goed doorregenen. En ja, dan is het nog maar een graad of 15 op de thermometer. Dus het koelt ook vanavond echt wel merkbaar af.
1: Ja, koele nachten dus ook.
2: Ja, denk het wel. Graadje of 12. Maar dan klaart het wel af en toe op. Is het wat langer droog tussen de buien. En daar beginnen we morgenochtend ook de dag mee. Een enkele bui. Op verreweg de meeste plaatsen droog. Het zonnetje wat regelmatig doorbreekt. Maar later in de ochtend en vooral morgenmiddag. Ja, moeten we toch weer rekening houden met. Het is een bekend plaatje inmiddels. Maar met buien. En buien die misschien wel met onweer gepaard gaan. Stevige zuidwestenwind. Dus ja, de wind die is ook behoorlijk vlagerig. En het wordt hooguit 17 of 18 graden. Dat is toch wel fris hoor, voor de tijd van het jaar.
1: Nou, dat je ook zegt hooguit 17 of 18 graden. Kan nog kouder aanvoelen dus.
2: Ja, door die wind zal het zeker kouder aanvoelen. En als je door zo'n flinke plensbui moet, dan wordt het ook nog allerminst aangenaam, moet ik zeggen. Dus nee, het is een dag, denk ik, om snel te vergeten.
0: Okay. Nou, maak ons dan maar blij met de dagen daarna, zou ik zeggen.
2: Nou, met de eerstkomende dagen is dat nog een beetje lastig. Want tot en met vrijdag, dus de hele werkweek, blijft het wisselvallig. Tuurlijk zijn er wel even momenten dat je zegt van, hey, het is nu vriendelijk, het is al een tijdje droog, het zonnetje probeert het eventjes. Maar dagelijks valt er wel wat regen. Het blijft voorlopig fris. Herstel zit er waarschijnlijk pas in het weekend aan te komen.
1: Maar daarna zou het inderdaad van een graad of 25
2: kunnen worden? Ja, dan weer even lekker ruim boven die 20 uitkomen. Ah. Tippend aan 25. Nou, wie weet. Dus er zit echt wel herstel in. Maar dat mag ook wel, hè, na zo'n periode met wisselen.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Alfred, je hebt de titel Mr. Know-it-all meer dan goed waargemaakt.
2: Nou, kijk, heel
1: tot
2: goed.
1: Tot de volgende keer.
2: Yes, zo.
1: Dankjewel, hè.
0: Dit is Herberg Flevoland met nu Janet Jackson. Dit is When I Think of You.

0: We hebben het vorige week ook al over gehad. Zij is de enige die in de film zit, hè?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Er wordt helemaal niet over gesproken.
1: Ze hoort er wel in, natuurlijk.
0: Er wordt geen woord over gerept, over heel Janet niet. Of zij niet meedoet of wat dan ook. Je ziet er in de hele familie niet terug.
1: Nee? Nee. Ook niet in een gesprek of zo?
0: Ook niet aan tafel met de kinderen en zo? Nee, helemaal niet.
1: Bizar, joh.
0: Ja, raar, hè?
1: Nou ja, wel leuk liedje. When I Think of You.
0: Ja. Vanaf vandaag wordt er op een fietspad in Houten een proef gehouden. Je mag daar maximaal 20 km per uur. Dat is besloten omdat vooral langzamere fietsers veel last kunnen hebben van voorbij razende fatbikes en elektrische fietsen. Er valt deze fietsende verslaggever van RTV Utrecht alleen wel iets op. Het staat nergens aangegeven.
2: U hebt ook geen bord gezien toch, meneer? Dacht
3: nee,
2: ik
3: staat, geen bord zichtbaar.
2: De vraag is, wanneer rij je 20 km per uur? Want ik heb zelf geen kilometerteller.
3: Nee, ik heb ook geen kilometerteller op mijn fiets.
2: Nee.
3: Dus ik heb geen idee hoe snel het is.
4: Ja, ik vind het eigenlijk wel sloom voor dit fietspad hier. Maar als het voor mensen veiligheid is, dan vind ik het ook wel handig.
2: Je hebt een elektrische fiets, hoe hard rijden we op?
4: 25. Ergens in Nederland mag je vast alweer 25, dus...
0: Nou, er staan camera's om te kijken hoe hard mensen gaan.
1: In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hanna. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De vader van een vriendinnetje van Li Hanna is aangehouden als verdachte. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht van een minderjarige. Maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houttuin.
5: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
1: Het zou gaan om 70.000 dossiers.
0: De parlementaire enquêtecommissie Corona is bezig met het verhoren van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Hij was tijdens de coronacrisis voorzitter van de 25 veiligheidsregio's. Volgens Bruls is er geregeld gesproken over de aanpak van een mogelijke pandemie, al voordat corona uitbrak.
6: Dat was ook echt een van de erkende risico's, wat natuurlijk niet hetzelfde is, dat je daar al de voorbereiding op hebt zoals we dat gewend zijn, bijvoorbeeld met grote branden of zo. Het was niet zo dat we al hele uitgewerkt, althans als veiligheidsregio's, hele uitgewerkte crisisplannen hadden. We hadden wel crisisplannen, maar die waren soms wat algemeen.
0: Het stond vooral op de agenda vanwege eerdere virusuitbraken, zoals de Mexicaanse griep.
1: Een kind dat zegt thuis niet veilig te zijn, moet voortaan eerst door een deskundige worden gehoord voordat de ouders worden geïnformeerd. Dat staat in een wetsvoorstel van D66. Het moet ervoor zorgen dat signalen van mishandeling of misbruik niet over het hoofd worden gezien. Het gaat nu vaak mis, ondanks de goede bedoelingen van hulpinstanties, zegt een van de bedenkers van het plan.
7: Er worden te veel kinderen of helemaal niet gesproken, of heel veel gesproken, maar voelen ze zich niet gehoord en zijn ze ook te laat door deskundigen gesproken. Omdat we dan eigenlijk op zoek zijn naar hoe kunnen we helpen, maar zijn vergeten of hebben overgeslagen om eerst bij het kind heel goed te onderzoeken wat is er precies gebeurd.
0: Heel goed. Heb jij ze trouwens al hangen?
1: Nee.
0: Nog geen oranje vlaggetjes?
1: Nee, geen oranje
0: ballonnen?
1: Nog helemaal niks. Oranje.
0: Helemaal niks?
1: Nee, behalve hier dan in de studio. Maar...
0: Ga je thuis wel doen?
1: Eerst maar zien of we de eerste wedstrijd doorkomen.
0: Dat denken de meeste Nederlanders. Die denken allemaal van, eerst die poolfase maar eens even doorkomen. Dan zien we wel hoe het gaat met het Nederlands elftal. Over oranje, het WK, daar hebben we het natuurlijk over. Zondag begint het, voor Nederland dan. En op de Marktweg in Den Haag zijn de bomen versierd met vlaggetjes en de stammen die zijn helemaal ingepakt met oranje plastic. Ja, de Partij voor de Dieren in de stad die denkt dat het niet goed is voor de bomen en wil dat de gemeente daar onderzoek naar gaat doen. West, die ging alvast even kijken.
8: Als ik er eventjes naartoe loop, dan hoor je ook wel het cel dat dus om de boom heen zit. Jullie zijn nog niet klaar, hè? Er komen meer vlaggetjes bij nog.
9: Ja, er komen er meer vlaggetjes bij. En we doen het al sinds 2002 hier. Dus, en ik bedoel, je ziet het mooie groen, alles al het is. Dus ik snap heel die poehalie niet over. Ik vind het een beetje overtrokken allemaal.
0: Ja, dus de... Roer van, hoe heet het ook alweer? Tini en Lau, hè?
1: Oh ja, ja, inderdaad. Ja.
0: Na het WK gaat het plastic er meteen weer af. Dat is blijkbaar ook logisch. En laten we alles weer netjes achter, zegt hij dus. Mocht je nog inspiratie op willen doen voor oranje versieringen, kijk maar even naar.
1: Kunnen we daar even kijken. Ja. Ja. Dat waren ze de berichten van buiten Flevoland. Nu Jan Smit en Als de Nacht Verdwijnt.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 1:30. Goedemiddag. Een internationaal cryptobedrijf moet van de rechter gegevens verstrekken van accounts waarop gestolen cryptovaluta van een man uit Dronten terecht zijn gekomen. De man verloor voor zo'n 20.000 euro aan crypto en stapte naar de rechter om te achterhalen wie er achter de account zit. Het handelsplatform Bitfinex, dat op de Britse Maagdeilanden zit, verscheen niet bij de rechtszaak en weigerde gegevens te delen. De rechter oordeelt dat het bedrijf binnen 5 dagen informatie moet geven. Gebeurt dit niet, dan volgt er een dwangsom van 5.000 euro per dag, met een maximum van 100.000 euro. Lelystad krijgt er een nieuwe voetbalclub bij. Het is een idee van Lelystedeling Niels Eikema. FC het Carveel 27 moet de club gaan heten. Moet vooral gaan om leuk voetballen en niet om winnen, zegt initiatiefnemer en voorzitter Eikema. De club heeft tot nu toe meer dan 23 kinderen en inmiddels ook al 3 sponsors.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand in april bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Boven Letland is een drone neergehaald, meldt de Letse krijgsmacht. De drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. Het werd neergeschoten door NAVO-gevechtsvliegtuigen. In de Filipijnen zijn zeker 19 mensen omgekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. In het land gold een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. Daar waren wat vloedgolven.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanuit het westen wordt de bewolking alleen maar dikker en in de loop van de middag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar vooruit loopt de temperatuur nog op naar zo'n 20, lokaal 21 graden, maar tijdens de regen koelt het al geleidelijk een aantal graden af. Later vanavond en vannacht gaat de regen in wat meer buien over. De temperatuur komt vannacht uit op een graad of 12. Morgenochtend is het enige tijd overwegend droog met af en toe zonneschijn. Ook in de middag breekt af en toe de zon door, maar dan komt het regelmatig tot buien waarbij onweer en windstoten mogelijk zijn. Buiten de buien om waait het ook fors en veel warmer dan zo'n 17 of 18 graden wordt het niet.
13: Dankjewel, het verkeer dan van de ANWB. Er zijn op dit moment geen vertragingen. Er wordt wel geflitst op de Elementendreef in Almere in beide richtingen. De Larserdreef in Lelystad en de N307 in Lelystad in beide richtingen bij hectometerpaal 53,1. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
9: Dit is Herberg Flevoland.

0: Olivia Dean, A Man I Need.
1: Wat zingt zij nou op het einde dan? Talk to me or totally? Totally.
0: Volgens mij Talk to Me.
1: Talk to Me.
0: Dacht ik.
1: Praat met me.
0: Ja.
1: Ja, ja, nee, oké.
0: Daarvoor nog, Monique Smit.
1: Ja, dat is beter verstaan
0: nog woorden. Ja. Ik wil je helemaal. Goed.
1: Goed, ja.
0: Dit is de herberg.
1: In Volendam zijn ze altijd recht voor een rapen.
0: Ja, toch?
1: Ja, maar ja, je kunt ook maar beter duidelijk zeggen.
0: Ja, nou, dat vind ik wel. Dat er omheen draaien, daar wordt toch niemand blij van?
1: Nee, nee. Het is wel leuk natuurlijk. Beetje, nou goed, laten we daar verder niet over hebben.
0: Ook.
1: Iets anders. Hand Me Down, dat is de nieuwe single van Jessica de Jong. Maar die is ook wel weer beter bekend als Jessie Calor.
0: Ja.
1: Jessie Warm, weet je dat? Calor.
0: Ja.
1: Calor. Ze komt zo meteen live bij ons zingen. Want ze gaat ook weer vertellen over de videoclip die vrijdag uitkomt.
0: Oh, wat leuk. Nou, ja. Dat allemaal strakjes. Alex Warren komt er ook aan. Wel van een bandje dan. Fever Dream gaat hij zingen. Eerst zijn hier Cool and the Gang en

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Alex Warren en Fever Dream, Nakel en de Gang en Get Down on It. Zometeen nog Dave, even een Frans moppie ertussendoor.
1: Maar hij komt nog wel eens terug in Nederland, hè?
0: Ja. Oh ja?
1: Ja, een paar maanden geleden was hij er weer.
0: Dat is wel leuk.
1: Voordat weet is hij er weer.
0: Nou, nu Toto, Rosanna.

0: Dit is Flevoland.
1: Van risotto brengen tot lasagne brengen, tot hier aan tafel zitten met mooie gesprekken, bloemen, wijn. Maar vooral de aandacht en de liefde die we hebben ervaren van het team is echt heel bijzonder door deze jongens.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word als je online alle reacties van mensen of iedereen roept maar wat, iedereen schreeuwt maar wat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gaan we goed kijken waar gaat het verkeer naartoe? En dat geldt voor fietsers, dat geldt voor auto's en dat geldt voor zwaar verkeer.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
5: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
4: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een internationaal cryptobedrijf moet van de rechter gegevens verstrekken van accounts waarop gestolen cryptovaluta van een man uit Dronten terechtkwamen.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Jennifer. Het verkeer dan van de ANWB. Er is 1 vertraging, de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen afrit Urk en Zwifterband ben je op dit moment 5 minuten langer onderweg. Er wordt geflitst aan de elementendreef in Almere en de N307 in Lelystad in beide richtingen bij hectometerpaal 53,1. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
8: Zometeen is bij ons te gast Jessica Loor. Jessica de Jong, Rollercoaster Girl. Zij doet zoveel. Ze gaat nu ook zingen. Er is een videoclip uit en die heeft ze op een bijzondere plek geschoten. Zometeen horen we er alles over.
12: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
13: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
13: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
24: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
25: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland

0: Cher en Strong Enough hier bij Herberg Flevoland.
1: Jarenlang zat ze in de achtbanen. Nu zit ze ook al in de muziek. Jessica de Jong, oftewel Jessica Loor.
2: Hallo allemaal.
1: Hallo, hallo Jessica. Ja, een tijdje geleden, jij bent een van ons geweest. Ook,
2: ja.
1: Hè? Daarom. Lang geleden heb jij hier ook gewerkt. Toen zei je op een gegeven moment, ik ga wat anders doen. Ik zie iets meer in de online en zo. Mm-hmm. De hele tijd ben jij Rollercoaster Girl geweest.
2: Ja, in 2018, Miss Rollercoaster.
0: Hey.
1: In Duitsland was dat. Ja. Doe je daar nog wat mee?
2: Ik ben natuurlijk nooit weg te denken uit de pretparkwereld. Ik was gisteren in de Efteling.
1: Ja, dus, ja. We hebben een belletje gekregen dat er een meisje 6 uur lang in de baron zat.
2: Ja, dat was ik.
0: Ja. En je hebt een paar dagen geleden, zag ik ook, je nieuwe liedje gezongen in een attractie.
2: Ja, dat is een prater. Dat is een van de oudste pretparken van de hele wereld. Die is nu dit jaar 260 jaar oud. Dus zeg maar nog in de tijd van Sisi, volgens mij zelfs nog.
0: Oh, ja.
2: En daar hebben ze zo'n freefall tower. En ik ken de eigenaar. Dus ik zei, hey, mag ik mijn liedje zingen? En hij, ja, natuurlijk. En ja, zo heb ik dat opgenomen.
0: En lukte dat een beetje?
2: Het was wel, zag je het einde van de video? Ik was voornamelijk aan het schreeuwen.
0: Ik heb het gezien inderdaad, ja.
1: Zo hoort dat in de achtbanen, toch?
2: Ja, precies.
0: Ik heb hier ook
2: precies.
0: Een klein stukje nog.
1: Oh.
0: Even kijken hoor, of het... Even doorspoelen.
3: Ja. Oké.
0: Nou, daar ga je.
3: Dat heb je even. Ik moet je iets vertellen.
0: Nou, tot nu toe gaat het goed.
3: Ik heb mezelf een beetje laten.
0: Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk naar beneden.
3: Precies naar om je heen.
0: Nou, het duurt nog even, denk ik.
1: Oh, laat maar gewoon.
0: Ja, laten we hem gewoon staan. Ja.
2: Laten we gewoon uitspelen.
0: Oké.
1: Wat doe jij nu dagelijks dan? Waar ben je mee bezig?
2: Ik ben nog steeds heel erg actief in de pretparkwereld. Dus ik doe social media management voor pretpark. Dus ik deed Europa Park. Ik doe nu Prater. Maar daarnaast ben ik natuurlijk ook een actrice en een zangeres.
1: Ja.
2: Dus ik wil het gewoon allemaal een beetje doen.
1: Oké, maar zit je dan meer in het buitenland of in Nederland?
2: Ik reis wel heel veel voor mijn werk inderdaad. Maar dat vind ik eigenlijk wel helemaal niet erg.
1: Nee. Zo kwam je ook op Curaçao.
2: Ja, eigenlijk ben ik half Antilliaans. En mijn tante die zei, hey Jessica, ik ga naar Curaçao, kom je mee? En ik zei, natuurlijk. Ja. Want ik ben echt al 2 jaar niet meer geweest, volgens mij. Dat is eigenlijk heel erg is, want mijn oma was van, Jessica, wanneer kom je weer voorbij? Ik zei, oké, oma. Dus ik ben gekomen. En,
1: herkende je het nog wel? Want Curaçao is
2: het
1: zo aan het veranderen.
2: In de kern niet, denk ik. Het is
1: ik
2: gewoon nog steeds...
1: veel mensen dat ze zeggen, het wordt een soort Nederlandse enclave.
0: Ja.
1: De maximum leeftijd is rond de 20 jaar. En,
2: dat is wel.
1: Happy hour.
2: Dat ook. Het ligt er ook echt aan waar je zit. Mijn oma is eerder in een gebied wat nog echt wel heel erg Antilliaans is. En heel dichtbij gewoon lekker een privéstrandje. Ik wou dat het van mij was, maar helaas niet.
1: Nee.
2: En daar heb je echt de mooiste zonsondergangen. En ik was daar dus. En toen belde ik met mijn manager. Zeg van, hey, kunnen we hier niet gewoon een muziekvideo opnemen?
0: Tuurlijk.
2: En hij kende weer iemand en die kende weer iemand. En ik had nog familie daar. En toen hebben we het eigenlijk last minute op kunnen nemen. En dat was echt heel gaaf.
1: Oké. Ja.
0: Nou, dus, maar eigenlijk was er dus ook niet heel veel tijd voor een script of zo.
2: Nee.
0: Of, het was gewoon een beetje out of the blue.
2: Het grappige aan het liedje is dat het leent zich heel erg makkelijk voor een script. Ken je deze meme waar je echt maar een koppel hebt met een jongen en een meisje. En dan loopt er een vrouw voorbij en dan draait de boyfriend zich zo om.
0: Ja.
2: Daar gaat eigenlijk de hele clip over. Spoilers, oh my gosh.
0: Oké. Nou ja, maar dan hoef je denk ik gewoon alleen maar over straat te lopen. Dan gebeurt dat automatisch al.
2: smooth.
1: Maar hou je nou ook echt bezig met de muziek dan? Komen er meer en meer platen van jou uit?
2: Ja, ik heb echt al heel veel demo's geschreven. En ik mag helemaal niks zeggen. Maar er komt heel veel cools aan.
1: Okay.
2: Op dit moment gaat het alleen over Hand Me Down. En op vrijdag komt de muziekvideo dus eindelijk uit. Ik heb volgens mij al een paar screenshots aan jullie gestuurd. Dat jullie een beetje de vibe kunnen krijgen. En ik kan ook zeggen, de videoclip is echt heel vrolijk en kleurrijk. En zoals Curaçao eigenlijk.
1: Wat nou als het de uitgroeit tot een zomerhit?
2: Ik hoop het.
1: Ja, maar dan moet je op een gegeven moment gaan kiezen. Wat ga je dan doen? Ga je dan presenteren? Ga je zingen? Of wat ga je dan doen?
2: Ik ga me dan wel focussen op zingen. Maar ik denk dat ik dan nog steeds kan multitasken.
0: Ja, zijn er dingen die jij niet kan?
2: Ik kan geen koprol maken.
0: Oh. Nou ja.
2: Ik sta me er heel erg voor.
0: Als dat alles is.
2: Nee. Ik spreek ook geen Antilliaans. Wat ik wel echt heel erg vind.
1: En wij kunnen ook niet met onze tong buiten boord door onze neus ademen. Wist je dat? Als je je tong uitsteekt, kan je niet door je neus halen.
2: Heeft gelijk. Ik heb het geprobeerd.
0: Ja. Oké, okay, ja, er gaan dagen voorbij dat ik dit niet probeer. Maar...
1: Ik wil wel dat je het opneemt.
0: Nee, oké. Okay, ja. Prima.
1: En je elleboog aanlikken, dat kan ook niet.
2: Ik ga het niet meer proberen.
1: Nee, dat kan niet.
0: Ik kan,
1: toch is iedereen er altijd mee bezig dat die denkt van, ja, dat lukt wel. Nee, dat kan niet.
2: Ik kan het wel, nog nee.
1: Oké, okay. Jessie, dit liedje, heb je het zelf geschreven? Is het met jou geschreven?
2: Ja.
1: Door wie?
2: Ik heb het samen geschreven, want ik maakte een demo. En dan gaat het naar een heel succesvolle songwriter en artiest, Gerson Raphael. Hij is in Rotterdam. En hij is zeg maar mijn buddy. En we schrijven samen onze liedjes. En ik maak dus de demo, ik stuur het naar hem. Hij maakt het goed, of beter. En dan komt daar zeg maar ons product uit.
1: Ja.
2: En dan hebben we samengewerkt met een producer ook, Stijn. En ook in Rotterdam. De meeste mensen zijn in Rotterdam, wat eigenlijk heel slecht is. Eigenlijk moet ik mensen vinden in Lelystad, hè?
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Lelystad, Almere, of Flevoland. Almere, ja. Er zijn hier genoeg.
2: Echt. Rotterdam is gewoon Zuid-Flevoland, toch?
0: Ja. Zouden ze willen.
1: Wanneer is het uitgekomen eigenlijk?
2: Afgelopen vrijdag kwam hij uit. En hij is heel goed aangekomen. Ook voornamelijk, want ik schreef het eigenlijk eerder voor jonge meiden. Die misschien iets hebben gedaan waar ze niet heel trots op zijn. Maar dan wel sterk genoeg zijn om dat te vertellen aan hun vriendin. Dat is zeg maar het idee van het liedje.
1: Om daar lering uit te trekken.
2: Ja,
1: want
2: precies.
1: Doe dat nou niet, want je krijgt er later spijt.
2: Ja. En okay. Ik wil even zeggen dat ik het zelf niet heb meegemaakt.
0: Ja, ik wou dus net al gaan vragen.
1: Ja, logisch.
0: Maar ja, ja. Oké. Okay.
2: Want ik ken de girl code, weet je. Als normaal, zeg maar, als je ex of als je vriendin een ex heeft, dan is die buitenspel. Maar in dit liedje niet.
0: Ah, oké.
2: Ja.
1: Okay. Nou, het wordt tijd om het maar te gaan doen, denk ik, hè?
2: Ja.
1: Dus gaan we naar het podium toe en neem de microfoon.
0: Ja, en aankomende vrijdag gaat hij dan verschijnen. Die jaloersmakende videoclip vanuit Curaçao. Oh, dat is toch een heerlijke plek om ook zo'n clip op te nemen, inderdaad. Jessie Kaloor met Hand Me Down, live in de herberg.

0: Dire Straits en Sultans of Swing. En daarvoor nog Jessica Loren, Hand Me Down. Hartstikke live hier in de herberg.
1: Ja, zet het ook nog even bij ons op de site. Dan kan je het straks terugkijken bij gemist.omroepflevoland.nl. En dan bij het kopje gemist, dan kan je het zien. Straks na 2:30, Bart van Chaotic.
0: Oh, ja, zo leuk.
1: Ze zijn er weer, ze zijn terug bij elkaar.
0: Dat zo dadelijk. Nu Jelly Roll, I'm Good.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
1: lekker. Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: 1:30. Goedemiddag. In Almere is de afgelopen week 435 kilo afval uit het water gehaald tijdens verschillende opruimacties van Clean Up on Tour. Meer dan 50 deelnemers gingen met een subboard het water op om zwerfafval te verzamelen. Opvallende vondsten waren onder meer een bureaustoel, meerdere fietsen en delen van een huisinterieur. Volgens de organisatie laat de opbrengst zien hoe hard dit soort acties nodig zijn. Met 435 kilo afval behoort Almere direct tot de best presterende locaties van het landelijke initiatief. Een internationaal cryptobedrijf moet van de rechter gegevens verstrekken van accounts waarop gestolen cryptovaluta van een man uit Dronten terechtkwamen. De man verloor voor zo'n €70.000 aan crypto en stapte naar de rechter om te achterhalen wie er achter de account zit. Het handelsplatform Bitfinex, dat op de Britse Maagdeneilanden zit, verscheen niet bij de rechtszaak en weigerde gegevens te delen. De rechter oordeelt dat het bedrijf binnen 5 dagen informatie moet geven. Gebeurt het niet, dan volgt er een dwangsom van €5.000 per dag, met een maximum van €100.000.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanuit het westen wordt de bewolking alleen maar dikker en in de loop van de middag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daarvooruit loopt de temperatuur nog op naar zo'n 20, lokaal 21 graden. Maar tijdens de regen koelt het al geleidelijk een aantal graden af. Later vanavond en vannacht gaat de regen in wat meer buien over. Temperatuur komt vannacht uit op een graad of 12. Morgenochtend is het enige tijd overwegend droog met af en toe zonneschijn. Ook in de middag breekt af en toe de zon door. Maar dan komt het regelmatig tot buien waarbij onweer en windstoten mogelijk zijn. Buiten de buien om waait het ook fors. En veel warmer dan zo'n 17 of 18 graden wordt het niet.
13: Dankjewel, verkeer dan van de ANWB. Geen vertragingen, wel flitsers op de Larsardreef in Lelystad. En aan de N307 in Lelystad in beide richtingen bij hectometerpaal 53,1.
14: Dit is Herberg Flevoland.

0: Patrick Hernandez en Born to be Alive in de herberg.
1: Ja, misschien heb je ze ooit wel allemaal meegezongen uit volle borst. Damn, I think I love you. And I really don't think so.
0: Ja,
1: ja, ook wel, hè?
0: Ja.
1: Ik vond dat Damn, I think I love you. Ik vond het zo'n goede knal, zo'n goede pakker ook.
0: Je schreeuwde het gewoon bijna mee.
1: Ja, heel erg goed ook. Het was natuurlijk allemaal uit een van de vele talentenjachten die we hebben gehad in de loop der jaren. En in één keer was het ook over. Dachten we, die zien we nooit meer terug. Maar dat is niet zo. Want het gaat veranderen nu, hè?
0: Na 25 jaar zijn ze terug. Chaotic.
1: En we hebben ze bij ons. Ja, we hebben ze digitaal bij ons in de studio. In ieder geval de mannen. Waar zijn de vrouwen? Waar zijn de dames?
2: Die staan te dansen op een van de liedjes die in de show zitten.
3: Die wordt harder oefenen dan wij.
1: En toen dachten ze, er moet gedanst worden. Gaan jullie maar even naar buiten?
2: Ja, ja, precies. Ja.
0: En hebben jullie al taart op?
2: Jazeker, want Sita's jaar.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja.
1: Ja, leuk is dat ook. Hé, jongens, vertel eventjes. Wie is er op het idee gekomen van, laten we nog weer een keer bij elkaar komen, laten we een plaat uitbrengen, laten we die wat veranderen en laten we vooral ook weer een concert gaan geven?
2: Ja, dat ontstond eigenlijk een beetje per ongeluk in een andere radioshow een jaar of twee geleden bij Barry Paffen. En daar werd toen gevraagd van, hey jongens, gaan jullie niet nog een keertje iets doen? En toen zeiden de meiden, ja, dat zouden we eigenlijk wel heel leuk vinden. En toen hadden ze iets van, ja, het is bijna 25 jaar geleden, dus misschien is het dan wel tijd voor een reunie. Ja. En toen zei Barry. En toen schreef de hele pers erover. En toen hadden we een stok achter de deur eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer, toch?
1: Ja, oké, maar ja, meestal gaat het niet zo makkelijk. Sommigen van jullie hebben inmiddels een eigen carrière opgebouwd. Gaat dat dan goed samen?
2: Ja, maar vooral omdat we het allemaal heel graag willen.
3: Het is wel even puzzelen.
4: Het mooie is dat Martijn echt letterlijk vandaag is aangekomen vanuit Amerika.
3: Ja.
4: Met jetlag en al staat hij hier zijn eigen helemaal de moeder te dansen.
2: Ja.
4: En het gaat best goed. Hij stort dadelijk wel in.
3: Ja, maar dat komt helemaal goed.
2: Wat dat betreft hebben jullie absoluut een primeur. Want dat is de eerste keer dat Martijn erbij is.
3: Oh ja, dat klopt, ja.
2: Ja. Sinds toen.
1: Ja. Wat maakt het nu weer zo leuk? Is die vibe van 25 jaar geleden, is die er ook weer?
3: Ja. Die is eigenlijk nooit weggegaan, denk ik. Nee. Ja, dat is een beetje het ding. Ja.
4: En we zijn echt een echte familie. En een familie heb je ooit ups en gelukkig weinig downs. En als er downs zijn, dan lossen we die op.
3: Ja.
4: En dat is gewoon, je gaat met elkaar om. Het is 25 jaar geleden, je hebt iets heel bijzonders meegemaakt. En we gaan dat nu weer herbeleven. En in mijn geval, in de meeste gevallen met kinderen erbij, zeg maar. Dus dat maakt het extra leuk.
1: Ja, maar ja, 25 jaar gaat je niet in de koude kleren zitten, weet je wel. We worden wat ouder, we veranderen misschien een beetje. Veranderen stemmen ook?
4: Ja, een beetje wel. Ik denk volwassener, zeg maar. Mm-hmm. Maar als we hier op dit dansvloer staan, zeg maar, de choreo aan het repeteren, dan voel ik me echt weer 25 jaar jonger. Wat fijn is.
3: Ik niet.
4: Je hebt jetlag.
3: Oh ja, dat was.
4: Maar het is echt weer van oud. Het is gewoon genieten. En dat is wat we aan het doen zijn. Ja. Hard werken. We hebben echt dag en nacht werken we eraan. En dat gaan we de 11e. En de 12e merken hoe dat goed
2: of het gelukt is.
1: Ja, ik wou net vragen van waar moet het toe gaan leiden? In ieder geval die 11e en de 12e. Wanneer gaat dat gebeuren en hoe gaat het daarmee? Loopt het goed?
2: Het gaat ontzettend goed. De eerste show was bij de aankondiging die we met de podcast trouwens hebben gedaan. Was die in 20 minuten was die uitverkocht. Ja. En voor de 11e hebben we een extra show erbij geboekt. En er zijn nog echt nog maar een paar kaarten.
3: Ja.
2: Vorige week waren het er nog iets van 150 of zo. Dus als mensen erbij willen zijn, moeten ze snel zijn.
4: Kan
2: wel. Maar het kan nog wel via de website van Tivoli Vredenburg. Ja. Mm-hmm. En verder kunnen wij nu wel met enige zekerheid zeggen dat het een hele bijzondere show wordt.
0: Ja. En smaakt dat dan naar meer? Gaan er nog meer concerten komen? Want het zijn er nu al twee.
2: Voor jou een vraag en voor ons een win.
0: Lekker.
1: Je hebt gezien bij K3 hoe dat gaat, hè?
0: Ja, inderdaad, ja. En de Soldaten Musical, Soldaat van Oranje, die zou ook stoppen.
1: We zitten helemaal in de vibe van reunies.
0: Ja, daarom.
1: Blijft het dan ook bij twee concerten? Of zeggen jullie, net wat je net zegt, voor jullie vraag voor ons een weet. Maar zit daar nog meer in?
2: Nou, eigenlijk is het concert wat wij deze week gaan doen, is eigenlijk een soort startpunt. En wij hebben met de podcast, Dam de podcast, hebben wij daar naartoe geleefd. En hebben we eigenlijk herinneringen opgehaald en beelden gezien die we zelf nooit hadden teruggekeken. Dus dat heeft het fundament wat er al lag eigenlijk weer heel fris gemaakt. En daar komt nu deze show uit voort. Maar het is eigenlijk eerder een startpunt dan een eindpunt van een reuniejaar. Ja, zeker.
1: Oké, en zit er ook nog nieuwe muziek dan ook bij?
2: Nou ja, afgelopen
3: zijn we één dag.
2: afgelopen vrijdag is er een nieuwe single uitgekomen. En het is wel een bijzonder liedje, want dat is een Nederlandstalig liedje. Maar de hoek van onze grootste hit, Damn I Think I Love You, zit erin verwerkt. En dat liedje heet Damn I Think I Love You Too.
1: Ja, ja, wij vinden hem zo leuk. We hebben hem deze week polderplaat gemaakt bij ons. Dus hij komt elke dag komt hij meerdere keren voorbij.
2: Echt waar?
1: Ah, ja, dus mochten jullie aan het eind van de week op de afrekenlijst kijken van hoe komt dat? Dat komt door ons.
2: Ah, dat is geweldig.
1: Dankjewel. Ik wens jullie heel veel plezier en vooral heel veel lol maken met elkaar. Maak het een onvergetelijk feestje. Niet alleen voor jullie, maar natuurlijk ook voor de vele fans. Want verrast het jullie dat jullie nog steeds zoveel fans hebben?
4: Ja,
3: ja.
4: Je wordt er heel nederig van, zeg maar. Weet je wel, je hebt een idee en het is eigenlijk gedragen door de fans aan zich. Weet je wel, toen we het aankondigden zonder plan, toen waren duizenden reacties van wij willen het, wij willen het. Dus het is eigenlijk andersom, zeg maar.
3: Ja.
4: En dat was gewoon voor ons het, oké, we gaan het gewoon doen. En hoe, dat weten we nog niet, maar we gaan het gewoon doen.
5: Ja.
4: En daar zitten we middenin, zeg maar. Dus het is heel bijzonder.
1: Ja. Oké, nou, snel terug naar de repetitieruimte dan, want anders mis je belangrijke dansstapjes. Ja, dan word je natuurlijk de 11e en de 12e word je daarop afgerekend, dus dat kan niet. Hey. We willen we niet op onze schuld hebben. Jongens, heel veel plezier. Maak er een onvergetelijk feestje van. En wie weet, tot snel weer met nieuwe muziek of nieuwe optredens. Dank jullie wel.
5: Heel graag.
1: Doei.
4: Dankjewel.
3: Doei.
6: Dit is deze week

0: Leuk is die, hè?
1: Heel erg leuk.
0: Ja, een leuke Nederlandstalige twist er dan aan maken, maar gewoon de herkenbaarheid staat gewoon bovenaan.
1: Ja, heel erg leuk om weer te horen en die herinneringen weer op te halen.
0: Alsof ze niet weg zijn geweest. Nou, alsof het weer gisteren is.
1: Leuk.
0: Ja, nou. Het shownieuws, dat wordt ons nu bijgebracht door Lara Zevenberg van de entertainmentredactie van nu.nl. Lara Zevenberg, goedemiddag. Jou zien we echt overal tegenwoordig ook, hè?
2: Oh ja, is dat zo?
0: Ja. Als het over Songfestival gaat, dan zie ik jou. En tegenwoordig, als er shownieuws is, dan zien en horen we je ook weer. Lezen we dingen over jou. En daarom hebben we je ook aan de lijn nu bij ons in de uitzending. Wat is het shownieuws van dit moment?
2: Nou, ik denk dat we het vooral even over het WK moeten hebben. Dat klinkt een beetje gek, want wat heeft het nou in hemelsnaam te maken met show? Maar deze week barst het echt los. En daarmee barst ook de strijd om het WK-lied van 2026 los.
0: Ja.
2: En dat vind ik zelf wel echt heel leuk, want het wisselt ook heel erg. Ik bedoel, ik noem me Gerard Joling, ik noem me Samuel Welte en ik noem me Jonna Fraser. Het kan echt alle kanten uit.
1: Ja. En wat is jouw favoriet?
2: Nou, ik moet heel erg zeggen, ik ga voor de underdog. En namelijk gewoon, ik vind Cheerio eigenlijk wel gewoon het WK-lied van.
0: Oh, van Justin de Wild.
2: Ja, maar ja, ik bedoel, het blijft in je kop zitten. Je kan er niet omheen. Het staat op één in alle hitlijsten. Ik denk dat dat het WK-lied gaat worden. Ik
0: vind het ook een beetje. Ik weet niet of ze er sowieso wel over gedacht hebben. Dat ze hebben gezegd, nee, dat gaan we juist niet doen. Ik had er een WK-versie van gemaakt. Gelijk eentje, bam, een oranje WK-versie eroverheen.
1: Net zoals Marco Schuitmaker toen heeft gedaan met de Engelbewaarder. Ja. Die heeft toen de oranje bewaarder volgens mij gedaan, hè?
0: Ja. Ja, nou ja, misschien komt het nog, hè?
2: Luisteren ze, ja, ik weet het niet. Maar misschien denken ze nu, oh hé, dat is eigenlijk best wel een goed idee. Dat gaan we alsnog doen.
0: Ja.
2: Maar nee, wat maakt het voor de cheerio? Maar ja, ik vind het zelf wel leuk. Ik vind het altijd leuk dat er dan een beetje zo'n strijd is. Ik bedoel, ja, Gerard Joling die heeft rood, wit, blauw. Jonna Fraser heeft We're All Gonna Make It. En Samuel Welte komt met De Leeuw komt eraan. We kunnen echt alle kanten uit. En ik vind het wel grappig.
0: Nou, dit zijn een beetje dit zijn een beetje de betere, bekendere artiesten. Maar er worden ook oranje plaatjes uitgemaakt. Dat je denkt van, nou, het staat bijna synoniem voor de prestaties van het Nederlands elftal.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat hoort er toch ook. Ja, ik weet niet, maar ik vind het ook. Dat hoort er ook bij. Dat iedereen probeert er een slaatje uit te slaan. Ik vind het heel Holland.
0: Ja, maar ik weet niet hoe het met jou zit. Toen heb je de laatste wedstrijden gekeken. Vanavond gaan ze weer een oefenwedstrijd spelen tegen Oezbekistan. Ik hoop toch dat dat wel een stukje beter is. Want de hits die zijn dan wel veel. En de oranje koorts die is hoger dan ooit. Maar Nederland zelf denkt. Ja, die zitten nog niet helemaal lekker op de presterende lijn, vind ik eerlijk gezegd.
2: Nee, ja, kijk, beroepsmatig weet ik dat dit niet zo is. Maar persoonlijk, het boeit me echt totaal niet. Ik kijk geen voetbal. Ik kijk geen voetbal. Dus je kunt nu mij van alles en nog wat wijs maken. En ik zal braaf ja knikken en zeggen, oh Arnoud, dan heb jij gelijk. Wat weet jij veel van voetbal? Want ik weet het niet. Ja, ik vind die muziek leuk. Ik vind het hele gedoe eromheen. Die gezelligheid. Dat je dan zo'n avond hebt dat je op het terras zit en dat er een scherm staat. Dat soort dingen vind ik leuk.
0: Ja.
2: Maar de wedstrijd zelf kan mij gestoord.
0: Ik vind vooral het digitale effect tegenwoordig van de voetbalwedstrijd vind ik leuk. Dat de buren eerder juichen dan dat je zelf kan juichen.
1: Oh ja.
0: Want dat ligt dan weer aan de snelheid van je box of van je internetprovider.
2: Ja, dat je weet, oh oké, we zijn zover. Ja, ik vind dat wel.
0: En het is ook voor menig artiest is het A, een leuk snoepreisje en B, een leuk optreden. Want ze mogen in Amerika gaan optreden bij dat Oranje Legioen.
2: Daarom, dat is toch gewoon super. Ja, ik weet niet, ik vind het gewoon echt heel leuk. En ik ben echt heel erg benieuwd wat die drie nummers gaan doen deze zomer. Of ze Cheerio nog van de troon af weten te stoten.
0: Ja.
2: Ik denk dat ze er een harde hoofd in hebben.
0: Of gewoon de gouden oude FIFA Hollandia. Of links-rechts blijft het gewoon, hè?
2: Ja, nou, die links-rechts die zie ik ook wel. Die zit natuurlijk ook alweer in die reclame in het Engels. Dus ik sluit niet uit dat dat hem gewoon gaat worden. Maar ja, ik zou het ook wel leuk vinden. Ik vind het net een beetje net als met kerstliedjes. Het is ook leuk als er af en toe iets nieuws voorbij komt.
0: Ja, en wij houden van Oranje en hand in hand achter Oranje. Dat zijn de wat langzamere meezingers.
1: Mogen dat heb ik wel gehoord,
0: zijn.
1: Hoor.
0: Ja, dat was ooit.
1: Ja, dat was ooit.
0: Nou, WK voetbal, het begint aankomend weekeinde. En dan zullen we weldra weten wat het Nederlands elftal en die andere elftallen allemaal gaan doen. Ruim 104 wedstrijden, dus eat your heart out. Ander nieuws nog, Lara?
2: Nou, ook rond het WK, ja. Ik blijf even in deze hoek. Maar Ronald Koeman, die is natuurlijk in de VS. Die is de komende weken heel erg druk. Of nou, is al een hele langere tijd druk. Met alles wat te maken heeft met het Nederlandse elftal. En dat betekent dat hij niet bij zijn vrouw Bartina kan zijn. En dat is best wel pittig voor hem. Voor wie het niet weet, Martina heeft kanker. Die wordt daarvoor behandeld. Die kan zelf niet meereizen daardoor. En Ronald Koeman die heeft deze week gezegd, dit weekend, dat hij het van tevoren ook echt

0: Ja, precies. Ja, je gaat hoe dan ook dingen missen. Hè? En nou, ze hebben wel echt dagelijks contact. Zij moet ook echt iedere week moet zij behandeld worden. Ze heeft uitgezaaide borstkanker. Dus ze moet ook echt iedere week behandeld worden. En het is fijn dat er veel contact is. Maar het is voor haar ook lastig. Want nou, hij vertelde ook dat zij gewoon 2, soms 1, maar vaak 2 dagen bijwerking heeft van die behandelingen. Ja, en dat je dan niet je partner naast je hebt die je daar een beetje doorheen kan slepen. Het is pittig hoor.
1: Ja, heeft hij getwijfeld om te gaan?
0: Nou, hij zegt zelf van, we hebben het besproken, maar voetbal is ook een hele belangrijke uitlaatklep voor me in dit geheel. Ja, dit is iets wat ik moest gaan doen. Dat gevoel is er wel heel erg. En ik kan me voorstellen, ook bij Martina, die, ja, Koeman is niet zomaar iemand. Nee. Je weet ook van tevoren, ja, dit zit erin. Dit kan gebeuren. En ik kan me ook niet voorstellen dat zij zegt, blijf alsjeblieft hier. Want zij ziet ook, ja, dit is voor mijn man heel goed. Dus het is, ja, dat lijkt me heel lastig.
2: Ja, ja, en dat neemt natuurlijk niet weg dat de fase waarin zij nu zit, dat het ontzettend vervelend en lastig en moeilijk en zwaar is.
0: Ja.
2: Maar zij weet dit haar hele leven met Ronald natuurlijk al, dat dit soort dingen, ja, hoe zeg je dat? Ja, dit hoort erbij. Ik heb toen ook die documentaires gezien ook. Dit is echt in goede en slechte tijden dat zij voor elkaar er moeten zijn, ook al zitten ze op afstand.
0: Ja, ja, ja, en dat kunnen zij blijkbaar heel goed op deze manier met elkaar doen. Dat kunnen zij goed met elkaar bespreken. Dat is ook wel mooi, hè, dat je dat zo met elkaar kan doen. Maar ik ben wel benieuwd of hoe Koeman het de komende weken gaat vinden om dit op deze manier te beleven. Ik kan me voorstellen dat het voor hem heel dubbel is.
2: Dat denk ik ook. Nou, laten we in ieder geval hopen dat het uiteindelijk allemaal weer goed komt voor Martina. En dat Ronald ook lekker presteert. Want dat kan voor haar ook een hele goede stimulans zijn.
0: Nou, Lara, dat is ook wel waar.
2: Nou, Lara, tot zover het oranje nieuws. Dat is een keer wat anders dan Songfestival. En wij spreken elkaar binnenkort weer. Want je gaat nu eindelijk eventjes genieten van zijn paar dagen vrij, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja. Dus volgende week ben ik er niet, maar de week erna ben ik er gewoon weer wel.
2: Oké, nou, rust lekker uit en veel plezier met je gezinnetje. Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Doei.

0: Zo heel moeilijk. We pakken gewoon even het rijmwoordenboekje van André Hazes erbij.
1: Ja.
0: Nee, we hebben 3 minuten klaar.
1: Ja.
0: Toch? Trouwens, het Oranje zit wel in een van de warmere steden. Hè. Ze spelen dus vanavond die oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Maar ze trainen dus in 30 graden met een hoge luchtvochtigheid. En weet je waar ze dan over klagen?
1: Nou?
0: Over pijnlijke vingers en teennagels.
1: Ja, oh.
0: Dat heeft met de hitte te maken. Zo. Nou. Dus, dan maar hopen dat je goede schoenen hebt. Maar ja, ik heb eventjes gekeken wat de jongens voor schoenen aan hebben. Liggen gemiddeld zo rond de 2,5, 300 euro.
1: Oh.
0: Ja, krijgen ze gratis van de sponsor. Hè?
1: Ja, daarom joh.
0: Ja. Als er maar een woesje op staat.
1: Weet je, ik blijf gewoon dan maar hier zitten. En ik word geen voetballer dan.
0: Nee, ook niet als ze winnen?
1: Nee.
0: Een glaasje champagne erbij?
1: Ah ja, hoewel.
0: Als ze winnen, een glaasje champagne. Dat is een goede reden om voetbal te kijken.

0: Nou, zou het hem worden? Een WK-hit? Cheerio, Justin de Wild.
1: Moeten ze hem vanavond even snel op gaan nemen natuurlijk. Oranje Go in plaats van Cheerio.
0: Oh, nou, dat zou best wel kunnen.
1: Ja, Oranje Goal.
0: Ja.
1: Nou, dat soort
0: dingen. Ja,

0: Dit is Flevoland.
1: Van risotto brengen tot lasagne brengen, tot hier aan tafel zitten met mooie gesprekken, bloemen, wijn. Maar vooral de aandacht en de liefde die we hebben ervaren van het team is echt heel bijzonder door deze jongens.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word als je online alle reacties van mensen of iedereen roept maar wat, iedereen schreeuwt maar wat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gaan we goed kijken waar gaat het verkeer naartoe. En dat geldt voor fietsers, dat geldt voor auto's en dat geldt voor zwaar verkeer.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: In Almere is de afgelopen week 435 kilo afval uit het water gehaald tijdens verschillende opruimacties van Clean Up on Tour. En een internationaal cryptobedrijf moet van de rechter gegevens verstrekken van accounts waarop gestolen cryptovaluta van een man uit Dronten terechtkwamen.
8: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnen blijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, de verkeersinformatie dan. Het is lekker doorrijden op deze maandagmiddag. Geen files in Flevoland, maar let wel op je snelheid. Vooral op de Losser Dreef in Lelystad, daar vind je een extra controle. En op de N307, dat is de Markerwaardijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Een flitser is daar te vinden bij hectometerpaal 53,1. Tijd voor een uur Flevoland Muziekland in een versierde studio. Want voordat je het weet is het alweer begonnen, dat WK voetbal. Donderdag is dat zover. Maar tot die tijd drijven we natuurlijk even wat muziek. De Bengals heb ik voor je klaargezet met Walk Like an Egyptian.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit.
12: Je vindt ons in Enkhuizen.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
17: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Goedemiddag.
20: Flevoland Muziekland.
19: Jordi Bouw.

10 dagen wisten ze het Gelredome in Arnhem helemaal te betoveren, zou ik bijna willen zeggen. Ze vulden dat stadion met echt duizenden bezoekers. Dat is toch echt wel een hele prestatie, hoor. Suzanne en Freek hoorde je met Onderweg naar Later. En ik begon Flevoland Muziekland met The Bangles en Walk Like an Egyptian. Het is alweer maandag, het weekend zit er alweer op. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar mijn weekend is voorbij gevlogen. Het startte dit weekend op de vrijdagavond met een bingo in het buurthuis. Ik was daar samen met mijn buurvrouw en collega Bastiaan Boog. We deden 11 verschillende rondes. En ik kwam geen eens in de buurt van een bingo. Dus dat was even balen. Ook mijn buurvrouw niks gewonnen. Bastiaan niets gewonnen. En ik hoor nog steeds al die getallen die voorbij zijn gekomen door mijn hoofd heen. Nummer 8, nummer 15, nummer 64, nummer 90, nummer 1. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik had dus geen bingo. Je kunt niet altijd geluk hebben, zeg ik dan maar. Maar het was wel een leuke avond. Dat is het belangrijkste natuurlijk. En over die getallen gesproken. Al die getallen die ik voorbij heb horen komen. Daar wil ik in dit programma nog even wat aandacht aan besteden. Ik ben namelijk op zoek naar wat liedjes waarin getallen voorkomt. Dat kan bijvoorbeeld zijn, 9 to 5, bedenk ik me dan in één keer, van Dolly Parton. Of, die wil ik eigenlijk nu al gaan draaien, 15 miljoen mensen. Dat is ook een liedje met een getal erin. Als jij een andere kent die leuk is, dan mag je mij appen. Ga ik er misschien wel draaien zometeen. 0320 28 50 50.

0: Robbie Williams en Rock DJ. En daarvoor vertelde ik je het verhaal over die bingo waar ik vrijdagavond was. Dat ik zo'n beetje ieder getal voorbij heb horen komen, maar niet het getal wat ik nodig had om mijn bingokaart vol te krijgen. Maar goed, we moeten het leuke ervan inzien. En daarom wil ik dit uur een liedje draaien waarin een getal voorkomt. Nou, ik heb al een voorzetje gedaan door Fluis mij en Fantijn te draaien met 15 miljoen mensen. Dus het getal 15 is inmiddels doorgekrast op mijn bingokaart. Maar er zijn volgens mij nog veel meer liedjes met een getal in de titel of überhaupt in het liedje. En daar ben ik naar op zoek. Denk er maar even over na. En als je het weet, dan mag je me een appje sturen op 0320 28 50 50. Misschien draai ik jouw liedje dan verder op deze uitzending. Het is eerst tijd voor een spelletje. Wat is toch weer het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Ik heb aan de telefoon Kelly uit Dronten. Kelly, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben je nu ook in Dronten eigenlijk?
1: Nee, ik ben in Den Haag.
0: In Den Haag. Dat is wel even een stukje rijden, zeg.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Heb je dan een verkeerde woonplaats ingevuld vanochtend op de website of dat niet?
1: Nee, ik woon wel gewoon in Dronten.
0: Maar wat doe je dan vandaag in Den Haag?
1: Ja, dag shoppen.
0: Oh, dan ga je helemaal naar Den Haag toe.
1: Ja.
0: Zijn er in de buurt geen leuke winkels in Zuiderzee, in het centrum?
1: Ja, maar het is net wat groter in Den Haag.
0: Ja. Dat is waar. En misschien nog even op bezoek bij Rob Jetten?
1: Nou, dat hoeft niet per se.
0: Nee, geen rondje Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
1: Nee.
0: Gewoon lekker wat halen dus vandaag. Wat heb je allemaal al in de tassen zitten?
1: Nog niet zo heel veel. We zijn er nog niet zo heel lang.
0: Oh ja, ik weet niet hoe laat de winkels dicht gaan in Den Haag. Maar dan moet je nog een beetje opschieten.
1: Ja, dat komt wel goed.
0: Oké. Je hebt wat geld meegekregen. Je gaat lekker shoppen. En vanavond weer terug naar Dronten?
1: Nee.
0: Oh.
1: We bleven een nachtje slapen in Den Haag.
0: Kijk, gezellig hoor. Met wie ben je daar?
1: Met mijn vriend.
0: Met je vriend. Hoe heet je vriend?
1: Justin.
0: Justin en Kelly uit Dronten. Heel veel plezier in Den Haag. En het zou toch leuk zijn, Kelly, als je dan weer terugkomt in Dronten, dat er dan een leuke prijs op je zit te wachten op de deurmat.
1: Zeker.
0: Ja, want je hebt meegedaan met het spelletje vanochtend. En je hebt dus even zitten puzzelen. En uiteindelijk kwam je eruit, hè, wat het verschil is tussen de twee foto's.
1: Ja. Was even zoeken.
0: Nou, wat heb je gevonden? Vertel het me.
1: Aan de ene foto had je twee slagbomen en bij de andere foto had je er maar één.
0: Inderdaad. Hij was niet heel ingewikkeld vandaag, zie ik.
1: Nee.
0: Maar ja, ik zie er nu ook een cirkel om me heen staan. Dus dan wordt het wel heel, heel makkelijk. Nee, maar dat is inderdaad het verschil. Je hebt het goed gezien. Gefeliciteerd.
1: Dat is mooi. Dankjewel.
0: Weet je wat er nu verder gaat gebeuren?
1: Ik heb geen idee.
0: Het is heel simpel. Ik heb hier achter mij een rad van Fortuin staan. En daarop zitten de verschillende prijzen. Er zit echt van alles op. Van chocoladerepen tot keukenschorten tot tassen. Tot gewoon cadeaubonnen en allerlei andere geldbedragen. En jij kunt bepalen wat voor prijs het wordt door te zeggen, geef Kiek maar een harde of een zachte zwiep.
1: Doe maar een harde.
0: Een harde. En wil je dan dat ik hem linksom of rechtsom draai?
1: Linksom.
0: Linksom. Nou, hoppakee, daar gaat hij dan. Wat gaat het worden? Begint de week extra feestelijk voor jou? Of niet, wilde ik zeggen, maar je wint altijd wat. Dus er is altijd prijs.
1: Dat is altijd mooi.
0: Oh, denk dat je dit wel een aardig prijsje vindt. Jij weet namelijk de Omroep Flevoland sokken. En een Omroep Flevoland gastendoekje.
1: Dat is altijd leuk.
0: Ja, nou, dat komt zo snel mogelijk jouw kant op. En dan ligt het, als het goed is, voor je klaar als je weer terug bent in Dronten.
1: Is helemaal goed.
0: Ik wens je nog heel veel plezier samen met je vriend in Den Haag. En tot de volgende keer maar weer.
1: Gaat helemaal goed.
0: Oké, doei.
1: Doei.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: Het is 3:01. Goedemiddag. In Almere is de afgelopen week 435 kilo afval uit het water gehaald. En dat gebeurde tijdens verschillende opruimacties van de Clean-up Tour. Meer dan 50 deelnemers gingen met een subboard het water op om zwerfafval te verzamelen. Opvallende vondsten waren onder meer een bureaustoel, meerdere fietsen en delen van huisinterieur. Volgens de organisatie laat de opbrengst zien hoe hard dit soort acties nodig zijn. Met 435 kilo afval behoort Almere direct tot de best presterende locatie van het landelijke initiatief. En een internationaal cryptobedrijf moet van de rechter gegevens verstrekken van accounts waarop gestolen cryptovaluta van een man uit Dronten terechtkwamen. De man verloor voor zo'n 70.000 euro aan crypto en stapte naar de rechter om te achterhalen wie er achter de account zit. Het handelsplatform Bitfinex, dat op de Britse Maagdeneilanden zit, verscheen niet bij de rechtszaak en weigerde gegevens te delen. De rechter oordeelt dat het bedrijf binnen 5 dagen informatie moet geven. En gebeurt dat niet, dan volgt er een dwangsom van 5.000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro. En tot zover een kort overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de app.
4: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanuit het westen wordt de bewolking alleen maar dikker en in de loop van de middag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daarvooruit loopt de temperatuur nog op naar zo'n 20, lokaal 21 graden, maar tijdens de regen koelt het al geleidelijk een aantal graden af. Later vanavond en vannacht gaat de regen in wat meer buien over. De temperatuur komt vannacht uit op een graad of 12. Morgenochtend is het enige tijd overwegend droog met af en toe zonneschijn. Ook in de middag breekt af en toe de zon door, maar dan komt het regelmatig tot buien waarbij onweer en windstoten mogelijk zijn. Buiten de buien om waait het ook fors en veel warmer dan zo'n 17 of 18 graden wordt het niet.
3: Dankjewel, geen files in onze regio, maar wel 2 snelheidscontroles. 1 daarvan op de Larsche Dreef in Lelystad in beide richtingen. En ook een controle op de N707, dat is bij Zeewolde. Daar vind je de flitser bij hectometerpaal 4,4. Nou, ik moet zeggen, mijn bingo-kaart begint aardig vol te raken. Ik heb al wat suggesties binnengekregen van liedjes met een getal in de titel. Maar jouw suggestie is ook nog steeds van harte welkom. Doe dat wel snel, ongeveer binnen een minuut of 5. Want zometeen wil ik een liedje met een getal gaan draaien.
2: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

Melanie Ryan in Flevoland Muziekland. Bless Your Heart. En T-set daarvoor. En She Likes Weed. Nou, ik heb mijn bingo-kaart er even bij gepakt. En ik ga wat nummers afstrepen. Dankzij jou. Ik heb verschillende berichtjes binnengekregen. Van allerlei liedjes waar een getal in voorkomt. Want daar vroeg ik om. Carla, die was de allereerste van vandaag. Zij dacht aan Prince met 1999. Dat zijn heel veel getallen. Dankjewel, Carla. Dan komt Rob, die is fan van Chicago, want die stuurt hier wel vaker door. Dit liedje heb ik nog niet eerder gehoord van hem. 25 or 624 van Chicago. Ook natuurlijk een liedje met meerdere getallen erin. Dan heb ik nog een suggestie binnengekregen van Bertus. Die komt met zeker een Evans uit de jaren 60, eind jaren 60. Het liedje heet In the Year 2525. Dankjewel, Bertus. Dan heb ik hier nog een berichtje binnengekregen van Jacco. Hij heeft twee suggesties. Eén daarvan van Nena, 99 Luftballons of The Summer of 69. Daar is die, 69 van Brian Adams. Dankjewel, Jacco. En Ageet, die denkt aan Katie Malua en The 9 Million Bicycles in Beijing. Ook allemaal suggesties. Wat zijn er allemaal veel liedjes zeg uitgebracht met een getal in de titel. En Sietske, die komt met de volgende suggestie. Oh, dat is wel leuk. Het komt eigenlijk niet van Sietske zelf, maar van haar man. Ze zegt, ik vroeg het aan mijn man en dit was zijn allereerste reactie. Nou, ik vind gewoon dat ik dat liedje moet gaan draaien voor de man van Sietske. En ik heb hem ook nog in het systeem. Nou, hoe fijn wil je het hebben? Je kunt drie nummers gaan afstrepen op je bingo-kaart. Het is er namelijk eentje van Len Berry. Ook een liedje met meerdere getallen in de titel. Misschien kun je hem wel meezingen. We draaien hem vaker hier op de radio. Het heet 1, 2, 3...

Miley Cyrus en Midnight Sky. En daarvoor een liedje met meerdere getallen in de titel zelfs. Lamberry en 1, 2, 3. Als je jouw suggestie hebt doorgegeven aan me, dank je wel daarvoor. Zometeen, dan is het tijd voor Studio Flevoland. En we hebben onze verslaggever Raoul Kuipers op pad gestuurd. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat jij hem tegenkomt ergens in de provincie. 3 keer toeteren, dat is dan bij deze afgesproken. Hij is onderweg richting Almere. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat je hem daar spot. Eerst heb ik nog wat muziek voor je in dit programma. Dit zijn de Time Bandits en I'm Specialized in You.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland.
2: Van de risotto brengen tot lasagne brengen, tot hier aan tafel zitten met mooie gesprekken, bloemen, wijn. Maar vooral de aandacht en de liefde die we hebben ervaren van het team is echt heel bijzonder door deze jongens.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word als je online alle reacties van mensen of iedereen roept maar wat, iedereen schreeuwt maar wat.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dan gaan we goed kijken waar gaat het verkeer naartoe. En dat geldt voor fietsers, dat geldt voor auto's en dat geldt voor zwaar verkeer.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: In Almere is de afgelopen week 435 kilo afval uit het water gehaald. En dat gebeurde tijdens verschillende opruimacties van de Clean Up on Tour. En een internationaal cryptobedrijf moet van de rechter gegevens verstrekken van accounts waarop gestolen cryptovaluta van een man uit Dronten terechtkwamen. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat krijg je over een half uur van Odeke.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 'smiddags weer kans op regen met onweer en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dit is de verkeersinformatie. Twee korte files in onze regio. Eén daarvan vind je op de N307, Lelystad-Kampen, tussen Dronten en de N50, zo'n 5 minuten stilstaan. En op de N702, Almere de Vaart, Almere Stad, tussen Almere Buiten en Markerkans, 4 minuten vertraging. Flitsers, die zijn er ook. Eén daarvan op de Larsjedreef in Lelystad in beide richtingen. En op de N707, dat is de Zeewolderdijk, bij Zeewolde natuurlijk, een flitser bij hectometerpaal 4,4.
11: Ja, Flevoland is natuurlijk zo plat als een dubbeltje. Ja, behalve dan Urrekijn, dat steekt een beetje zo eruit. Maar de rest van Flevoland is super plat, dus dan verwacht je geen watervallen hier. Maar toch kun je er eentje vinden op het Almeerder Strand. Daar gaan we zo naartoe schakelen, want Raoul Kuipers is voor ons op pad.
12: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
16: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
18: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Als Oudeker is, dan weet je het, dan wordt er geregeld een liedje uit de jaren 90 gedraaid. Total Touch kwam ook uit de jaren 90. Touch Me There. Oudeker, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jordi Bouw. Nou, ja, we kunnen moeilijk wat uit de jaren 2010 draaien. Dat is jouw tienertijd.
0: Ja, daar draaien we eigenlijk heel weinig liedjes van. Ja, dat is een...
1: Hadden ze toch geen hits of zo?
0: Ja, ik denk dat we dat dan pas over een jaar of 10 weer gaan horen. Dat zal het zijn.
1: Maar er zijn toch, dat heb ik al eens vaker gezegd, de jaren 90. Daar is heel veel muziek van wat wij hier niet kunnen draaien. Want dat is allemaal van die house.
0: Ja, en daar hield jij vroeger dus ook van.
1: Nou ja, dat was tijdens mijn middelbare school. Je had niet echt heel veel anders.
0: Nee.
1: En Jantje Smit.
0: Nou, dat vind ik wel.
1: Die was toen ineens, stond op nummer 1.
0: Ja, met ik met zing oma. Dit lied voor jou alleen, hè?
1: Ja, voor zijn oma.
0: Ja, ik ben nog steeds ontzettende fan van Jan Smit.
1: Echt waar?
0: Ja, hij was een keer bij mij in de stad. En dan heb ik ieder liedje van hem heb ik luidkeels meegezongen. Dat is ook gefilmd. Dat heb ik toen op Instagram gezet. En ik kreeg allemaal berichten van mensen van... Goh, je had hem lekker zitten, dat borreltje. Maar ik had helemaal niet gedronken. Ik vond het gewoon leuk, ja.
1: Ja, nou ja, ieder wat deels, hè. Ja, we hebben een bomvol programma, bomvolle week ook. Woensdag hebben we een locatieuitzending vanuit het Waterloopbos. De mysteries van het Waterloopbos ontrafeld, zullen we het maar zeggen. Maar straks beginnen we met een waterval in Almere.

0: Run. Je kunt je wandelschoenen aantrekken als het aan One Republic ligt in ieder geval. Run, run, run. Almere heeft een waterval. Het natuurfenomeen is opgedoken bij het terrein van theatergezelschap Vis-à-vis op het Almeerderstrand.
1: Ja, Raoul Kuipers is op onderzoek uit en wil graag er het fijne van weten. Hij is nu in Almere. Raoul, wat heb je daar aangetroffen?
2: Ik ben op de parkeerplaats van Vis-à-vis en daar staat een grote zeecontainer op zijn kant gekanteld met daarin een berglandschap met algen en een waterval die van boven naar beneden kantelt. Ja, Bram Kuipers, jij bent de kunstenaar van dit werk. Met welk gevoel moet ik hier naar kijken?
3: Ik ben wel benieuwd wat voor gevoel het je geeft.
2: Ja, ik vind het een hele rustige en natuurlijke uitstraling eigenlijk.
3: Ja. Nou, dan denk ik dat het goed werkt. Ik wou namelijk een waterval maken voor het Nederlands polderlandschap. Ja, zoals je ziet, ik kan geen hele berg importeren. Dus ik heb een fragment in een container geplaatst. Die je makkelijk overeind zet en zo'n waterval hebt. En ik denk als het de rust geeft die de natuur je ook geeft. Ja, dan heeft het zijn doel wel bereikt, geloof ik. Het is een goede replica dan.
2: Nu zeg je dat je het Nederlandse polderlandschap wil laten zien. Dat er zit niet standaard een waterval in.
3: Nee, juist daarom. We leven natuurlijk in een vlak land. Maar dat is ontstaan doordat uit de grote rivieren het water naar ons toestroomt. Slip en ander sediment meenemen. En we leven dus eigenlijk op vergruist, weggespoeld berglandschap. En water, dat kennen we allemaal, dat is alom aanwezig. Des te meer hier in Almere en Flevoland. En ik vond het eigenlijk wel mooi om als verwijzing naar de oorsprong van ons land de bergen te laten zien in Nederland. Vond ik toch wel een leuke poging en referentie.
2: En waar komt dan de inspiratie voor deze waterval vandaan?
3: Ja, ook wel uit dat polderlandschap zelf. Maar ja, Nederland is een gemaakt land. En dat repliceren van de natuur, ja, dat doen wij in Nederland. Maar ook, dat is een hele lange traditie van de Engelse landschapstuinen. Maar ook in andere delen van de wereld. Daar vinden ook ingrepen plaats die natuurlijk moeten lijken. En ik had, toen ik voor dit werk bezig was, dacht ik na over wat de titel moest zijn. En toen kwam ik opeens een artikel tegen op internet over een waterval van China die meer dan 300 meter hoog zou moeten zijn. Dat was hij ook. Maar die werd bijgevuld door waterleidingen in het droogteseizoen. En dat vond ik zo interessant om dus na te denken over of dat dan nog wel een echte waterval is of niet. En dat inspireerde mij tot de titel. Het heet I Didn't Expect to Meet Everyone This Way. Die titel is een daadwerkelijke quote van het Chinese natuurpark, wat op die manier excuses aanbood aan het publiek voor alle commotie die was ontstaan, maar vanuit het perspectief van de waterval. Dus die waterval die wordt niet alleen een soort van kunstmatig bijgevoed, maar ook gepersonificeerd als een soort menselijk karakter. Dat vond ik wel heel mooi in elkaar steken met elkaar.
2: Als je dan één karaktereigenschap van deze waterval zou moeten geven, wat zou je er dan aan willen hangen?
3: Tja. Ja, hij is uniek. Dat vind ik heel vervelend om te zeggen over mijn eigen werk. Maar ja, er is maar eentje van. Containers, daar zijn er miljoenen van. Watervallen zijn er ook miljoenen van. Dit is toch weer een hele bijzondere. En wat ook bijzonder is dat het denk ik de enige waterval is die mobiel is. Dus die rond kan reizen.
2: Ja, en hij staat nu hier op de parkeerplaats van Vis-à-vis. Tessa Haan, jij bent voorzitter van Jij Bent Hem. Hoe is hij hier gekomen?
4: Nou ja, wij zijn samen, Jij Bent Hem heeft samen eigenlijk met Vis-à-vis en de zusterorganisatie, de zusterstichting de Rode Haring, gekeken naar dit stukje land eigenlijk. En we dachten van ja, het zou ontzettend leuk zijn om beeldende kunst hierheen te halen. Je hebt natuurlijk s'avonds eigenlijk gewoon nu op dit moment de voorstelling van Vis-à-vis. Er komen er allemaal mensen langs. Dit is de zomer, ook de strandbezoekers. En wij met Jij Bent Hem zijn eigenlijk altijd een beetje aan het kijken van hoe kan je nou anders naar de omgeving en de ruimte om je heen kijken. En daarom dachten we van, we gaan hier een heel mooi kunstwerk neerzetten. Een uniek kunstwerk, heel sterker nog. En toen kwamen we eigenlijk bij Bram uit. Juist ook omdat dit werk zo goed past hier, vonden wij ook. Omdat het gaat over van, hoe kan je naar het landschap kijken? Hoe kan je hier naar dat hele platte land kijken van waar Almere op gebouwd is? En hoe kan het dat er dan toch een waterval kan staan? En dat hebben we eigenlijk allemaal bij elkaar gebracht. En nu staat het hier.
2: En hij staat hier, hij is ook in werking. Maar woensdag is de officiële opening.
4: Ja, dat klopt. Woensdag is de officiële opening. En hij blijft hier echt eigenlijk tot met eind, begin september staan.
2: Dan even over de opening. Hoe gaat hij eruit zien?
4: De opening is nog voor mij ook een beetje spannend. Maar ik heb wel gehoord dat er volgens mij iets uit de lucht kan komen vallen.
2: Dat klinkt abstract. Dan even over het kunstwerk zelf. Hoe kijk jij ernaar?
4: Nou ja, ik ben heel blij dat we het hier hebben. En ik vind het gewoon een hele mooie verwijzing van eigenlijk ook hoe je een beetje kan dromen binnen op het polderlandschap op waar we staan. En dat het toch ook heel anders voelt. Eigenlijk ook nu je hier staat. Ik hoor de hele tijd het watergekletter. Jullie horen het waarschijnlijk ook. Ik vind het ook een soort meditatiegevoel gaat ervan uit. En dat past eigenlijk ook weer heel erg bij de omgeving. Toch ook wel een beetje het strand. En ook deze plek is eigenlijk ook heel gek. Het is ook een parkeerplaats. Alles is er. Dus je voelt en de natuur. En ook gewoon een blik om je heen. En ik vind het wel een beetje spannend daardoor.
2: Ja, dat rustgevende van het gekletter van het water, dat herken ik wel. Want als we een stukje dichterbij komen, het is eigenlijk een soort kleine splashzone. Want je wordt hier ook iets nat, maar hier drupt het water naar beneden. En dat brengt inderdaad een bepaalde rust mee. Ja, het kunstwerk is hier dus tot en met september te zien.

0: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.
1: Nou, we hebben al zoveel liedjes gehad van Taylor Swift dit jaar. Dacht je, nou, er kan niet zoveel meer bij komen met dat nieuwe album. Hè? The Fate of Ophelia, Open Light. Hebben we daar nog Elizabeth Taylor?
2: Ja, natuurlijk. Haar nieuwste, moet je dan zeggen. Maar dat komt natuurlijk van hetzelfde album. Maar dat is nu dan weer net een hit geworden.
1: Ja.
2: Maar het houdt niet op, inderdaad. Ze heeft alweer een nieuw liedje uitgebracht. Speciaal voor een film, volgens mij. Hè?
1: Ja, voor Toy Story 4. Het staat helemaal in de teken van volgens mij die driehoeksverhouding tussen Woody... Dat is die cowboy.
2: Ja.
1: Buzz Lightyear.
2: Ja.
1: En dat meisje cowboy. Ja, ik heb het al jaren niet meer gezien in films.
2: Ik ook
1: Jessie
2: niet.
1: Heet ze volgens mij.
2: Ik zou ook niet meer weten waar het over gaat eigenlijk, nee. Toy Story.
1: Meestal gaat het over dat ze een beetje vergeten worden. Hè, die speelgoed, want iedereen wordt ouder. Maar Taylor Swift is bereid gevonden om een nummer te maken voor die film. En er wordt een stiekem gefluisterd. Dat ze hiermee misschien een Oscar-nominatie gaat krijgen. Dat ze dan een Oscar wint.
2: Door alleen een liedje te zingen voor een film?
1: Ja, zo doen heel veel. Ja, in Amerika heb je een soort prestatie die je kunt leveren. Dat heet EGOT. Ja, dan heb je 4 prijzen gewonnen. Je hebt dan een Emmy gewonnen. Dat is meestal voor tv-dingen. Dat je daar misschien iets voor gezongen hebt.
2: Ja.
1: De G staat voor Grammys. Nou, dat heeft zij wel. De O staat voor Oscar. En de T staat voor een Tony. En dat is dan weer iets voor musicalprijs. En er zijn maar een beperkt aantal mensen die de EGOT bij elkaar hebben verzameld. En ze denken dus dat Taylor Swift daarvoor in de race zal zijn.
2: Nou ja,
1: daar is een nummer voor nodig.
2: Ik hoop dat ze nog ruimte heeft in de prijzenkast. Die staat al aardig vol, denk ik. Nou, ik weet zeker dat de helft van Flevoland nu denkt... Nou,

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: In Almere is de afgelopen week 435 kilo afval uit het water gehaald. Dat gebeurde tijdens verschillende opruimacties van Clean Up on Tour. Meer dan 50 deelnemers gingen met een subboard het water op om zwerfafval te verzamelen. Er werden onder meer een bureaustoel, meerdere fietsen en delen van een huisinterieur gevonden. Volgens de organisatie laat de opbrengst zien hoe hard dit soort acties nodig zijn. Een ruim 80 jaar oude nazi-kaart is gedigitaliseerd. Op de kaart is te zien hoe de nazi's een grote razzia in de Noordoostpolder aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben aangepakt. Bijna 1800 mannen werden toen opgepakt. De kaart wordt deze zomer op de website van Urk in oorlogstijd gezet, zodat iedereen hem kan bekijken. En een internationaal cryptobedrijf moet van de rechter gegevens verstrekken van accounts waarop gestolen cryptovaluta van een man uit Dronten terechtkwamen. De man verloor voor zo'n €70.000 aan crypto en stapte naar de rechter om te achterhalen wie er achter de account zit. Het handelsplatform Bitfinex, dat op de Britse Maagdeneilanden zit, verscheen niet bij de rechtszaak en weigerde de gegevens te delen. De rechter oordeelt nu dat het bedrijf binnen 5 dagen informatie moet geven. Gebeurt dat niet, dan volgt er een dwangsom van €5.000 per dag met een maximum van €100.000. Wil je al het nieuws rustig nalezen? Kijk dan even op onze website omroepflevoland.nl.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanuit het westen wordt de bewolking alleen maar dikker en in de loop van de middag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar vooruit loopt de temperatuur nog op naar zo'n 20, lokaal 21 graden. Maar tijdens de regen koelt het al geleidelijk een aantal graden af. Later vanavond en vannacht gaat de regen in wat meer buien over. Temperatuur komt vannacht uit op een graad of 12. Morgenochtend is het enige tijd overwegend droog met af en toe zonneschijn. Ook in de middag breekt af en toe de zon door, maar dan komt het regelmatig tot buien waarbij onweer en windstoten mogelijk zijn. Buiten de buien om waait het ook fors en veel warmer dan zo'n 17 of 18 graden wordt het niet.
14: Dankjewel Alfred. De verkeersinformatie dan. Op de A6 Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband 5 minuten. Andere kant op richting Urk 6 minuten stilstaan. De A27, Almere-Gorkum, voor knooppunt Lunette, een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte auto op de weg en daarom is de linkerrijstrook dicht. En op de N303 nog wat oponthoud. Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 4 minuten stilstaan. Dan de snelheidscontroles. Je wordt geflitst ergens op de Dronten-Meerdijk in Dronten in beide richtingen. Aan de Lorsche-Dreef in Lelystad en op de N707 bij Zeewolde. Daar is wel een exacte locatie bekend, namelijk bij hectometerpaal 4,4.
12: Ieder jaar komen er duizenden importeerders bij. Ja, hoe zeg ik dat goed? Importeerders. Ja, het zijn bedrijven die spullen uit het buitenland importeren naar Nederland om dan hier verder te verkopen. Dat gaat niet altijd goed. Er zitten strenge eisen aan verbonden. Denk je er nou over om daar ook in te stappen in die wereld van de import? Laat je dan bijpraten door Kamer van Koophandel, want daar hebben wij zo contact mee.
11: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

0: Yulu is in the news and stuck with you. Het eerste compliment van deze uitzending is al binnen.
1: Hey, ja. Die wil ik horen.
0: Ron stuurt een berichtje. Vrolijke bloeshoudeke.
1: Oh.
0: Nieuw?
1: Nee. Oh. Zal ik wat vertellen? Deze is echt, echt, echt heel oud. Ik denk dat hij wel 7 jaar oud is.
0: Wow.
1: Ja.
0: Maar heel weinig aangehaald al. Want anders zou hij er niet nog zo nieuw uitzien.
1: Nou, het
0: natuurlijk.
1: Is gewoon zo'n synthetisch stofje. Dat blijft wel goed.
0: Oh ja.
1: En als je het niet te vaak, weet je wat het is? Je moet gewoon niet te vaak aan. Hoef je hem ook niet te vaak te wassen.
0: Ja. Ja. Ik zie rood, ik zie geel. Zijn
1: ja,
0: het zijn bladeren?
1: Het is een soort bloesemblaadjes zijn het. Nou, dankjewel Ron. Ben ik heel blij mee. Ik straal ervan.
2: Ik heb ook een nieuw overhemd aan.
1: Oh ja,
2: aan,
1: jij
2: dat
1: ook.
2: Ja. Ziet dan
1: oh,
2: weer
1: mooi.
2: Niemand. Ja,
1: nee.
2: Gaaf hè?
1: Koningsblauw heb je. Zoiets of korenblauw heet dat volgens mij. Wat je aan hebt. Een linnenbloes.
0: Ja, ik heb mijn rot zitten strijden vanochtend.
1: Ieder jaar komen er zo'n 15.000 nieuwe importeurs bij in Nederland. Maar hoe werkt dat nu met importeren? Waar moet je dan allemaal aan voldoen als importeur? Webwinkel Temu heet dat volgens mij, kreeg bijvoorbeeld 1,5 week geleden nog een boete van 200 miljoen euro, omdat ze niet voldeden aan de eisen.
0: Marco van Hagen is ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel en hij kan ons meer vertellen over dat importeren. Marco, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag Jordi, goedemiddag Oudeke.
0: Ja, Temu, ja. Oudeke vertelde net, kreeg een behoorlijke boete, 200 miljoen euro, omdat ze niet voldeed aan de eisen. Maar hoe weet je nou als importeur aan welke eisen jouw product moet voldoen?
3: Ja, dat is een hele goeie. En dat horen we ook terug van velen van die 15.000 importeurs die er jaarlijks bij komen. Er zijn best veel wetten en regels als je gaat importeren. En soms is het ook een beetje moeilijk om door de bomen het bos te zien. Maar waar moet ik nu beginnen? Is het nu daar? Of is het op die website? Waar Temu in dit geval een boete voor aangekregen heeft, dat is omdat ze illegale producten hier op de Nederlandse markt hebben gebracht. Of op de Europese markt hebben gebracht. En dan moet je denken aan speelgoed met daar giftige stoffen in. En dat willen we natuurlijk niet voor onze kleintjes. Maar ook opladers die niet goed werken en daardoor in de brand vliegen. En daardoor brand ontstaat en allerlei narigheden die niet te vervolgen.
1: Ja.
3: Dus daar hebben ze die boete voor gekregen.
1: Ja, nou is dat een hele grote importeur, hè? Of word je als klant gezien als importeur dan van Temu?
3: Nee, in dat geval niet. Als consument ben je niet, laten we zeggen, de importeur. Dus natuurlijk wil je veilige producten hebben, maar je kan er niet door aangeslagen worden, omdat je als consument iets onveiligs hebt gekocht. Het is je eigen verantwoordelijkheid.
1: Ja, dus ondanks dat Temu... want ik vroeg me af, want Temu is natuurlijk een buitenlands bedrijf, maar die wordt dan hier in Nederland toch als importeur gezien.
3: Ja, die wordt hier inderdaad hier als fabrikant-importeur gezien. En die zal ervoor moeten zorgen dat u die op de juiste manier aan de regels voldoet. En dat heb je dus als kleine importeur ook. Die regels zijn hetzelfde. Hè. Voor Temu geldt hetzelfde als voor kleinere importeurs.
0: Ja.
3: Dus dat maakt geen verschil uit. Maar ja, je moet er wel voor zorgen dat het aan de regels voldoet.
0: Nee, maar goed, als je een wat kleinere ondernemer bent, dan hoef je denk ik niet bang te zijn voor een boete van 200 miljoen euro, toch?
3: Nee, ik denk niet dat je daar heel erg bang voor hoeft te zijn. Tenzij je echt miljarden omzet draait zoals Temu doet. Hè? Dus daar is het vaak op gebaseerd. Nee, het zal minder zijn, maar stel dat je nou een boete krijgt voor 10.000 euro. Dat is een aardig bedrag. Ja, dat hakt toch in op je winst. Dus je moet er gewoon zorgen dat je aan de regels voldoet.
1: Ja, dus er zijn al wel strenge regels, Marco. Maar per 1 juli gaat er nog wel iets veranderen als het gaat om de import van pakketjes. Zowel voor consumenten als voor bedrijven. Wat gaat er dan gebeuren?
3: Ja, tot 1 juli kan je met kleine pakketjes tot 150 euro kon het zonder douaneaangifte gaan. Dus je kon het gewoon zo hier binnen laten komen. Maar dat gaat nu veranderen en die aangiftes moeten nu gedaan worden. En je gaat nu meer betalen. Dus consumenten gaan per product soort wat ze importeren. Buiten de Europese Unie vandaan gaan ze 3 euro betalen. Dus stel dat je nou een blouse en een soort prachtige mooie vintage blouse als jij aan het gaat importeren. En daarnaast een spijkerbroek. Ja, dan betaal je en 3 euro invoerrecht voor spijkerbroek en 3 euro invoerrecht voor de blouse. Dus dan wordt het importeren duurder. Nou, dat willen ze dus op een gegeven moment zo, de Europese Unie zo hebben, dat daar die grote organisaties zoals Temu in Europa ergens een bedrijf op gaan zetten. En daar alles centraal gaan opslaan. Dat is makkelijker te controleren. En daarom worden deze regels dus nu door de douane extra ingevuld.
1: Ja, maar we hebben het eigenlijk over die wat kleinere importeurs ook. Hè? Want ieder jaar komen er zo'n 15.000 bij. Dat zijn gewoon kleinere bedrijven, MKB hier in Nederland moet ik dan aan denken. Die moeten ook 3 euro per product dan gaan betalen en dat dan waarschijnlijk weer doorrekenen naar de klant.
3: Nee, daar gelden iets andere regels voor. Wat ik net zei met die 3 euro, dat geldt voor consumenten leveren. Bedrijven die betalen gewoon het normale percentage aan de invoerrecht. En dat kan verschillen per productsoort. Bijvoorbeeld voor een paar schoenen is dat 17%. Voor een kledingstuk is het 12%. Maar dat kan ook veel lager zijn, zoals 1, 2%. Dus die betalen daarvoor het percentage inverplichten.
0: Hoe vaak word jij nou gebeld, Marco, door nieuwe importeurs met vragen over waar ze allemaal op moeten gaan letten als zij zo'n importeur willen zijn?
3: Vaak, maar nog te weinig. Want ik weet dat importeurs zijn en die willen het goed doen. Hè? Ze zijn niet begonnen met hun bedrijf om illegale producten te importeren. Ze willen het op de goede manier doen. Maar ja, lang niet iedereen weet de weg naar ons te vinden. En vinden het ook soms moeilijk om ergens een startpunt te vinden. Nou, daar hebben we gewoon naar gekeken en we hebben veel ondernemers gesproken en naar geluisterd. En daardoor hebben we een prachtig mooi product gemaakt, dat heet de Importhulp. En die Importhulp, ja, met een paar klik weet je vanuit dat land wil ik dat product importeren. En je krijgt de belangrijkste wet en regels voor je voorgeschoteld. Waar je gewoon informatie over krijgt. Bijvoorbeeld over mag ik het importeren? Welke eisen zijn er aan dit product? En hoeveel invoerrecht moet ik hiervoor betalen? En moet ik een douaneaangifte doen? En heb ik een vergunning nodig? Dit soort vragen, daar geven we dan direct een heel kort, snel antwoord op.
1: Ja. Als je het nou hebt over regels, kun je er eentje noemen waar je al van tevoren een beetje bij stil kan staan als je denkt, ik ga dat product importeren?
3: Ja, denk bijvoorbeeld maar aan speelgoed, wat ik er straks al zei. Hè. Zorg in ieder geval dat er geen schadelijke stoffen in zitten. Want dat is gewoon, ja, weet je, stel dat mensen daar ziek van worden, kinderen daar ziek van worden, dat wil je niet hebben. Dus vooral daar productveiligheid, ga daar naar kijken. De andere dingen, ja, die zijn natuurlijk net zo belangrijk, zoals een etiket wat op een fles wijn moet te staan. Of dat je de douaneaangifte moet doen. Maar het belangrijkste is, als je het gaat binnenhalen, zorg dat het product veilig is. En dat het hier veilig op de markt komt.
1: Ja, dus eigenlijk zou je bij die fabriek even langs moeten gaan, denk ik. Of moet je ze op hun blauwe ogen geloven?
3: Nou, dat is zeker niet verstandig om dat altijd te doen. Een goede relatie met je leverancier, met je fabrikant is zeker belangrijk. En langsgaan, ja, dat is als je het kan doen, doe het. Want dat biedt een hele goede band met je fabrikant. En dan werkt het onderhandelen ook steeds makkelijker.
0: Ja, nou, gelukkig is er dus een hulpmiddel eigenlijk. En die kun je checken via de website kvk.nl/importhulp. En dan kun je het allemaal even rustig nalezen als je zelf misschien wel iets wil gaan importeren. Marco van Hagen van de Kamer van Koophandel, dank je wel weer voor de uitleg. En een prettige middag nog.

0: Douwe Bob en With You and The Four. Het meest gedraaide liedje denk ik wel op een bruiloft. Shania Twain en You're Still The One.
1: Ja,

0: is natuurlijk wel zo dat je... Ik denk altijd, oh, zo leuk als mensen dat over de straat heen hangen en zo. Dat mag dus helemaal niet.
1: Mag je het niet over de straat heen hangen? Al voor de brandweer natuurlijk.
0: Ja, anders komt die ladderwagen langs. Ja. Dus ja, maar wij zijn op zoek naar mensen die... Ja, een beetje bevangen zijn door de oranje koorts. Daar kun je mooie prijzen mee winnen. En ja, daar gaan we morgen iets meer over uitleggen in dit programma. Maar als je nu al door kunt geven welke buurman of buurvrouw... of wat dan ook. Misschien wel je voetbalclub helemaal in oranje stijl is. Misschien ben je wel een enorme arena aan het opbouwen op dit moment... om al die wedstrijden te kunnen kijken met je buren. Laat het dan even weten. Dat kun je doen door naar ons te appen. 0320 28 50 50. Laat weten of je helemaal in de stemming bent voor oranje. En wie weet nemen we dan even contact met je op.
1: En als diegene dan de vlaggetjes te laag heeft hangen... gaan wij er dan over zeuren?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Okay, heel
0: we zijn toch niet de vlaggetjespolitie of
1: we
0: zo?
1: We zijn geen verraders.
0: Nee, we nemen geen meetlint mee.
1: Jackie Wilson is dit.

0: Dit is Flevoland.
1: Van risotto brengen tot lasagne brengen, tot hier aan tafel zitten met mooie gesprekken, bloemen, wijn. Maar vooral de aandacht en de liefde die we hebben ervaren van het team is echt heel bijzonder door deze jongens.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word als je online alle reacties van mensen of iedereen roept maar wat, iedereen schreeuwt maar wat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gaan we goed kijken waar gaat het verkeer naartoe. En dat geldt voor fietsers, dat geldt voor auto's en dat geldt voor zwaar verkeer.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een rechter heeft bepaald dat een internationaal cryptobedrijf de gegevens moet geven van de eigenaren van accounts waar gestolen cryptovaluta ter waarde van €70.000 van een inwoner uit Dronten naartoe is gegaan. En tijdens meerdere opruimacties in Almere is er afgelopen week in totaal 435 kilo afval uit het water gehaald. En dat gebeurde tijdens de clean-up tour. Meer nieuws zometeen uitgebreid om 16:30.
8: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libama Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan krijg je de verkeersinformatie. 2 files in onze regio. De eerste vind je op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. 4 minuten. En op de N305 Dronten Almere tussen de N302 en de afrit Harderwijk 5 minuten stilstaan. Dan de snelheidscontroles. Op de A6 in de richting van Jouren bij Emmeloord wordt je geflitst bij 282,9. Ook een radarcontrole gemeld op de Drontenmeerdijk in Dronten en aan de Larserdreef in Lelystad.
7: In Dronten kun je paardrijden als je een handicap hebt. En de stichting die dat allemaal regelt, de Stichting Paardrijden Gehandicapten Flevoland, bestaat dit jaar 50 jaar. Natuurlijk tijd voor een feestje en ook tijd voor een mooi gesprek. Zo in Studio Flevoland.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Weer zo'n knijter uit de jaren 90. Ace of Base and All That She Wants.
1: Ik moest even zuchten.
0: Maar je hebt wel een drukke dag morgen, hè?
1: Ja.
0: Je bent niet hier, dus nee. Mensen kunnen nu nog even van jouw stem genieten. Maar morgen zit hier Astrid, omdat jij iets leuks gaat doen.
1: Ja, ik ga morgenavond naar een concert. Van een artiest die in Nederland niet zo heel bekend is, maar in Amerika echt super groot is. Zach Bryan. Het is zo'n countryster. En hij heeft dus enorme hits in Amerika. Hier in Europa is hij niet zo groot. Maar het is wel bijzonder dat hij dus in zijn tour die hij nu door Amerika maakt, even een uitstapje maakt naar Eindhoven. Want morgen staat hij in het PSV-stadion.
0: Wow.
1: En ik ga daarheen.
0: Nou ja, het PSV-stadion. Hoeveel man kan daarin ongeveer?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is ook zo dat je natuurlijk niet alleen de tribune vult, hè, met een concert, maar ook gewoon het veld.
0: Ja.
1: Ik ben daar één keer eerder geweest voor zo'n concert met de zachte G van Guus Meeuwers. Vond het wel een indrukwekkend stadion.
0: Nou, en die Zach
1: Bryan?
0: Zach Bryan, die staat daar dus gewoon.
1: Ja, zullen we er straks wat van laten horen?
0: Vind ik wel een goed. Ik ben wel nieuwsgierig geworden.
1: Ja, laten we zijn grootste hit. Ik kan het even niet noemen, want zo'n erge fan ben ik nou ook weer niet. Maar we laten het zo horen.
0: En wie weet is het dan heel Flevoland fan van die Zach.
1: En volgens mij zijn de kaartjes al helemaal uitverkocht.
0: Maar jij bent erbij?
1: Ik ben erbij.
0: En waar zit je of sta je?
1: Nee, ik zit op de eerste ring. Dus ik weet niet wat dat betekent in het PSV-stadion. Maar ik zit wel in het midden.
0: En wat wordt je outfit?
1: Nou, ik dacht iets met glitters, maar dat moet niet gaan regenen.
0: Nee, dat is dan heel verstandig. Ja. En misschien val je wel op. Ik weet niet of hij nog vrijgezel is, die Zach.
1: Hij is niet zo aardig tegen zijn vriendin. Volgens mij heeft hij zijn vriendin afgetuigd.

0: Peter Frampton en Show Me The Way. Er komt een berichtje binnen van ene Zack.
1: Ja, nou, ik had zelf even opgezocht, want ik beweerde hier dat hij zijn vriendin had afgetuigd. Dat is niet zo. Hij heeft haar alleen emotioneel afgetuigd, zullen we maar zeggen. Hij zat namelijk in een nogal toxische relatie met zijn vorige vriendin. Mm-hmm. En dat is zo ontzettend uit de hand gelopen dat die vriendin, die is heel bekend van een Amerikaanse podcast. En die had bekendgemaakt dat nadat die relatie was uitgegaan, dat hij haar een, ja, dat heet dan een NDA, een non-disclosure agreement. Dus dat je er niet meer over mag praten. Je mag daar dan niks over zeggen als je dat getekend hebt. Had ze afgeslagen en er stond maar liefst $12 miljoen.
0: Wow.
1: Als zij dus dat zou tekenen, kreeg ze $12 miljoen. Dat ze gezegd, dat doe ik niet. Ik ga gewoon eerlijk vertellen wat er is gebeurd. En hij heeft me echt heel slecht behandeld. Hmm. Dus dat hangt er wel een beetje omheen rond die Zack Bryan. Ik als feministe zou eigenlijk zeggen, ik ga er niet heen. Maar ja, ik had al een kaarsje gekocht.
0: En hij maakt leuke muziek blijkbaar.
1: Ja,
0: nou ja. Nu zijn heel veel mensen nieuwsgierig geworden. Wees niet getreurd. Verderop deze uitzending gaan we een liedje draaien. Welke het wordt, daar is nog even wat discussie over. Later meer erover.
1: Na 50 jaar bestaat Stichting Paardrijden Gehandicapte Flevoland inmiddels. Komende zaterdag gaat de stichting dat vieren in het Hippies Centrum in Dronten. Jaap Kodde is de voorzitter van de SPGF. Jaap, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, van harte gefeliciteerd met het jubileum.
2: Dank je wel.
1: Ja, omschrijf dat gevoel eens. Wat voel je erbij bij dat jubileum?
2: Ja, daar leef je naartoe. Toen ik 8 jaar geleden dus voorzitter werd, dan denk je van, ja, wanneer is die 50 jaar? Eerst kwam 45 nog. Dus, maar dat is toch een hele aparte ervaring om dat te beleven. Met de ruiters, met de vrijwilligers, met bestuur, de ouders, alles daaromheen.
0: Ja, en dan is het in één keer zover, hè? Is het 2026 en dan bestaat het 50 jaar.
2: Ja.
0: Het is paardrijden voor mensen met een beperking, hè? Waarom is juist paardrijden zo fijn voor die mensen?
2: Waarom is dat zo fijn? Dat is makkelijk uit te leggen, maar ook moeilijk uit te leggen. Ik zou de makkelijke kant dan maar pakken. Je merkt aan mensen met een beperking dat dieren toch wel wat doet. Of het nu een hond is, of het is een paard, of het is een kat. Maakt niet uit wat, maar dat het toch wel wat doet. En daardoor is paardrijden gehandicapten is dus in de loop van de tijd is dat dus toch iets geworden. En in Nederland. En wat toch behoorlijk op de mensen inspeelt. Maar ook op paard.
0: Ja, waar heeft dat dan mee te maken?
2: Ja, degene die dus met een beperking op een paard zit, die moet wel wat weten natuurlijk van het hele paardrijden. Dus dat wordt ook wel geïnstrueerd door een instructrice of een instructeur. Maar het paard moet het ook weten. En dat is juist ook het punt van dus tegenwoordig, dat we heel goed moeten kijken wat voor paard schaf je aan om die combinatie dus goed te maken. Dat het voor het paard plezierig is en voor de ruiter.
1: Ja, dus je kijkt vooral naar het karakter dan van het paard, denk je dan, of hij misschien rustig is.
2: Zeker,
1: en
2: en dat is tegenwoordig, moet je daar echt wel naar zoeken met een grote zet.
1: Oh ja?
2: Ja?
1: Worden die niet zomaar zo gefokt dan? Dus niet een karaktereigenschap wat eigenlijk nog traditioneel op een paard zit?
2: Nee, je kijkt wel wat voor ras het paard is. Dat wel, daar zit wel verschil in. En wij noemen het, we zijn paardrijden gehandicapten. De meeste zijn dus ponies. Dus die zitten tussen de kleine ponies en een paard in, mm-hmm, die wij hebben. En als iemand met een beperking gelijk op een groot paard zou moeten, dat geeft natuurlijk wel problemen. Dat gaat zomaar niet.
1: Nee, dat is ook best wel hoog.
2: Het is hoog.
1: Ja.
2: Ja.
1: En ook best wel wat kracht zit er in zo'n heel
2: paard. Daar zit ook wel wat kracht in. Dus, maar het is zo dat als je dan daar naar gaat zoeken, dan moet je ook. Ik was helemaal geen paardenkender. Dus nu wel. Mm-hmm. Nu wel meer. Laat zo zeggen. Niet alles, laat zo zeggen. Maar het is wel dat als degene die meegaan, onze kenners, die kijken naar de ogen. Die kijken naar de benen, want je mag natuurlijk geen poten noemen.
1: Nee. Nee.
2: Die kijken naar het hoofd en mag ook geen kop noemen. Dus dat is iets toch wat is heel belangrijk is. En als we naar een paard gaan kijken, dan gaat er een ruiter mee die dus bij ons op les geeft. Die gaat dan met dat paard rijden en die voelt dan wel, kan dit of kan dit niet?
0: Mm-hmm. Ja. Je zei net al eventjes van, ja, eigenlijk had ik niet zo heel veel met paarden. Maar nee. Hoe word je dan de voorzitter van deze club?
2: Ja, ik kan er wel een lang verhaal aan, maar laten we kort houden. Ik heb jaren in de politiek gezeten. In de gemeente Dronten, ook nog in de provincie. En 2018 ben ik gestopt. En toen ben ik ermee gestopt. Toen ging ik met pensioen. Ja, we hadden een eigen bedrijf, maar dan ga je ook nog met pensioen. Mm-hmm. En toen werd ik gebeld door de secretaris van de SPGF in Dronten. En die zegt, Jaap, ik ken deze man ook heel goed. Van, zou jij voorzitter willen worden van Paardrijden de Gehandicapten? Dan denk je, ja, dan moet ik daarna gaan denken. Ik moet thuis overleggen met mijn vrouw. Ik heb gelijk ja gezegd.
1: Ja, maar waar komt dat gelijk ja zeggen vandaan?
2: Dat komt vandaan dat wij ook een zoon hebben. Mijn vrouw en ik, of ons gezin. En die dus meervoudig gehandicapt is. En die reed al paard. En nog steeds. Mm-hmm. En daardoor kwam je er ook wel wat mee in contact natuurlijk.
1: Ja, dus toen zag je van hoe dat werkte. Die wisselwerking tussen paard en ruiter.
2: Ja.
1: En toen dacht je, nou, daar wil ik me wel voor inzetten.
2: Daar wil ik me wel voor inzetten. En ik heb in nog wel meerdere organisaties heb ik gezeten in mijn hele leven. Maar dit is altijd wel een spittige geweest. Omdat wij gingen verhuizen van de oude manege naar de nieuwe manege. En dat ging niet zomaar. Dus we hebben wel de laatste jaren tropenjaren meegemaakt wat dat betreft.
1: Dat was eigenlijk een soort parcours wat je moest afleggen met de vereniging.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Toen het was ook wel mooi, toen we gingen verhuizen. Toen zijn de paarden ook lopend van de oude manege naar de nieuwe manege door Dronten gegaan. Dus dat was al heel mooi.
1: Ja, heel symbolisch eigenlijk die tocht.
2: Ja, ik zeg manege, het is eigenlijk hippiecentrum. Want een manege, dan heb je ook paardenpension erbij. Stalling, maar dat hebben we dus niet.
0: Nee, een hippiecentrum, dat is het dan officieel.
2: Hippiecentrum, Flevodroom.
0: Ja. Zaterdag, dan wordt het 50-jarig bestaan uitgebreid gevierd met een open dag in dat hippiecentrum. Ja. Gaat om 11 uur van start. Het hele programma staat op de website. Dan kun je het allemaal even nalezen. Maar noem eens een van die dingen die op het programma staan.
2: Een van die dingen is dat we beginnen met onze eigen ruiters en paarden. Natuurlijk erbij. Die gaan het presenteren. Mm-hmm. Eerst de SPGF-ruiters. Daarna doen wij tegenwoordig ook voor reguliere ruitertjes. Reguliere ruitertjes is, om heel kort te zeggen, die hebben zelf geen paard. Maar dat zijn kinderen die toch graag met een dier een bepaalde de clash willen hebben. En dat is dan dus het paardrijden in dit geval. En dat wordt deels ook door onze gemeente ondersteund. Dus het is een heel prachtig systeem. Dat ze toch paard kunnen rijden. In die reguliere ruitertjes. En het is voor ons ook extra inkomsten die we echt nodig hebben. Want paarden zijn gewoon verschrikkelijk duur op het moment. Ja. En de stalling is ook niet mis.
1: Nee. Nou, er is dus nog veel meer te doen. We hadden ook eventjes stiekem op de website al gekeken. Je kan een clinic volgen van Alisa Naber-Lozeman. Die bekend natuurlijk is als
2: internationale. Dat is een hele bekende.
1: Ja, je kunt ook nog met hoefijzers gooien. Nou, er is echt van alles te doen.
2: Nou, niet naar hoefijzers met versieren.
1: Oh, versieren mag je. Okay. Versieren, ja. En niet mee gooien. Oh,
2: dat is een beetje hard. Ja.
1: Wat heb ik hier losgemaakt? Nou, de open dag van Stichting Paardrijden Gehandicapten Flevoland is dus komende zaterdag vanaf 11 uur in het hippiecentrum in Dronten aan de Wiesentweg. Het hele programma vind je op de Facebookpagina van SPGF. Jaap Kolde, mag ik je hartelijk danken en alvast van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past. Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
2: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Oh, ja, daar komt hij. In Almere is de afgelopen week 435 kilo afval uit het water gehaald. Dat gebeurde tijdens verschillende opruimacties van Clean Up Tour on Tour. Meer dan 50 deels, sorry, ik kom er nou niet meer uit.
11: Moeten we even opnieuw beginnen?
10: Ja, wacht even, ik moet even ademhalen.
11: Weet je wat, we beginnen gewoon opnieuw, ja. Alsof er niets is gebeurd.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: In Almere is de afgelopen week 435 kilo afval uit het water gehaald. Dat gebeurde tijdens verschillende opruimacties van Clean Up on Tour. Meer dan 50 deelnemers gingen met een subboard het water op om zwerfafval te verzamelen. Er werden onder meer een bureaustoel, meerdere fietsen en delen van een huisinterieur gevonden. En volgens de organisatie laat de opbrengst zien hoe hard dit soort acties nodig zijn. Een ruim 80 jaar oude natiekaart is gedigitaliseerd. Op de kaart is te zien hoe de nazi's een grote razzia in de Noordoostpolder aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben aangepakt. Bijna 1800 mannen werden toen opgepakt. De kaart wordt deze zomer op de website van Urk in oorlogstijd gezet, zodat iedereen hem kan bekijken. En een internationaal cryptobedrijf moet van de rechter gegevens verstrekken van accounts waarop gestolen cryptovaluta van een drontenaar terechtkwamen. De man verloor voor zo'n 70.000 euro aan crypto en stapte naar de rechter om te achterhalen wie er achter de account zat. Het handelsplatform Bitfinex, dat op de Britse Maagdeneilanden zit, verscheen niet bij de rechtszaak en weigerde de gegevens te delen. De rechter oordeelt nu dat het bedrijf binnen 5 dagen informatie moet geven. Gebeurt dat niet, dan volgt er een dwangsom van 5.000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro. Wil je dit nieuws rustig lezen? Kijk dan even op onze website omroepflevoland.nl.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek is van de Amerikaanse president Trump. Netanyahu zou met Trump hebben gebeld. Discriminatie in Nederland moet structureler worden aangepakt, vindt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. De bestrijding van discriminatie zou nu vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Vorig jaar zijn er 13.500 klachten binnengekomen over mogelijke overtredingen van de privacywet. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanuit het westen wordt de bewolking alleen maar dikker en in de loop van de middag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daarvooruit loopt de temperatuur nog op naar zo'n 20, lokaal 21 graden. Maar tijdens de regen koelt het al geleidelijk een aantal graden af. Later vanavond en vannacht gaat de regen in wat meer buien over. De temperatuur komt vannacht uit op een graad of 12. Morgenochtend is het enige tijd overwegend droog met af en toe zonneschijn. Ook in de middag breekt af en toe de zon door, maar dan komt het regelmatig tot buien waarbij onweer en windstoten mogelijk zijn. Buiten de buien om waait het ook fors en veel warmer dan zo'n 17 of 18 graden wordt het niet.
14: Dankjewel Alfred Snoek. De verkeersinformatie dan. Lelystad-Harderwijk tussen de afrit Dronten en de N305. Daar kom je in een vertraging terecht van zo'n 6 minuten. De N303 Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en Ermelo 5. Diezelfde N303, maar dan tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 5 minuten. Ook 5 minuten op de N305 Almere-Dronten tussen Zeewolde en de afrit Harderwijk. En op de N331 Zwolle-Emmeloord tussen de Frankhuizen-Relais en Serenbroek. Je raadt het al, 5 minuten stilstaan. 2 snelheidscontroles op de Larsserdreven in Lelystad in beide richtingen, een flitser. En op de N302... Dat is de Houtripweg bij Lelystad. Daar vind je een flitser bij 85,4.
10: Zo gaat die goed. Zo gaat die beter alweer een kilometer. Nou, dan weet je wel waar we het over gaan hebben. We gaan het hebben over de avondvierdaagse. In veel gemeenten zit dat er al op. Maar in Emmeloord, in Noordoostpolder, moet dat nog beginnen. Morgenavond, eerste dag. En we blikken daar zo even op vooruit in Studio Flevoland.
15: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Simply Red bij Flevoland. And money's too tight.
1: Op de meeste plekken is de avond vierdaags al achter de rug. Maar in Emmeloord moet het allemaal nog beginnen.
0: Ja, vanaf morgenavond dan trekken honderden mensen hun wandelschoenen weer aan. En dan rijst bij ons de vraag, wat is nou toch dat succes van een avondvierdaagse?
1: Ja, bij ons is Jeffrey Korte. Hij zet zich ook dit jaar weer in voor de avondvierdaagse in Emmeloord. Jeffrey, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En iedere plaats in Flevoland is het een beetje achter de rug. Maar er is er nog eentje op de kalender en dat is die van Emmeloord. Van 2500 lopers worden er verwacht. Zijn het nou eigenlijk allemaal kinderen?
2: Nee, ook veel ouders, begeleiders, scholen, dus ook leraren. Ja, heel divers. Er zijn ook heel veel wandelgroepen, gewoon individuele lopers. Ja, heel divers.
0: Nou, en jij zit zelf in de organisatie van de avondvierdaagse. Heb je dan nog wel tijd om een beetje mee te wandelen met al die lopers?
2: Heel stiekem gezegd rij ik er met de auto achteraan.
0: Oh.
2: Ik fotografeer de lopers. Yeah. Ik zorg voor de PR, dus ik zorg ervoor dat het allemaal een beetje er mooi op komt te staan. En we hebben twee routes, de 11 en de 6 kilometer. Ja, en als je dan meeloopt, dan kun je niet de mooiste plaatjes maken.
0: Nee, en dan heb je ook natuurlijk iedere keer dezelfde foto.
2: Precies.
0: Je moet hardlopen.
2: Ook dat, ja. Ja, ik ga niet hardlopen, nee.
0: Maar toen jij nog een kleine Jeffrey was, heb je toen wel meegelopen met de avondvierdaagse?
2: Ik denk dat ik 10 keer heb meegelopen. Ja, dus ik heb 10 medailles.
1: Ja, 10 medailles. Oh, ik dacht altijd dat je zo'n medaille had. En dan iedere keer als je meedeed, dat je dan zo'n dingetje eromheen kon vouwen. Met dan een nummertje erop.
2: Ja, dat is misschien voor mijn tijd.
1: Oh,
2: maar wat
1: ik
2: in mijn tijd.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik ongeveer. Volgens mij wel ieder jaar inderdaad een nummertje erop kreeg. Want je moet ook het aantal nummers doorgeven. Hè, als op het moment dat je je opgeeft.
1: Mm-hmm.
2: Dus je loopt voor de 10e keer mee, of de 5e keer, of de 1e keer. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Overal heb je een passende medaille voor.
1: Ja, nou is eigenlijk de avondvierdaagse iets super Nederlands.
2: Ja.
1: Geen één ander land heeft dat. Wat is dat toch dat het zo verbindt, die Nederlanders?
2: Ja, saamhorigheid inderdaad. Ik durf niet te zeggen wat nou precies die verbinding maakt. Wij zijn sowieso wel van de tradities, denk ik. Hè? In Emmeloord doen we het al bijna 75 jaar. Dus dat is al bijna zo lang als de polder bestaat. Ik weet het niet hoe dat ooit ontstaan is eigenlijk, nee.
1: Nee. Volgens mij was het om wat meer in beweging te komen, gewoon met de kinderen.
2: Dat sowieso,
1: is iedereen
2: goed natuurlijk. Ja.
0: Ja. Dit jaar de 73ste editie en vorig jaar was het eigenlijk een hoogtepunt, want er was een record aantal aan lopers. 2500
2: ja.
0: Hè, waren
2: bijna
0: het toen.
2: Bijna 2500, ja.
0: Wat verwacht je voor deze week eigenlijk?
2: Voor deze week wel hetzelfde. Ja, we hebben nu inmiddels al 2000 aanmeldingen. Vaak komt er op de laatste dag ook nog wel wat bij. En op de allerlaatste dag, dus de vrijdag zeg maar, dan lopen er ook nog spontaan mensen mee. En als we het dan allemaal een beetje afronden, komen we op bijna 2500 mensen uit.
0: Wow.
2: Maar van jong tot oud.
0: Het is wel een beetje slecht weer hè, deze week in de
2: avond. Ja, het ziet er niet zo heel gunstig uit. Dat gaat ook wel misschien wat meelopen, maar... Ja, weet je, kijk, het is juist lekker om met een graadje of 15, 20 te wandelen. Mm-hmm. Als 30 graden is, ja, dan is het ook geen doen.
1: Nee, maar met een pipa poncho kun je gewoon lopen, hoor.
2: Ja hoor, zeker. Ja hoor, ook al giet het uit de lucht.
1: Dan, ja.
2: Ik heb ze ook wel eens gezien dat ze inderdaad met z'n allen een poncho's aan. Dat heeft ook wel weer wat, hè. Dat is weer typisch Hollands.
1: Ja. 5 kilometer of 10 kilometer kun je lopen. Hè? Dat is eigenlijk traditie met de avondvierdaagse. Hebben jullie eigenlijk ook een blaren prikbos zoals die in Nijmegen?
2: Wij hebben iets kleinschaliger. We hebben EHBO's op de fiets. Dus als er inderdaad iemand onderweg iets heeft, dan kan een EHBO daar hulp aan verlenen. We verzamelen met z'n allen op de deel. Daar is ook staat een tent. Dus stel je zou echt eventjes op een stressbed moeten liggen. Dan kan dat natuurlijk ook. Zoals je bij de Nijmeegse Vierdaagse altijd ziet. Wij zijn natuurlijk kleinschaliger. Maar het kan wel, ja. Zeker. Ja.
0: Maar dat zijn allemaal vrijwilligers ook dan die daar staan.
2: Ja, zeker.
0: En de wegen moeten afgesloten worden, denk ik, voor een gedeelte.
2: Ja, we hebben ongeveer 50 vrijwilligers. Commissie en verkeersregelaars inderdaad. Verkeersregelaars een hele hoop. Alle kinderen moeten natuurlijk wel veilig kunnen oversteken. Het is wel lastig om altijd aan verkeersregelaars te komen of überhaupt vrijwilligers. Maar goed, dat zullen meerdere organisaties wel hebben. Maar het is ons dit jaar gelukt, dus hopen dat het allemaal goed komt.
0: Ja, want volgens mij als verkeersregelaar moet je ook nog allerlei certificaten hebben, toch?
2: Ja, klopt. Ja. Ja. Je bent officieel een evenementenverkeersregelaar. Ja. Kun je een cursus voor doen. En voor die cursus krijg je dan een certificaat inderdaad. En dan mag jij tijdens het evenement het verkeer regelen. Ja. Ja, je bent geen beroepsverkeersregelaar.
1: Nou zijn er best wel veel dorpen in Noordoostpolder die ook een vierdaagse hebben. Maar er komen toch veel mensen uit die dorpen naar Emmeloord om daar de vierdaagse te lopen. Waarom is dat eigenlijk?
2: Nou, ik denk dat het grootste gedeelte van onze deelnemers wel uit Emmeloord komt. Mm-hmm. Maar er zijn altijd toch nog mensen die inderdaad vanuit de dorpen deze kant op komen, omdat ze een bepaalde verbinding hebben met Emmeloord. Of dat ze daar weer bij een sportclub zitten bijvoorbeeld, of iets anders. Want we hebben, zoals ik al zei, ook individuele wandelgroepen. Dat zijn grote groepen, maar dat zijn ook gewoon tweetallen. Mm-hmm. Dat zijn mensen die vaak wel meerdere avondvierdaagses aandoen.
1: Ja. In Lelystad is er een extra afstand. Daar denken jullie ook over na, hè?
2: Wij hebben de 6 en de 11 kilometer.
1: Oh, 6 en 11. Ik dacht 5 en 10.
2: 5 en 10 is inderdaad meest gangbare, maar wij hebben de 6 en de 11. Mm-hmm. Dat is ooit ook in het verleden ontstaan zo. En dat hebben wij eigenlijk altijd zo gehouden. De 6 en de 11, dat zijn de afstanden die we hebben. We hebben ook nog een dagmedaille. Dus er zijn ook nog kinderen die natuurlijk geen 4 dagen volhouden bij wijze van. En die kunnen dan alleen op de vrijdag, de meest feestelijke dag, kunnen die meelopen. Voor iedereen, voor jong en oud.
1: Komt er naast die 6 en die 11, dan denken jullie na over een andere afstand nog?
2: Nee, dat niet.
1: Nee.
0: Het blijft gewoon bij die 6 en die 11 kilometer.
2: Het blijft
0: kilometer
2: bij de
0: 6
2: en de 11 kilometer. Ja, dat is lang zat hoor, 11 kilometer. Ja, ja. Je bent toch al gauw 2,5 uur onderweg.
0: En al 4 avonden op rij.
2: Ja, precies. Nou,
0: de medailles die liggen al klaar, want die moeten natuurlijk gemaakt worden.
2: Ja.
0: Maar stel dat er nu mensen in Noordoostpolder luisteren en denken, ja, het lijkt mij ook nog wel wat om mee te gaan met die avondvierdaagse. Mag dat nog? Of is het echt...
2: Het zou kunnen, maar alleen voor individuele lopers. Grote groepen, meer dan 10, dat redden we niet. Maar die kunnen zich morgen gewoon aanmelden vlak voordat de avondvierdaagse begint. En we hebben altijd wel wat medailles op reserve. Dan zoeken we de juiste medaille er op het laatste moment nog even bij. En dan kunnen diegenen ook gewoon een avondvierdaagse uitlopen.
1: Ja, ik vond het altijd superleuk. En dan waren dat van die fanatieke vaders die eigenlijk wel ook altijd in Nijmegen meeliepen. Maar die liepen dan voorop bij de vierdaagse dan van school. Die hadden ook altijd vaak een fluit bij zich.
2: Ja.
1: Om dan aan te geven dat je van het fietspad af moest of zo.
2: Ja. Ja, dat zijn hele goede voorbeelden. Want we zien nog wel eens dat kinderen inderdaad op plekken lopen waar het niet de bedoeling is. Maar daar hebben we ook onze verkeersregelaars voor die natuurlijk ook goed opletten, zodat dat allemaal veilig verloopt.
1: Ja.
2: Letterlijk en figuurlijk.
0: Lekker wandelen dus vanaf morgenavond in Emmeloord, want dan is die avondvierdaagse dus weer. Jij zong net even al een liedje.
1: Die van zo gaat die goed, zo gaat die beter, weer een kilometer. Maar ik moest ook ineens denken aan het
0: potje met vet.
2: Ja, dat
1: en
2: is een klassieker.
1: Het hondje van de bakker.
0: Een hondje van de bakker, dat is iets onmeers, denk ik.
2: Ja, daar heb je allerlei versies op, inderdaad.
1: Ja, maar die heeft altijd vies gedaan. Ik dacht, ik ben zo'n cliffhanger. We laten het zo.
0: Dankjewel, Jeffrey.
2: Graag gedaan.

0: The Four Tops and It's the Same Old Song. 4:50 is het alweer. Vliegt voorbij op deze maandag.
1: Ja, en zometeen na 5 krijg je natuurlijk uitgebreid het nieuws van vandaag. Wat er zich allemaal heeft afgespeeld in de provincie. Nou, wat hebben we allemaal zo voor je? We hebben het natuurlijk over die Almere clean-up. Ja, zo'n honderden kilo's afval uit het water gehaald via een speciale actie. Allemaal mensen op een subboard die over het water heen gleden. En dan bijvoorbeeld een bureaustoel uit het water hebben gehaald die mensen er gewoon ingekieperd hadden.
0: En onze verslaggever Tom Rogge is ook in Almere. Die is bij een ondertekening voor het bouwen van huizen. Hoe dat allemaal zit, dat vertellen we je zometeen na 5 uur op de radio. Maar we moeten eerst nog eventjes wat behandelen natuurlijk. Iets wat je van ons te goed hebt.
1: Ja, want morgen ga ik naar het concert van Zach Bryan in het PSV-stadion. En dat is helemaal niet zo'n bekende artiest hier in Nederland. Maar in Amerika is het echt een hele grote. Daarom eventjes een voorproef dat jullie weten bij wat voor muziek ik morgen dus zit. Het is I Remember Everything. Het is een duet samen met Kacey Musgraves en komt uit 2023.

0: Dit is Flevoland.
1: Van risotto brengen tot lasagne brengen, tot hier aan tafel zitten met mooie gesprekken, bloemen, wijn. Maar vooral de aandacht en de liefde die we hebben ervaren van het team is echt heel bijzonder door deze jongens.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word als je online alle reacties van mensen of iedereen roept me wat, iedereen schreeuwt me wat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gaan we goed kijken waar gaat het verkeer naartoe. En dat geldt voor fietsers, dat geldt voor auto's en dat geldt voor zwaar verkeer.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
5: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
4: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een uitbraak van mond- en klauwzeer die eind 1983 in Nagelen begon, kwam vrijwel zeker door een lek bij een onderzoekslaboratorium in Lelystad. Dat concludeert de Volkskrant na uitgebreid archiefonderzoek. En een internationaal cryptobedrijf moet van de rechter gegevens verstrekken van accounts waarop gestolen cryptovaluta van een man uit Dronten terechtkwamen. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit Flevoland hoor je na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo T.Q. doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En na het journaal krijg je de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig hoor, maak je maar geen zorgen. 3 files in onze regio, je zal er maar net in staan. De A27, Almere-Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 10 minuten. Op de N301 Almere-Barneveld tussen de N705 en de A28 6 minuten stilstaan. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten oponthoud. En er is een extra snelheidscontrole aan de Larserdreef in Lelystad.
11: Kilo's afval is er uit het water van Almere gehaald. Uit de grachtenkanalen en bijvoorbeeld het weerwater. Ik heb het over honderden kilo's. Hoe dat zit, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
12: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
21: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
22: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Muziek uit de jaren 90 weer. London Beat bij Flevoland en I've Been Thinking About You. Het is 5:10. We gaan beginnen aan het nieuws.
1: Zwerfafval oprapen, maar dan op het water. Dat is eigenlijk in het kort de clean-up on tour. Zo is er afgelopen week in Almere maar liefst 435 kilo afval uit het water gevist tijdens schoonmaakacties. Organisator Daan Kezenhagen van clean-up tour, zo moet ik het noemen. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Ja, clean-up on tour is eigenlijk.
1: Clean-up on tour, ja. Dat is allemaal zo. Waarom moet het eigenlijk in het Engels, Daan?
2: Ja, goede vraag. Vond ook wel lekker klinken. En het past wel bij de andere initiatieven die we al hebben.
1: Ja, maar dat begon eigenlijk als een wild idee. Maar het is inmiddels in een paar weken tijd uitgegroeid tot iets heel serieus. Mijn tekst die verandert ineens. Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dit is raar. Sorry Daan. 435 kilo. Laten we daar nog eens eventjes naar gaan kijken. Is dat eigenlijk veel of weinig als je dat een week uit water vist?
2: Nou, 435 kilo is echt ontzettend veel afval. We hebben echt op heel veel plekken wel redelijk wat afval gevonden. Ook wel eens een keertje meer dan 200 kilo op één locatie. Maar in Almere even 435 kilo. Ja, om dat zo even te noemen is dat gewoon een getal. Maar als je dat dan voor je hebt liggen, dan schrik je rot hoeveel kilo dat is.
1: Ja, wat hebben jullie zo al in het water weten te vissen?
2: We hebben een bureaustoel uit het water gehaald, winkelwagen, een uitlaat van een auto, een autoband, maar ook gewoon een wasbak met een aanrechtbladachtig iets erbij, een salontafel, speelgoed. Ja, het is echt hele bijzondere dingen.
1: Ja, want jullie hebben dit gedaan zittend op subs of staand op subplanken. Hoe haal je dat nou uit het water als het zo zwaar is en je zit op zo'n sub?
2: Ja, die subs zijn mega stabiel. Het is een initiatief van het Watersportverbond en Allianz. Waarbij we eigenlijk mensen het water op willen krijgen. En willen laten zien hoe mooi de subsport is. Dus wij geven gratis subles aan mensen uit de regio. Eerst een beetje introductie van hoe werkt een sub, hoe stabiel is hij. En dan, als die mensen al een subles hebben gehad, dan is het ook net wat makkelijker om dus dat materiaal uit het water te halen. En dan blijft het gewoon op een sub liggen als je een beetje goed stabiel kan zijn.
1: Ja, dus ook zo'n aanrechtblad blijft er wel lekker op liggen.
2: Ja, nou, het viel mee hoe groot die was, gelukkig. Maar hij was wel aardig zwaar, maar hij bleef wel liggen, ja.
1: Ja. Op hoeveel plekken hebben jullie nou schoongemaakt?
2: In Almere zijn we op drie plekken geweest. Drie plekken.
1: Ja, wat zegt dit nou eigenlijk? Ja, als je 435 kilo eruit haalt, hè, wat zegt dit nou over het water in Almere?
2: Ik wil eigenlijk zo zeggen dat dat echt heel vies is. De waterkwaliteit is redelijk oké, maar het is een heel bijzonder afval ook. Kijk, op elke plek vind je wel gewoon wat flesjes die een keertje vallen en van je afwaaien of een chipszakje. Maar dit grote afval, ja, dat kun je voorstellen, dat is vast niet zomaar erin gewaaid bij een goede bui. Zo'n salontafel, die waait niet uit je kamer. Dus dit is gewoon heel bijzonder om te vinden.
1: Ja, mensen kiepen dat dan gewoon van een brug af of zo?
2: Ja, lijkt wel op. Ja.
1: Ja. Want jullie doen deze tour ook in andere steden van het land. Hoe doet Almere het ten opzichte van andere steden?
2: Nou, de afgelopen 3 jaar doen ze het. Nou, ik weet niet of je het goed of slecht moet noemen eigenlijk. Goed als in, we vinden veel afval. Slecht als in, het is veel afval, zeg maar. Dus Almere staat wel hoog in de ranglijsten qua vieze wateren.
1: Ja, en nou hebben meer dan 50 vrijwilligers meegeholpen. Merk je nou dat steeds meer mensen zich betrokken voelen bij de staat van Almeerse wateren?
2: Ja, gelukkig wel. En het is ook wel iedere 50 zijn er toch wel weer 50 extra die bewust zijn. Hoewel we misschien dan niet iedereen meekrijgen. Maar iedere 50 is weer een mooi aantal.
1: Ja. Komt de clean-up on tour nog een keer terug?
2: Ja, we gaan 11 juli naar, in elk geval binnen Flevoland gaan we naar Lelystad toe. En op 12 juli naar Zeewolde. Dus dan kunnen ook nieuwe deelnemers zich weer aanmelden om daaraan mee te doen. En we willen ook zeker weer terug naar Almere. Ja. Als het niet dit jaar wordt, dan wel volgend jaar.
1: Ik ben heel benieuwd of ze veel netter zijn in Zeewolde bijvoorbeeld.
2: Nou, ik kom uit Zeewolde en ik zie toch wat minder afval liggen daar dan in Almere. Maar goed, we weten ook niet wat onder het wateroppervlak ligt.
1: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Daan Keeshagen van Clean Up On Tour, dank je wel.
0: Het weer krijgen we van Jeroen Elvering van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
3: Goedemiddag Jordi en Oudeke, sorry.
0: Geef niets, Jeroen. Dat is in één keer goed. Dat is ook niet zo'n moeilijke naam. Laten we het daar maar op houden. Jeroen, we gaan het over het weer hebben. Want er is deze middag nog redelijk wat neerslag gevallen, volgens mij, op verschillende plekken in onze provincie.
3: Ja, op dit moment ontstaan een aantal stevige buien. Lokaal ook met onweer. Temperatuur is nog best oké, een graad of 20. Maar de komende uren gaat die temperatuur toch echt wel zakken en de buien worden meer. Er komt ook een regengebied aan. Ja, het wordt vanavond echt kletsnat. Temperatuur zakt naar een graad of 15 en de wind trekt nog wat verder aan. En zeker komende nacht moeten we rekening houden met windkracht 4 à 5 aan het IJsselmeer. En uiteindelijk ook een paar losse buien.
0: Nou, lekker binnen blijven vanavond en vannacht. En hoe ziet morgen er dan uit?
3: In de ochtend aanvankelijk nog wel oké, als we de wind niet meerekenen. Maar in de middag ontstaan een paar stevige buien. En die buien kunnen dan ook weer opnieuw hagel en onweer bevatten. Dus er ook ruimte voor de zon. En op droge momenten kan het nog 18 graden worden. Tijdens buien is het maar 13 of 14 graden. Ja, het is niet echt typisch juni weer, zou ik willen zeggen.
1: Nee, hoeveel zitten we eigenlijk onder de gemiddelde temperatuur, weet je dat?
3: Ongeveer een paar graden. Normaal gesproken zou een graad of 21 wat normaler zijn. Maar het is vooral die dynamiek morgen. Met veel wind en die buien. En dan tijdens die buien die temperatuur onderuit. Ja, dat verwacht je gewoon niet in juni. Dat verwacht je eerder in oktober.
1: Ja, nou begint er. We hadden toevallig net een gesprek met de organisatie van de Vierdaagse die nog in Emmeloord gelopen wordt vanaf morgen. Die waren een beetje bang voor onweer misschien.
3: Ja, op zich wel terecht met de buien van morgen, middag en avond. Het zou me niet verbazen als ze daar wel last van gaan ondervinden. Maar ik moet wel gelukkig zeggen, de komende dagen neemt het aandeel buien geleidelijk aan af. Als er al buien vallen, dan neemt de kans op onweer ook wat af. En ook staat er wat minder wind. Dus het ziet er wel naar uit dat richting het défilé van waarschijnlijk vrijdag het allemaal wat vriendelijker wordt.
1: Het défilé?
3: Ja, ken je dat niet, het woord?
1: Nee, maar is er dan ergens een défilé?
3: Vaak met een avondvierdaag.
1: Oh, ja, oké. Okay. Nee, ik moest denken aan Paleis Soestdijk met koningin Juliane. Dat er allemaal mensen voorbij lopen op Koninginnedag.
3: Ik daar werd het altijd een défilé.
1: Oké. Wij noemen dat gewoon de intocht.
0: Nee, bij mij in het dorp heette dat ook gewoon een défilé, hoor.
1: Sorry dan, misschien is een streekdingetje dan. Ja, goed. Maar goed, Jeroen, wij stellen iedere dag nu deze vraag. Want Jordi en ik die gaan woensdag op pad. Tussen 2 en 5. We kunnen niet exacter worden dan dat. We hebben een buitenuitzending. Wat denk je, poncho's mee?
3: Poncho's misschien een beetje overdreven, maar een paraplu voor dat enkele buitje het overtrekt. Ja, ik zou hem wel meenemen.
1: Oké, nou dan gaan we daarop letten. En de rest van de week?
3: Iets tegen die wat lagere temperaturen. Want 17 graden bij windkracht 4 voelt misschien ook niet heel lekker.
1: Oh, dus gewoon even een tussenjasje aan weer. Ja. Ja. De rest van de week dan wel?
3: Nou, uiteindelijk minder buien. En vanaf zaterdag helemaal droog. En mogelijk dat zondag de zomer terugkeert met meer dan 20 graden en zon.
1: Oh, daar kijken we toch stiekem een beetje naar uit. Ja. Jeroen, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
3: Jullie ook. Doei.

0: Voor veel mensen is dit het mooiste liedje dat er bestaat. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dolly Parton en Jolene. Wat begon als een wild idee is in een paar weken tijd uitgegroeid tot iets serieus. Niels Eikema is in Lelystad een nieuwe voetbalclub begonnen. De club heet FC Het Karveel 27 en is vernoemd naar de wijk waar Niels woont en waar het veldje ligt waar het allemaal gaat gebeuren.
1: Het veldje is er al, het voetbaldoel staat er ook al en de aanmeldingen stromen binnen. En eigenlijk was dat best een verrassing voor Niels Eikema, die met het plan kwam voor de nieuwe voetbalclub.
2: Ik had wel gedacht dat een paar mensen het leuk zouden vinden, maar dat zich binnen 2 weken al 20 kinderen en 3 sponsors zich vrijwillig zouden hebben aangemeld, dat had ik zeker niet verwacht.
1: Er zijn 3 voetbalclubs in Lelystad, maar daar zijn wachtlijsten. En daarnaast is de insteek van FC Het Karveel 27, zoals de club gaat heten, anders.
2: Het idee is eigenlijk, heb ik samen bedacht met mijn vrouw Sylvia en mijn dochter Tara. Gewoon met Moederdag zaten we gewoon wat te verzinnen, wat zou nou leuk zijn hier in de wijk. Om wat meer samenhang te creëren. Toen kwamen we op het idee van een voetbalclub. Omdat ik ergens ook wel denk dat je een voetbalclub wel op een andere manier zou kunnen organiseren. Iets minder prestatiegericht. En iets meer echt puur voor het voetbalplezier. En echt terug naar de basis, echt techniek trainen. Ja. In plaats van op zaterdag presteren.
3: Ik ga gewoon naar jouw paas, hè?
2: En wat we met name ook extra bieden is gewoon kleinschaligheid. En echt kinderen die het leuk vinden om niet per se te presteren. Maar ook kinderen die kleinschaligheid nodig hebben. Dus bijvoorbeeld kinderen met een beperking. Die dan, want dat bestaat nog niet in het aanbod in Lelystad. Dat er voor kinderen geen voetbal bestaat.
1: De gemeente is best enthousiast over de plannen.
2: Zo kunnen we bijvoorbeeld het gymzaaltje hierachter, daar mogen we gratis gebruik van maken. Ik heb binnenkort nog een afspraak met de gemeente bijvoorbeeld over het veldje, over het beheer. Hoe we dat op gaan pakken. Nou, mocht het met de gemeente niet lukken, dan kunnen we misschien met een buurtinitiatief het veld ietsjes beter maken. Want bij de doeltjes zitten wel wat gaten. Dus voor de veiligheid van de kinderen hebben we hier en daar wel wat aanpassingen nodig.
1: Plannen genoeg en de datum voor de eerste training staat al.
2: We willen 19 augustus graag beginnen met de eerste training. En dan elke woensdagmiddag een uurtje trainen. En dan misschien einde van het eerste seizoen zelfs een zaalvoetbaltoernooitje. En dan misschien het einde van de richting de zomer dat we ergens een toernooitje spelen. Dus dan gaan we ook werken aan een echte nu. En we zijn al bezig met een clublogo. Er komt een website, dus we gaan ons wel echt presenteren als een echte voetbalclub.
0: Je hoorde de serieuze meneer Niels Eikema over die nieuwe voetbalclub in Lelystad in een reportage van onze verslaggever Reo van der Weijden.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Nu bij Dirk, Almhof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Almere moet de komende jaren sneller groeien. De gemeente, de provincie Flevoland en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben daarvoor vandaag de ambitie Gezonde Groei Almere ondertekend. Het doel is om jaarlijks tussen de 2500 en 3000 woningen te bouwen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar huizen, maar ook naar scholen, zorg, sportvoorzieningen en bereikbaarheid. De stad moet de komende decennia ruimte bieden aan zo'n 60.000 nieuwe woningen. De afspraken moeten in 2027 leiden tot een definitief uitvoeringsovereenkomst. Een uitbraak van Monteclausier MKZ, die eind 1983 in Nagelen begon, kwam vrijwel zeker door een lek bij een onderzoekslaboratorium in Lelystad. Dat concludeert de Volkskrant na uitgebreid archiefonderzoek. Gesprekken met direct betrokkenen en archiefstukken geven een compleet ander beeld dan de overheid na de MKZ-uitbraak deed voorkomen. Destijds zouden er geen directe aanwijzingen zijn geweest dat het virus uit Lelystad kon ontsnappen. Economische belangen hielden de waarheid toen tegen, schrijft de krant. In Almere is de afgelopen week 435 kilo afval uit het water gehaald tijdens verschillende opruimacties van Clean Up on Tour. Meer dan 50 deelnemers gingen met een subboard het water op om zwerfafval te verzamelen. Er zaten wat opvallende vondsten tussen, zoals een bureaustoel, meerdere fietsen en delen van een huisinterieur. Volgens de organisatie laat de opbrengst zien hoe hard dit soort acties nodig zijn. Met 435 kilo afval behoort Almere direct tot de best presterende locaties van het landelijke initiatief. En een internationaal cryptobedrijf moet van de rechter gegevens verstrekken van accounts waarop gestolen cryptovaluta van een drontenaar terechtkwamen. De man verloor voor zo'n 70.000 euro aan crypto en stapte naar de rechter om te achterhalen wie er achter de account zit. Het handelsplatform Bitfinex, dat op de Britse Maagdeneilanden zit, verscheen niet bij de rechtszaak en weigerde de gegevens te delen. De rechter oordeelt nu dat het bedrijf binnen 5 dagen informatie moet geven. Doet dat het niet, dan volgt er een dwangsom van €5.000 per dag, met een maximum tot €100.000. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Het gaat bijvoorbeeld om video's waarin kinderen en hun ouders vakanties promoten.
14: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond trekt een zone met buien van west naar oost over de provincie. Daarbij komt ook af en toe wat onweer of hagel voor. Ook komende nacht kan nog af en toe een bui vallen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 12 graden. En bij dit alles staat de meest matige zuidwestenwind. Morgen trekt de wind verder aan naar kracht 4 tot zelfs 6 aan het Marker en IJsselmeer. Daarbij trekken een aantal buien over, maar zeker in de namiddag kunnen die buien ook nog een keer pittig uitvallen met hagel en opnieuw weer onweer. Daarbij wordt het 17 of 18 graden. Met thuis buien is het toch echt wel een stuk koeler. En ook woensdag en donderdag blijft het nog wisselvallig, maar het eind van de week wordt het droger.
15: Dankjewel. De verkeersinformatie dan. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 5 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst ook 5 minuten stilstaan. De N301 Almere-Barneveld tussen de N798 en Nijkerk 5 minuten. N302 Lelystad-Harderwijk tussen de afrit Dronten en de N305 6 minuten stilstaan. Op de N305 Almere-Dronten tussen Zeewolde en de afrit Harderwijk 4. En op de N702 Almere-Stad-Almere-de-Vaart tussen Literatuurwijk Zuid en Almere-Stad-Centrum 4 minuten vertraging. En flitsers die zijn er niet gemeld in Flevoland.
12: Nou, er wordt al jaren over gesproken, dus of het nu gaat lukken, dat moeten we nog maar even afwachten. Maar de eerste handtekening staat er in ieder geval onder nieuwe afspraken over de groei van Almere. Onze verslaggever Tom Rogge is in Almere, waar die handtekening net is gezet. We gaan zo met hem schakelen.
16: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Nou, als er één nummer is dat wel bij dit weer past, is dat deze van Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: De gemeente Almere, de provincie Flevoland en het ministerie van Volkshuisvesting zetten hun handtekening onder nieuwe afspraken over de groei van Almere. De partijen willen de woningbouw versnellen en tegelijkertijd investeren in voorzieningen en bereikbaarheid. Verslaggever Tom Rogge die is bij die ondertekening, die volgens mij net achter de rug is, Tom. Waar moet er nou eigenlijk gebouwd gaan worden in de stad?
2: Ja, over die handtekening staan inderdaad nog achter mij. Het inkt is nog droog, om het zo maar te zeggen. Maar voor de rest is de minister en de wethouder al onderweg naar Pampus. Dat is een van de gebieden waar dus straks ook gebouwd moet gaan worden in de toekomst. Daar moeten, we weten niet precies hoeveel, maar er gaan duizenden, misschien wel tienduizenden woningen daar moeten komen. De ambitie in ieder geval vanuit de gemeente is om voor 2050 60.000 nieuwe woningen te bouwen. Dus en met de hulp van het Rijk moet dat waarschijnlijk tussen de 2500 à 3000 per jaar gaan worden.
1: Ja, en dat moet dus bij Pampus komen. Jij was daar net al eventjes in de buurt, hè? Hoe ziet het er nu uit eigenlijk daar?
2: Ja, het is nu nog een hele lege groene vlakte. En dan staat op het veld, de dijk staat er nog een beetje omheen, staan er nog overal windmolens. Dus ja, die zullen dan op het moment dat daar gebouwd moet gaan worden wel weggaan. Maar het is natuurlijk een heel open gebied. Een stukje bos loopt er nog langs. En ja, je hebt natuurlijk lekker het water ernaast. Dus nu is het eigenlijk een heel rustgevend gebied.
1: Ja, er zullen nu ongetwijfeld Flevolanders aan het luisteren zijn die denken, ja, die plannen voor woningbouw in Pampus, dat is toch al veel langer bekend. Wat betekent nou die ondertekening van de gemeente, provincie en het ministerie van vandaag?
2: Ja, dat klopt. Die ambities vanuit de gemeente zijn er al langer. Die zijn zeker al 3-4 jaar al uitgesproken om dat te gaan realiseren. De reden eigenlijk van vandaag met het Rijk is eigenlijk vooral dat het Rijk zich ook echt actief gaat bemoeien met de woningbouw die moet gaan plaatsvinden. En niet alleen dat, maar ook de voorzieningen die moeten komen. Als het gaat om sport, als het gaat om school, als het gaat om infrastructuur. Het is vooral dat het Rijk ziet dat er heel veel kansen liggen hier in Almere als het gaat om groei. Dat ze eigenlijk de kennis die zij hebben ook extra willen inzetten bij de gemeente om te kijken, kunnen we dat, die woningbouw versnellen. Dat we hier sneller het allemaal op gang kunnen krijgen en echt dat doel kunnen realiseren van die 60.000 woningen.
1: Ja, er moeten er dus snel heel wat huizen bij komen. De voorzieningen moeten er ook zijn. En ook bereikbaarheid, Tom. Hè? Want er was ook iets over een harde eis met de verbinding met de hoofdstad.
2: Ja, klopt. Dat is vanuit de wethouder Paul Tang, die hier ook vandaag bij was. Die heeft in het verleden gezegd dat toch echt wel een IJmeerverbinding of zeker het aanpakken van de infrastructuur echt noodzakelijk is. Wil je hier meer huizen gaan bouwen, omdat het anders helemaal vastloopt. Nou, ik heb de minister daar ook naar gevraagd, naar die IJmeerverbinding. Heel concreet, afspraken die zijn nog nu niet gemaakt. Maar later dit jaar wordt er wel gekeken naar, hoe kunnen we nou die infrastructuur verbeteren? En dan wordt het ook mogelijk nog gekeken Dus naar die IJmeerverbinding over het water toe. Om te kijken van, kunnen we op die manier eigenlijk een extra verbinding aanleggen om toch een beetje het verkeer te ontzien, zodat het niet helemaal vastloopt hier rond Almere.
1: Ja. Is vandaag ook duidelijk geworden wanneer de eerste schop in de grond moet gaan?
2: Nee, dat niet. Nee, dat is hoe het gaat met dit soort intentieverklaringen. Het is vooral de overheden die bij elkaar komen, met elkaar gaan kijken in grote lijnen, een beetje gaan kijken van, wat willen wij hetzelfde? Kunnen we dat met elkaar doen? Nou, dat is dus nu eigenlijk de handtekening voor gezet hier achter mij. En straks later dit jaar of misschien zelfs in 2027, volgend jaar dus. Ja, dan pas gaan we wellicht echt harde afspraken, harde cijfers zien wanneer dus die eerste schop in de grond gaat.
1: Verslaggever Tom Rogge, dankjewel.

0: Weet je het nog? Gisteren, toen was het zondag en hadden de meeste mensen vrij.
1: Ja, oh, wat was dat heerlijk. Het is altijd zo jammer dat het dan maandag wordt.
0: Foreigner, and that was yesterday.
1: Het is de hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio. De Chinese leider Xi is aangekomen in Noord-Korea voor een staatsbezoek van 2 dagen. Hij is daar op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il, heet hij volgens mij. Kim, zullen we maar noemen. Xi werd groots onthaald, zoals dat alleen maar kan bij communistische landen, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Denk dan aan marcherende militairen, saluutschoten, een fanfare. Stonden allemaal militairen op fonkelwitte schimmels, ook op het plein. Kim en zijn vrouw zijn ook naar het vliegveld gekomen om Xi Jinping persoonlijk te verwelkomen en te ontvangen. En op die pleinen in de stad in Pyongyang hingen ook gigantische portretfoto's van Kim en Xi naast elkaar. Ja, het is één grote propagandashow.
1: En China wil de belangrijkste partner zijn van Noord-Korea, maar het voelt ondertussen een beetje de adem van Rusland in de nek. Want Rusland is namelijk een grote concurrent van China.
0: Op de Oorschotse Heide hadden ze vanochtend de explosieve opruimingsdienst, een Britse 500 ponder en een countdown.
3: 3, 2, 1.
0: Ja, het gaat dus om een vliegtuigbom die werd opgegraven bij werkzaamheden onder het stationsplein in Eindhoven. En omdat die bom daar nu is weggehaald, kan de bouw van woontorens daar weer verder gaan.
1: Ja, even herstellen. Het is niet Kim Jong-il, dat is de vader.
0: Ah, het is echt
1: de eerste. Ja, ik bedoel Kim Jong-un natuurlijk, de huidige leider van Noord-Korea. Dan gaan we naar Artis in Amsterdam, want dat is nu klaar met een renovatie van 5 jaar. En het heeft 50 miljoen euro gekost en het gaat om de verbouwing van het aquarium. Dat was hard nodig, want na bijna 140 jaar was het pand door zout water aangetast. Het is een monumentaal gebouw, dus de buitenkant moest hetzelfde blijven. En deze verslaggever van NH Nieuws die mocht alvast naar binnen.
4: Wat is hier nou eigenlijk veranderd?
5: De grote bak, het grote aquarium, die is behouden. Maar de aquariaatjes er tegenover, die zijn allemaal vervangen voor eigenlijk nieuwe aquaria.
4: Dit zijn best joekels van beesten. Want ik zie er daar een hele dikke langs zwemmen, deze.
6: Ja, ik schat hem zoiets van 50 centimeter. Maar je vergist je, ik denk dat ze heel zwaar zijn. Maar dat valt wel mee.
1: Ja, de grote opening is komende zaterdag. Daar zijn geen kaarten meer voor. Die waren afgelopen week allemaal uitverkocht. Toen ik kind was, hadden wij een abonnement op Artis, want ik kom uit Amsterdam. En ik vond het altijd heel spannend bij dat aquarium. Was het super donker met van die blauw, ja, het was blauw licht van het water. En er was er één bak, daar zat een sidderaal in. En daar hadden ze iets voor bedacht waardoor je die elektriciteit in het water meten ze dan. Was ja. Zo tsk, tsk, en dat was dan dat die elektriciteit van die sidderaal. Als kind is dat heel indrukwekkend.
0: Nachtmerries gehad daarvan?
1: Nee, dat niet. Maar ik moet daar wel altijd aan denken, ja, als ik aan het aquarium van Artis moet denken.
0: En steeds meer kinderen wereldwijd die zijn bijziend. Ze kunnen dan niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken heel belangrijk is.
7: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
0: Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaker weer de kinderen naar buiten sturen. Nu zijn de pauzes vaak niet lang genoeg om echt eventjes weg te zijn uit dat klaslokaal. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dit is raar.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word. Als je online alle reacties van mensen of iedereen roept me wat, iedereen schreeuwt me wat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gaan we goed kijken waar gaat het verkeer naartoe. En dat geldt voor fietsers, dat geldt voor auto's en dat geldt voor zwaar verkeer.
0: Dit is Flevoland.
4: Goedemiddag Jordi en Odeke.

0: bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Almere moet de komende jaren sneller groeien. En daarom hebben de gemeente, de provincie en het ministerie daarvoor vandaag de ambitie Gezonde Groei Almere ondertekend. Het doel is om jaarlijks tussen de 2500 en 3000 woningen te bouwen. En een uitbraak van mond- en klauwzeer die eind 1983 in Nagelen begon, kwam vrijwel zeker door een lek bij een onderzoekslaboratorium in Lelystad. Dat concludeert de Volkskrant na uitgebreid archiefonderzoek. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio zo dadelijk na het NOS-journaal.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zijn Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de COVID-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land is een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld levert dat nu 10 kilometer file en 20 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij de afrit Den Dolder ben je 10 minuten langer onderweg. En op de N325 van Arnhem naar Nijmegen bij Westervoort ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Kilo's afval is er uit het water van Almere gehaald. Uit de grachtenkanalen en bijvoorbeeld het weerwater. Ik heb het over honderden kilo's. Hoe dat zit, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
9: Oh, heerlijk hier, hè?
10: Ja, eindelijk even niks.
11: Het is echt nice.
12: Hola, le pongo dos cervezas.
13: Hola, señor. Sí, 2 bier.
11: Voor mij?
9: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
12: Por favor.
11: Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Nix 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Zwerfafval oprapen, maar dan op het water. Dat is eigenlijk in het kort de clean-up on tour. Zo is er afgelopen week in Almere maar liefst 435 kilo afval uit het water gevist tijdens schoonmaakacties. Organisator Daan Kezenhagen van Clean-up Tour, zo moet ik het noemen. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Ja, clean-up on tour is eigenlijk.
0: Clean-up on tour, ja. Dat is allemaal zo. Waarom moet het eigenlijk in het Engels, Daan?
1: Ja, goede vraag. Vond ook wel lekker klinken. En het past wel bij de andere initiatieven die we al hebben.
0: Ja. 435 kilo. Laten we daar nog eens eventjes naar gaan kijken. Hè. Is dat eigenlijk veel of weinig als je dat een week uit water vist?
1: Nou, 435 kilo is echt ontzettend veel afval. We hebben echt op heel veel plekken wel redelijk wat afval gevonden. Ook wel eens een keertje meer dan 200 kilo op één locatie. Maar in Almere even 435 kilo... Ja, om het zo even te noemen is dat gewoon een getal. Maar als je dat dan voor je hebt liggen, dan schrik je rot hoeveel kilo dat is.
0: Ja, wat hebben jullie zo al in het water weten te vissen?
1: We hebben een bureaustoel uit het water gehaald, een winkelwagen, een uitlaat van een autoband. Maar ook gewoon een wasbak met een aanrechtblad-achtig iets erbij. Een salontafel. Speelgoed. Ja, het is echt hele bijzondere dingen.
0: Ja, want jullie hebben dit gedaan zittend op subs of staand op subplanken. Hoe haal je dat nou uit het water als het zo zwaar is en je zit op zo'n sub?
1: Ja, dat is, die subs zijn mega stabiel. En wij geven, het is een initiatief van het Watersportverbond en Allianz. Waarbij we eigenlijk mensen het water op willen krijgen en willen laten zien hoe mooi de subsport is. Dus wij geven gratis subles aan mensen uit de regio. Eerst een beetje introductie van hoe werkt zo'n sub, hoe stabiel is hij. En dan, als die mensen al een subles hebben gehad, dan is het ook net wat makkelijker om dus dat materiaal uit het water te halen. En dan blijft het gewoon op een sub liggen als je een beetje goed stabiel kan zijn.
0: Ja, dus ook zo'n aanrechtblad blijft er wel lekker op liggen.
1: Ja, nou, het viel mee hoe groot die was, gelukkig. Maar hij was wel aardig zwaar, maar hij bleef wel liggen, ja.
0: Ja. Op hoeveel plekken hebben jullie nou schoongemaakt?
1: In Almere zijn we op drie plekken geweest. Drie plekken.
0: Ja. Wat zegt dit nou eigenlijk? Ja, als je 435 kilo eruit haalt, hè, wat zegt dit nou over het water in Almere?
1: Ik wil eigenlijk zo zeggen dat dat echt heel vies is. De waterkwaliteit is redelijk oké, maar het is een heel bijzonder afval ook. Kijk, op elke plek vind je wel gewoon wat flesjes die een keertje vallen en van je afwaaien of een chipszakje. Maar dit grote afval, ja, dat kun je voorstellen, dat is vast niet zomaar erin gewaaid bij een goede bui. Zo'n salontafel, die waait niet uit je kamer. Dus dit is gewoon heel bijzonder om te vinden.
0: Ja, mensen kiepen dat dan gewoon van een brug af of zo.
1: Ja, lijkt het wel op. Ja.
0: Ja. Want jullie doen deze tour ook in andere steden van het land. Hoe doet Almere het ten opzichte van andere steden?
1: Nou, de afgelopen 3 jaar doen ze het. Ik weet niet of je het goed of slecht moet noemen eigenlijk. Goed als in, we vinden veel afval. Slecht als in, het is veel afval, zeg maar. Dus Almere staat wel hoog in de ranglijsten qua vieze wateren.
0: Ja, en nou hebben meer dan 50 vrijwilligers meegeholpen. Merk je nou dat steeds meer mensen zich betrokken voelen bij de staat van Almeerse wateren?
1: Ja, gelukkig wel. En het is ook wel iedere 50 zijn er toch wel weer 50 extra die bewust zijn. Hoewel we misschien dan niet iedereen meekrijgen. Maar iedere 50 is weer een mooi aantal.
0: Ja, komt de clean-up on tour nog een keer terug?
1: Ja, we gaan 11 juli naar, in elk geval binnen Flevoland gaan we naar Lelystad toe. En op 12 juli naar Zeewolde. Dus dan kunnen ook nieuwe deelnemers zich weer aanmelden om daaraan mee te doen. En we willen ook zeker weer terug naar Almere. Ja. Als het niet dit jaar wordt, dan wel volgend jaar.
0: Ik ben heel benieuwd of ze veel netter zijn in Zeewolde bijvoorbeeld.
1: Nou, ik kom uit Zeewolde en ik zie toch wat minder afval liggen daar dan in Almere. Maar goed, we weten ook niet wat onder het wateroppervlak ligt.
0: Nee, dat is ook zo. Daan Kezenhagen van Clean Up on Tour, dank je wel.

0: Het weer krijgen we van Jeroen Elvering van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke. Oudeke, sorry.
0: Geeft niets, Jeroen. Dat is in één keer goed. Dat is ook niet zo'n moeilijke naam. Laten we het daar maar op houden. Jeroen, we gaan het over het weer hebben. Want deze middag nog redelijk wat neerslag gevallen volgens mij op verschillende plekken in onze provincie.
1: Ja, op dit moment ontstaan een aantal stevige buien. Lokaal ook met onweer. Temperatuur is nog best oké, een graad of 20. Maar de komende uren gaat die temperatuur toch echt wel zakken en de buien worden meer. Er komt ook een regengebied aan. Ja, het wordt vanavond echt kletsnat. Temperatuur zakt naar een graad of 15 en de wind trekt nog wat verder aan. En zeker komende nacht moeten we rekening houden met windkracht 4 à 5 aan het IJsselmeer. En uiteindelijk ook een paar losse buien.
0: Nou, lekker binnen blijven vanavond en vannacht. En hoe ziet morgen er dan uit?
1: In de ochtend aanvankelijk nog wel oké, als we de wind niet meerekenen. Maar in de middag ontstaan een paar stevige buien. En die buien kunnen dan ook weer opnieuw hagel en onweer bevatten. Dus er ook ruimte voor de zon. En op droge momenten kan het nog 18 graden worden. Maar tijdens buien is het maar 13 of 14 graden. Ja, het is niet echt typisch juni weer, zou ik willen zeggen.
2: Nee, hoeveel zitten we eigenlijk onder de gemiddelde temperatuur, weet je dat?
1: Ongeveer een paar graden. Normaal gesproken zou een graad of 21 wat normaler zijn. Maar het is vooral die dynamiek morgen. Met veel wind en die buien. En dan tijdens die buien die temperatuur onderuit. Ja, dat verwacht je gewoon niet in juni. Dat verwacht je eerder in oktober.
2: Ja, nou begint er. We hadden toevallig net een gesprek met de organisatie van de Vierdaagse die nog in Emmeloord gelopen wordt vanaf morgen. Die waren een beetje bang voor onweer misschien.
1: Ja, op zich wel terecht met de buien van morgen, middag en avond. Het zou me niet verbazen als ze daar wel last van gaan ondervinden. Maar ik moet wel gelukkig zeggen, de komende dagen neemt het aandeel buien geleidelijk aan af. Als er al buien vallen, dan neemt de kans op onweer ook wat af. En ook staat er wat minder wind. Dus het ziet er wel naar uit dat richting het défilé van waarschijnlijk vrijdag het allemaal wat vriendelijker wordt.
2: Het défilé?
1: Ja, ken je dat niet, het woord?
2: Nee, maar is er dan ergens een défilé?
1: Vaak met een avondvierdaagse.
2: Oh, ja, oké. Okay. Nee, ik moest denken aan Paleis Soestdijk met koningin Juliana. Dat er allemaal mensen voorbij lopen op Koninginnedag.
1: Ik kom uit Zwolle, daar werd het altijd een défilé.
2: Ah, oké. Okay. Ja, wij noemen dat gewoon de intocht.
0: Nee, bij mij in het dorp heette dat ook gewoon een défilé, hoor.
2: Sorry dan, misschien is een streekdingetje dan. Ja, goed. Maar goed, Jeroen, wij stellen iedere dag nu deze vraag. Want Jordi en ik die gaan woensdag op pad tussen 2 en 5. We kunnen niet exacter worden dan dat. We hebben een buitenuitzending. Wat denk je, poncho's mee?
1: Poncho is misschien een beetje overdreven, maar een paraplu voor dat enkele buitje het overtrekt. Ja, ik zou hem wel meenemen.
2: Oké, nou dan gaan we daarop letten. En de rest van de week?
1: Iets tegen die wat lagere temperaturen. Want 17 graden bij windkracht 4 voelt misschien ook niet heel lekker.
2: Oh, dus gewoon even een tussenjasje aan weer. Ja. Ja. De rest van de week dan wel?
1: Nou, uiteindelijk minder buien. En vanaf zaterdag helemaal droog. En mogelijk dat zondag de zomer terugkeert met meer dan 20 graden en zon.
2: Oh, daar kijken we toch stiekem een beetje naar uit. Ja. Jeroen, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
1: Jullie ook. Doei.

0: Wat begon als een wild idee is in een paar weken tijd uitgegroeid tot iets serieus. Niels Eikema is in Lelystad een nieuwe voetbalclub begonnen. De club heet FC Het Karveel 27 en is vernoemd naar de wijk waar Niels woont en waar het veldje ligt waar het allemaal gaat gebeuren.
1: Het veldje is er al, het voetbaldoel staat er ook al en de aanmeldingen stromen binnen. En eigenlijk was dat best een verrassing voor Niels Eikema, die met het plan kwam voor de nieuwe voetbalclub.
2: Ik had wel gedacht dat een paar mensen het leuk zouden vinden, maar dat zich binnen 2 weken al 20 kinderen en 3 sponsors zich vrijwillig zouden hebben aangemeld, dat had ik zeker niet verwacht.
1: Er zijn 3 voetbalclubs in Lelystad, maar daar zijn wachtlijsten. En daarnaast is de insteek van FC Het Karveel 27, zoals de club gaat heten, anders.
2: Het idee is eigenlijk, heb ik samen bedacht met mijn vrouw Sylvia en mijn dochter Tara. Gewoon met moederdag zaten we gewoon wat te verzinnen. Wat zou nou leuk zijn hier in de wijk om wat meer samenhang te creëren. Toen kwamen we op het idee van een voetbalclub. Omdat ik ergens ook wel denk dat je een voetbalclub wel op een andere manier zou kunnen organiseren. Iets minder prestatiegericht. En iets meer echt puur voor het voetbalplezier. En echt terug naar de basis, echt techniek trainen. Ja. In plaats van op zaterdag presteren.
3: Ik ga gewoon naar jouw paas, hè?
2: En wat we met name ook extra bieden is gewoon kleinschaligheid. En echt kinderen die het leuk vinden om niet per se te presteren. Maar ook kinderen die kleinschaligheid nodig hebben. Dus bijvoorbeeld kinderen met een beperking. Die dan, want dat bestaat nog niet in het aanbod in Lelystad. Dat er voor kinderen geen voetbal bestaat.
1: De gemeente is best enthousiast over de plannen.
2: Zo kunnen we bijvoorbeeld het gymzaaltje hierachter, mogen we gratis gebruik van maken. Ik heb binnenkort nog een afspraak met de gemeente bijvoorbeeld over het veldje, over het beheer. Hoe we dat op gaan pakken. Nou, mocht het met de gemeente niet lukken, dan kunnen we misschien met een buurtinitiatief het veld ietsjes beter maken. Want bij de doeltjes zitten wel wat gaten. Dus voor de veiligheid van de kinderen hebben we hier en daar wel wat aanpassingen nodig.
1: Plannen genoeg en de datum voor de eerste training staat al.
2: We willen 19 augustus graag beginnen met de eerste training. En dan elke woensdagmiddag een uurtje trainen. En dan misschien einde van het eerste seizoen zelfs een zaalvoetbaltoernooitje. En dan misschien het einde van de richting de zomer dat we ergens een toernooitje spelen. Dus dan gaan we ook werken aan een echte nu. En we zijn al bezig met een clublogo. Er komt een website, dus we gaan ons wel echt presenteren als een echte voetbalclub.
0: Je hoorde de serieuze meneer Niels Eikema over die nieuwe voetbalclub in Lelystad in een reportage van onze verslaggever Reo van der Weijden.
4: Yo man.
5: Yo.
4: Open up man.
5: What do you want man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: So it wasn't you.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Almere moet de komende jaren sneller groeien. De gemeente, de provincie Flevoland en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben daarvoor vandaag de ambitie Gezonde Groei Almere ondertekend. Het doel is om jaarlijks tussen de 2500 en 3000 woningen te bouwen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar huizen, maar ook naar scholen, zorg, sportvoorzieningen en bereikbaarheid. De stad moet de komende decennia ruimte bieden aan zo'n 60.000 nieuwe woningen. De afspraken moeten in 2027 leiden tot een definitief uitvoeringsovereenkomst. Een uitbraak van Monteclausier MKZ, die eind 1983 in Nagelen begon, kwam vrijwel zeker door een lek bij een onderzoekslaboratorium in Lelystad. Dat concludeert de Volkskrant na uitgebreid archiefonderzoek. Gesprekken met direct betrokkenen en archiefstukken geven een compleet ander beeld dan de overheid na de MKZ-uitbraak deed voorkomen. Destijds zouden er geen directe aanwijzingen zijn geweest dat het virus uit Lelystad kon ontsnappen. Economische belangen hielden de waarheid toen tegen, schrijft de krant. In Almere is de afgelopen week 435 kilo afval uit het water gehaald tijdens verschillende opruimacties van Clean Up on Tour. Meer dan 50 deelnemers gingen met een subboard het water op om zwerfafval te verzamelen. Er zaten wat opvallende vondsten tussen, zoals een bureaustoel, meerdere fietsen en delen van een huisinterieur. Volgens de organisatie laat de opbrengst zien hoe hard dit soort acties nodig zijn. Met 435 kilo afval behoort Almere direct tot de best presterende locaties van het landelijke initiatief. En een internationaal cryptobedrijf moet van de rechter gegevens verstrekken van accounts waarop gestolen cryptovaluta van een drontenaar terechtkwamen. De man verloor voor zo'n 70.000 euro aan crypto en stapte naar de rechter om te achterhalen wie er achter de account zit. Het handelsplatform Bitfinex, dat op de Britse Maagdeneilanden zit, verscheen niet bij de rechtszaak en weigerde de gegevens te delen. De rechter oordeelt nu dat het bedrijf binnen 5 dagen informatie moet geven. Doet dat het niet, dan volgt er een dwangsom van 5.000 euro per dag, met een maximum tot 100.000 euro. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleden, tegen de enquêtecommissie. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. De afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen, 75% meer dan een jaar eerder. Dan het weer, vanavond veel regen en kans op onweer.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond trekt een zone met buien van west naar oost over de provincie. Daarbij komt ook af en toe wat onweer of hagel voor. Ook de komende nacht kan nog af en toe een bui vallen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 12 graden. En bij dit alles staat de meest matige zuidwestenwind. Morgen trekt de wind verder aan naar kracht 4 tot zelfs 6 aan het Marker en IJsselmeer. Daarbij trekken een aantal buien over, maar zeker in de namiddag kunnen die buien ook nog een keer pittig uitvallen met hagel en opnieuw weer onweer. Daarbij wordt het 17 of 18 graden. Maar thuis buien is het toch echt wel een stuk koeler. En ook woensdag en donderdag blijft het nog wisselvallig, maar het eind van de week wordt het droger.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn ben je nog 5 minuten extra kwijt tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Het is aansluit over 3 kilometer door een ongeluk. Weg is weer vrij, dus de vertraging neemt daar vlotjes af. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Nou, er wordt al jaren over gesproken, dus of het nu gaat lukken, dat moeten we nog maar even afwachten. Maar de eerste handtekening staat er in ieder geval onder nieuwe afspraken over de groei van Almere. Onze verslaggever Tom Rogge is in Almere, waar die handtekening net is gezet. We gaan zo met hem schakelen.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: De gemeente Almere, de provincie Flevoland en het ministerie van Volkshuisvesting zetten hun handtekening onder nieuwe afspraken over de groei van Almere. De partijen willen de woningbouw versnellen en tegelijkertijd investeren in voorzieningen en bereikbaarheid. Verslaggever Tom Rogge die is bij die ondertekening, die volgens mij net achter de rug is, Tom. Waar moet er nou eigenlijk gebouwd gaan worden in de stad?
1: Ja, over die handtekening staan inderdaad nog achter mij. De inkt is nog droog, om het zo maar te zeggen. Maar voor de rest is de minister en de wethouder al onderweg naar Pampus. Dat is een van de gebieden waar dus straks ook gebouwd moet gaan worden in de toekomst. Daar moeten, we weten niet precies hoeveel, maar er gaan duizenden, misschien wel tienduizenden woningen daar moeten komen. De ambitie in ieder geval vanuit de gemeente is om voor 2050 60.000 nieuwe woningen te bouwen. Dus en met de hulp van het Rijk moet dat waarschijnlijk tussen de 2500 en 3000 per jaar gaan worden.
0: Ja, en dat moet dus bij Pampus komen. Jij was daar net al eventjes in de buurt, hè? Hoe ziet het er nu uit eigenlijk daar?
1: Ja, het is nu nog een hele lege groene vlakte. En dan staat op het veld, de dijk staat er nog een beetje omheen, staan er nog overal windmolens. Dus ja, die zullen dan, op het moment dat daar gebouwd moet gaan worden, wel weggaan. Maar het is natuurlijk een heel open gebied. Een stukje bos loopt er nog langs. En ja, je hebt natuurlijk lekker het water daarnaast. Dus nu is het echt een heel rustgevend gebied.
0: Ja, er zullen nu ongetwijfeld Flevolanders aan het luisteren zijn die denken, ja, die plannen voor woningbouw in Pampus, dat is toch al veel langer bekend. Wat betekent nou die ondertekening van de gemeente, provincie en het ministerie van vandaag?
1: Ja, dat klopt. Die ambities vanuit de gemeente zijn er al langer. Die zijn zeker al 3-4 jaar al uitgesproken om dat te gaan realiseren. De reden eigenlijk van vandaag met het Rijk is eigenlijk vooral dat het Rijk zich ook echt actief gaat bemoeien met de woningbouw die je moet gaan plaatsvinden. En niet alleen dat, maar ook de voorzieningen die je moet komen. Als het gaat om sport, als het gaat om school, als het gaat om infrastructuur. Het is vooral dat het Rijk ziet dat er heel veel kansen liggen hier in Almere als het gaat om groei. Dat ze eigenlijk de kennis die zij hebben ook extra willen inzetten bij de gemeente om te kijken, kunnen we dat, die woningbouw versnellen? Dat we hier sneller het allemaal op gang kunnen krijgen en echt dat doel kunnen realiseren van die 60.000 woningen.
0: Ja, er moeten er dus snel heel wat huizen bij komen. De voorzieningen moeten er ook zijn. En ook bereikbaarheid, Tom. Hè? Want er was ook iets over een harde eis met de verbinding met de hoofdstad.
1: Ja, klopt. Dat is vanuit de wethouder Paul Tang, die hier ook vandaag bij was. Die heeft in het verleden gezegd dat toch echt wel een IJmeerverbinding of zeker het aanpakken van de infrastructuur echt noodzakelijk is. Wil je hier meer huizen gaan bouwen, omdat het anders helemaal vastloopt? Ik heb de minister ook naar gevraagd, naar die IJmeerverbinding. Heel concreet, afspraken die zijn nog nu niet gemaakt. Maar later dit jaar wordt er wel gekeken naar, hoe kunnen we nou die infrastructuur verbeteren? En dan wordt het ook mogelijk nog gekeken dus naar die IJmeerverbinding over het water toe. Om te kijken van, kunnen we op die manier eigenlijk een extra verbinding aanleggen om toch een beetje het verkeer te ontzien, zodat het niet helemaal vastloopt hier rond Almere.
0: Ja. Is vandaag ook duidelijk geworden wanneer de eerste schop in de grond moet gaan?
1: Nee, dat niet. Nee, dat is hoe het gaat met dit soort intentieverklaringen. Het is vooral de overheden die bij elkaar komen, met elkaar gaan kijken in grote lijnen, een beetje gaan kijken van, wat willen wij hetzelfde? Kunnen we dat met elkaar doen? Nou, dat is dus nu eigenlijk de handtekening voor gezet hier achter mij. En straks later dit jaar of misschien zelfs in 2027, volgend jaar dus. Ja, dan pas gaan we wellicht echt harde afspraken, harde cijfers zien wanneer dus die eerste schop in de grond gaat.
0: Verslaggever Tom Rogge, dankjewel.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Het is de hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio. De Chinese leider Xi is aangekomen in Noord-Korea voor een staatsbezoek van 2 dagen. Hij is daar op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il, heet hij volgens mij. Kim, zullen we maar noemen. Xi werd groots onthaald, zoals dat alleen maar kan bij communistische landen, zegt correspondent Laura van Meegen.
1: Denk dan aan marcherende militairen, saluutschoten, een fanfare. Stonden allemaal militairen op fonkelwitte schimmels, ook op het plein. Kim en zijn vrouw zijn ook naar het vliegveld gekomen om Xi Jinping persoonlijk te verwelkomen en te ontvangen. En op die pleinen in de stad in Pyongyang hingen ook gigantische portretfoto's van Kim en Xi naast elkaar. Ja, het is één grote propagandashow.
0: En China wil de belangrijkste partner zijn van Noord-Korea, maar het voelt ondertussen een beetje de adem van Rusland in de nek. Want Rusland is namelijk een grote concurrent van China.
2: Op de Oorschotse heide hadden ze vanochtend de explosieve opruimingsdienst, een Britse 500 ponder en een countdown.
3: 3, 2, 1.
2: Ja, het gaat dus om een vliegtuigbom die werd opgegraven bij werkzaamheden onder het stationsplein in Eindhoven. En omdat die bom daar nu is weggehaald, kan de bouw van woontorens daar weer verder gaan.
0: Ja, even herstellen. Het is niet Kim Jong-il, dat is de vader.
2: Ah, het is echt
0: de eerste. Ja, ik bedoel Kim Jong-un natuurlijk, de huidige leider van Noord-Korea. Dan gaan we naar Artis in Amsterdam, want dat is nu klaar met de renovatie van 5 jaar. En het heeft 50 miljoen euro gekost en het gaat om de verbouwing van het aquarium. Dat was hard nodig, want na bijna 140 jaar was het pand door zout water aangetast. Het is een monumentaal gebouw, dus de buitenkant moest hetzelfde blijven. En deze verslaggever van NH Nieuws die mocht alvast naar binnen.
4: Wat is hier nou eigenlijk veranderd?
5: De grote bak, het grote aquarium, die is behouden. Maar de aquariaatjes er tegenover, die zijn allemaal vervangen voor eigenlijk nieuwe aquaria.
4: Dit zijn best joekels van beesten. Want ik zie er daar een hele dikke langs zwemmen, deze.
6: Ja, ik schat hem zoiets van 50 centimeter. Maar je vergist je, je denkt dat ze heel zwaar zijn. Maar dat valt wel mee.
0: Ja, de grote opening is komende zaterdag. Daar zijn geen kaarten meer voor. Die waren afgelopen week allemaal uitverkocht. Toen ik kind was, hadden wij een abonnement op Artis, want ik kom uit Amsterdam. En ik vond het altijd heel spannend bij dat aquarium. Was het super donker met van die blauw. Ja, het was blauw licht van het water. En er was er één bak, daar zat een sidderaal in. En daar hadden ze iets voor bedacht, waardoor je die elektriciteit in het water meten ze dan. Was het zo. En dan was dan dat die elektriciteit van die sidderaal. Als kind is dat heel indrukwekkend.
2: Nachtmerries gehad daarvan?
0: Nee, dat niet. Maar ik moet er wel altijd aan denken als ik aan het aquarium van Artis moet denken.
2: En steeds meer kinderen wereldwijd die zijn bijziend. Ze kunnen dan niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken heel belangrijk is.
7: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
2: Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaker weer de kinderen naar buiten sturen. Nu zijn de pauzes vaak niet lang genoeg om echt eventjes weg te zijn uit dat klaslokaal. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dit is raar.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word. Als je online alle reacties van mensen. Of iedereen roept me wat. Iedereen schreeuwt me wat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gaan we goed kijken. Waar gaat het verkeer naartoe? En dat geldt voor fietsers. Dat geldt voor auto's. En dat geldt voor zwaar verkeer.
0: Dit is Flevoland.
4: Goedemiddag Jordi en Oudeke. Oudeke, sorry.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip. De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven

0: beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
3: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
5: We hebben het over dus heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
4: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Bernie Duin, waar blijf je nou? Nou, je bent hier.
2: Ik ben er al zeker.
1: Ja, je bent er al. We gaan het vandaag hebben over, voor veel mensen een leuke gadget. Andere mensen die zeggen van, nou, dat is echt brood nodig. Waar hebben we het over?
2: Ja, over de Meta-glasses bedoel je waarschijnlijk. Dat doe je denk ik over. Ja, dat is de populaire bril van Meta die ook sinds kort ook in Nederland te koop is.
1: En hij is er al een tijdje, toch?
2: Ja, hij is ongeveer een jaartje op de markt ongeveer. Maar sinds een half jaar is hij uitgekomen in Nederland ook. Ze doen een beetje stapsgewijs doen ze dat. Dus de Meta Glass 1 is nooit in Nederland geweest. De Meta Glasses 2, die jij ook hebt, die is in Nederland.
1: Ik heb het ding ook. Ja. Gebruik hem niet.
2: Nee, hè? Nee.
1: Nou ja, ik heb hem één keer gebruikt. Je kan er maar filmpjes van 3 minuten of zo mee opnemen. Korte filmpjes. Ja. En ik dacht van, ik wil wat langer. Ben je met iets bezig? Dan denk ik van, dat wil ik opnemen.
2: Ja, maar dat doet dan allemaal wat langer wat je opneemt. Ja,
3: vakantiereportage.
1: Bijvoorbeeld.
2: Een mooie reportage wil die maken. Ja.
1: Beklimmen van de Christoffelberg of zo. Halverwege de berg.
2: Schrijven van een boek of zo. Of een spelen van een musical of iets live.
1: Nou, bijvoorbeeld. Noem maar iets.
2: Ja, het is echt bedoeld voor de TikTok-generatie. Dus het is bedoeld voor korte filmpjes. Dus voor je story bijvoorbeeld. Dat je even wat laat zien wat je aan het doen bent. Je bent even aan het dansen op een festival of zo. Of je doet even wat anders wat je wil delen. Alleen, het is nu wederom weer heel erg in opspraak. Want Facebook of Meta heeft eigenlijk al niet zo'n goede reputatie als het gaat om privacy. Ja, onlangs werd al bekend dat er heel veel video's die gemaakt werden, die werden dus in India bekeken om gecontroleerd te worden op fouten. Dus als je fouten maakt met stemherkenning of beeldherkenning. Mm. Dus dat was al bekend geworden. Dus
1: dat was nog maar namen die man die in het hotel zat en die van alles had opgenomen. Zodat er een
2: onder andere, maar dat is één van de vele beelden. Dus op het moment dat hij iets niet goed deed, dan ging je dat opsturen en opnemen. En dan werd het door India werd het bekeken. Door Meta in India. En die gingen dus die beelden analyseren. Oh. En die konden dan zien waar het misging. Maar nu komt het volgende eraan. In de broncode van de Meta AI app. Die je dus installeert op je telefoon. Om die bril te kunnen gebruiken. Daar staat iets nieuws. Er staat in dat ze bezig zijn met een gezichtsherkenningsfunctie. Waar het eigenlijk op neerkomt. Is dat stel je voor je hebt die bril op. En je loopt op straat. Dan gaat hij dus mensen herkennen.
1: En ik zie jou.
2: En zo.
1: Ik heb hem op. Ik loop op straat. En ik zie jou.
2: Ja, dan slaat hij dus een soort van sample van je gezicht op. In de bril zelf. En als je dan nog een keer jou ziet, dan gaat hij pas koppelen aan elkaar van, oh, ik heb die persoon daar en daar gezien. En zo kan die bril als ware patronen herkennen en dan kan hij weten van wie zijn bekenden van je en wie zijn geen bekenden van je.
1: Maar dat doet eigenlijk ook een soort camerasysteem wat je thuis hebt. Bijvoorbeeld de Eufy, weet je? Daar zit ook AI gezichtsherkenning in. Dus herkent ook al mensen.
2: Klopt. Maar dat is natuurlijk op eigen terrein. En een bel die is natuurlijk als deurbel bedoeld. Ja. Is natuurlijk op openbaar terrein. Dat zou betekenen als je door de stad heen loopt, dat Meta gewoon kan zien waar iemand is en daar wat aan kan koppelen. En ja, dat mag natuurlijk niet zomaar.
1: Nee,
2: er is natuurlijk een bepaalde wetgeving
1: voor. Wat gaan we eraan doen dan?
2: Nou ja, ze ontkennen dat ze met die functie bezig zijn. Nou ja, het is in principe wel zo. De functie zit in de broncode. Wat ik zelf vermoed is dat het experimenteel is. Dat het nog niet gebruikt wordt. En dat het uiteindelijk in Europa niet in deze vorm uitgebracht gaat worden. In Amerika mag het op deze manier wel. Maar in Europa mag je niet een bril op hebben die gezichtsinformatie verzamelt. Want daar hebben we gewoon wetgeving voor. Onder andere het AVG. Dus dat je moet weten van wat er van iemand opgeslagen wordt.
1: Okay.
2: Dus wat dat betreft.
1: Nou zijn ze ook bezig met die bril er ook een displaytje in te maken.
2: Ja.
1: Dan gaat het natuurlijk zover dat hij die persoon herkent. En dat hij zegt van deze persoon kan je beter links of rechts passeren.
2: Ja, nou ja, de naam of de functie heet NameTag. Dus dat kun je misschien koppelen aan van, nou, ik herken iemand. En op het moment dat je een brilletje erbij hebt, dan kan misschien de naam er ook bij verschijnen. Ik verwacht niet dat ze zover gaan. Het idee van het schermpje wat erbij in zit is natuurlijk om beter te kunnen navigeren. Niet zozeer dat hij echt heel veel dingen gaat toevoegen aan je beeld. Maar het is wel de bedoeling dat ze dus meer gegevens aan elkaar gaan koppelen. Maar dat is natuurlijk het verdienmodel.
3: Wat heeft de gebruiker hieraan?
2: Ja, meer persoonlijke ervaring.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
3: Ja, ja.
2: Ja, dat is het. Ja, je kunt natuurlijk zien wie je gezien hebt die dag en of de bekende van je is.
3: Ja, maar,
2: en waarschijnlijk kun je die geschiedenis weer terugzien. Uiteindelijk is het allemaal voor Meta zelf natuurlijk.
3: Ja, ik wou dat zeggen.
1: Rutger, wij zijn niet van de TikTok-generatie.
3: Nee,
1: we snappen dat niet meer.
2: Nee, maar het is wel heel eng. Ik moest trouwens heel erg denken aan, ook wel controversieel, maar destijds die app die we hadden in de coronatijd, die ook als ware telefoons aan elkaar koppelen of je contact had met iemand. Zo'n soort functie is het eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ze inbouwen. Dus op die manier wordt dat soort van gekoppeld.
3: Oh.
2: En zitten verder geen complotten achter of iets dergelijks. Maar het is wel op die manier dat ze dus connecties vastleggen tussen personen.
1: Maar dat ging alleen maar over de coronacontacten dan, hè?
2: Ja, alleen.
1: Niet dat jij het afgelopen weekend weer contact had.
2: Nee, dat komt er niet in.
1: Daar heb je een andere telefoon voor.
2: Ja, andere telefoon. Zo'n zakelijke telefoon.
1: Vanavond is ook weer de WWDC.
2: Ja, de Worldwide Developers Conference is vanavond weer. Dat is een evenement waar ik eigenlijk altijd heel erg naartoe leef. Wat ze dan doen, op zo'n avond gaat Apple geen hardware presenteren. Dus geen telefoons. Maar eigenlijk alle nieuwe softwarefuncties. Dus eigenlijk alle functies die bestaande apparaten krijgen. Dus ook jouw oude iPhone van 3 jaar terug. Die krijgt ook allemaal nieuwe dingen erbij. Nou, dit jaar zal het helemaal in teken staan van de AI-functies die na 3 jaar eindelijk uit gaan komen op de iPhone. Wat gaat dat straks betekenen? Dat je straks gewoon aan je telefoon kan vragen van, nou, ik wil naar huis rijden, kom ik een file tegen? Nou, dan gaat hij dus zeggen ja of nee, je komt zelf geen file tegen. Of mijn moeder heeft me aangesproken over een vakantie. Welke vakantie was dat? Nou, dan gaat hij vertellen van welke vakantie je moeder het over gehad heeft met je.
1: Totdat je moeder vraagt, wat heb je op vakantie gedaan?
2: Ja, precies. En dat Apple het voor mij vertelt, zeg maar. Ja. Wat ik dit weekend gedaan heb. Ja, dus wordt heel veel AI. En het unieke wat Apple waarschijnlijk gaat doen is dat ze ook alle andere AI-diensten gaat koppelen aan hun telefoon. Dus dat betekent dat je straks zelfs kunt bepalen of je Cloud gaat gebruiken, is een AI-dienst, of Gemini van Google, of dat je ChatGPT gaat gebruiken. Dus je hebt echt alle AI-diensten heb je in één zitten, waardoor je dus wat meer overzicht krijgt.
1: Het is nog steeds wel zo dat we zelf eventueel mogen bepalen wat we wel of niet willen weten, hè? Het is niet zo dat hij zelf al allerlei dingen gaat doen. Want iedereen zegt al van, mijn telefoon luistert de hele dag mee. Weet je, heb je een Google Nest of een Hub thuis? Ja. Luistert ook de hele dag mee. Ja. Te pas en te onpas komen de dingen.
2: Kijk, het is natuurlijk wel zo, je telefoon die kijkt naar het gedrag op je telefoon. Om op basis daarvan gewoon het beeld te bepalen wat je ziet. Dus dat blijft er altijd wel in zitten. Maar er is niet letterlijk een microfoon die mee luistert. Dus hij kijkt gewoon naar het gedrag van jou op je telefoon.
1: Is dat 100% zeker?
3: Nou, ik weet het niet hoor.
2: Nee, er is meerdere keren is daar onderzoek naar gedaan. En er is nooit bewezen dat je telefoon via microfoon gewoon afluistert. Wat hij wel doet, is jouw patronen herkennen. Dus als jij toevallig het over rode auto's hebt gehad, ja, dan hoeft het niet zo zijn dat hij dat via de microfoon heeft gehoord, maar dan kan het ook zijn door het gedrag op je telefoon wat je daarna gedaan hebt, wat te maken heeft met rode auto's.
1: Ik hoor toch te vaak en verhalen over mensen die zeggen van, ik zat te praten gewoon over een rode auto, en s'avonds doe ik mijn internet open en dan krijg ik de aanbindingen van een rode
2: selectieve
1: auto.
2: Selectieve perceptie noem je dat. Toevallig je hebt gesproken en dan kom je toevallig tegen. Want we hebben ook heel veel andere dingen besproken die we niet
1: tegen. Als je een zwarte auto wil kopen, zie ik alleen maar zwarte auto's op de snelweg. Ja. Dat je denkt van, ik ook. Dat soort dingen.
2: Dat, ik denk dat je daar niet bang voor hoeft te zijn. En het mooie van Apple AI, en dat gaat ook om privacy, is het grootste gedeelte van Apple AI, dat zit op de telefoon zelf. Dus dat betekent dat het niet met Apple gedeeld wordt. Ja. Dus alles wat je invoert, dat wordt niet gedeeld met Apple. Dus dat is allemaal fijn.
1: Komen er nog andere leuke dingen of zoiets? Weer een nieuwe telefoon, nieuwe MacBook. Er zou een nieuwe MacBook super ultra aankomen.
2: Ja, dat komt allemaal nog steeds. Het komt allemaal in het najaar. Dit wordt het jaar van de ultra bij Apple. Dus er komen een aantal ultra producten komen eruit. Dus wordt een MacBook Ultra met een OLED scherm. Dus een super helder scherm. En met touchscreen ook. Dus dat is ook fantastisch. Ja. De iPhone Ultra komt eraan. Dat wordt dus de foldable, het vouwbaar toestel. En de AirPods Ultra. Dat waren oortjes waar camera's in zitten. En die kunnen dan zien wat je doet, waardoor je daar je AI op aan kunt passen.
1: Je hoort wat je zelf zegt, hè?
2: Ja, ja.
1: Oortjes waar camera's in zitten.
2: Ja, dus, ja, die komen echt uit. Ja.
1: Jongens, de Jetsons is dicht.
2: Ja, de Jetsons, die lopen achter.
1: Nou, hou het in de gaten allemaal. Dankjewel, Bernie.
2: Tot volgende week.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, misschien heb je ze ooit wel allemaal meegezongen uit volle borst. Damn, I think I love you and I really don't think so.
2: Ja,
1: ja, ook wel, hè?
2: Ja.
1: Ik vond dat Damn, I think I love you. Ik vond het zo'n goede knaller, zo'n goede pakker ook.
2: Je schreeuwde het gewoon bijna mee.
1: Ja, heel erg goed ook. Het was natuurlijk allemaal uit een van de vele talentenjachten die we hebben gehad in de loop der jaren. En in één keer was het ook over. Dachten we, die zien we nooit meer terug. Maar dat is niet zo, want het gaat veranderen nu, hè?
2: Na 25 jaar zijn ze terug. Chaotic!
1: En we hebben ze bij ons. Ja, we hebben ze digitaal bij ons in de studio. In ieder geval de mannen. Waar zijn de vrouwen? Waar zijn de dames?
3: Die staan te dansen op een van de liedjes die in de show zitten.
4: Die moet harder oefenen dan wij.
1: En toen dachten ze: van, er moet gedanst worden. Gaan jullie maar even naar buiten?
3: Ja, precies. Ja.
2: En hebben jullie al taart op?
3: Jazeker, want Sita's jaar.
1: Ja, inderdaad.
3: Ja.
1: Ja, leuk is dat ook. Hé, jongens, vertel eventjes. Wie is er op het idee gekomen van, laten we nog weer een keer bij elkaar komen, laten we een plaat uitbrengen, laten we die wat veranderen en laten we vooral ook weer een concert gaan geven?
3: Ja, dat ontstond eigenlijk een beetje per ongeluk in een andere radioshow een jaar of twee geleden bij Barry Paffen. En daar werd toen gevraagd van, hé jongens, gaan jullie niet nog een keertje iets doen? En toen zeiden de meiden, ja, dat zouden we eigenlijk wel heel leuk vinden. En toen hadden ze iets van, ja, het is bijna 25 jaar geleden, dus misschien is het dan wel tijd voor een reunie. En toen zei Barry. En toen schreef de hele pers erover. En toen hadden we een stok achter de deur eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer, toch?
1: Ja, oké. Maar ja, meestal gaat het niet zo makkelijk. Sommigen van jullie hebben inmiddels een eigen carrière opgebouwd. Gaat dat dan goed samen?
3: Ja, maar vooral omdat we het allemaal heel graag willen.
4: Het is wel even puzzelen.
5: Het mooie is dat Martijn echt letterlijk vandaag is aangekomen vanuit Amerika.
4: Ja.
5: Met jetlag en al staat hij hier zijn eigen helemaal de moeder te dansen.
3: Ja.
5: En het gaat best goed. Hij stort dadelijk wel in.
4: Ja, maar dat komt helemaal goed.
3: Wat dat betreft hebben jullie absoluut een primeur. Want het is de eerste keer dat Martijn erbij is.
4: Oh ja, dat klopt, ja.
3: Ja. Sinds toen.
1: Ja. Wat maakt het nu weer zo leuk? Is die vibe van 25 jaar geleden, is die er ook weer?
4: Ja. Die is eigenlijk nooit weggegaan.
3: Nee.
4: Ja, dat is een beetje het ding.
5: Ja. En we zijn echt een echte familie. En een familie heb je ooit ups en gelukkig weinig downs. En als er downs zijn, dan lossen we die op.
4: Ja.
5: En dat is gewoon, je gaat met elkaar om. Het is 25 jaar geleden, je hebt iets heel bijzonders meegemaakt. En we gaan dat nu weer herbeleven. En in mijn geval, in de meeste gevallen met kinderen erbij, zeg maar. Dus dat maakt het extra leuk.
1: Ja, maar ja, 25 jaar gaat je niet in de koude kleren zitten, weet je wel. We worden wat ouder, we veranderen misschien een beetje. Veranderen stemmen ook?
5: Ja, ik merk een beetje wel. Ik denk volwassener, zeg maar. En, maar als we hier op dit dansvloer staan, zeg maar, de choreo aan het repeteren, dan voel ik me echt weer 25 jaar jonger. Wat fijn is.
4: Ik niet.
5: Je hebt jetlag.
4: Oh ja, dat
5: was. Maar nee, het is echt weer van oud. Het is gewoon genieten. En dat is wat we aan het doen zijn. Ja. Hard werken. We hebben echt, echt dag en nacht werken we eraan. En dat gaan we de 11e. En de 12e merken, hoe dat goed
3: of het gelukt is.
1: Ja, ik wou net vragen, van waar moet het toe gaan leiden? In ieder geval die 11e en de 12e. Wanneer gaat dat gebeuren en hoe gaat het daarmee? Loopt het goed?
3: Het gaat ontzettend goed. De eerste show was bij de aankondiging die we met de podcast trouwens hebben gedaan. Was in 20 minuten was die uitverkocht. Ja. En voor de 11e hebben we een extra show erbij geboekt. En er zijn nog echt nog maar een paar kaarten.
4: Ja.
3: Vorige week waren het er nog iets van 150 of zo. Dus als mensen erbij willen zijn, moeten ze snel zijn.
5: Kan wel.
3: Maar het kan nog wel via de website van Tivoli Vredenburg. Ja. En verder kunnen wij nu wel met enige zekerheid zeggen dat het een hele bijzondere show wordt.
2: Ja. En smaakt dat dan naar meer? Gaan er nog meer concerten komen? Want het zijn er nu al twee.
3: Voor jou een vraag en voor ons een win.
2: Lekker.
1: Je hebt gezien bij K3 hoe dat gaat, hè?
2: Ja, inderdaad, ja. En de Soldaten Musical, Soldaat van Oranje, die zou ook stoppen. Ja, maar
1: we zitten helemaal in de vibe van reunies.
2: Ja, daarom.
1: Blijft het dan ook bij twee concerten? Of zeggen jullie, ja, net wat je net zegt, ja, voor jullie vraag voor ons een weet. Maar zit daar nog meer in?
3: Nou, eigenlijk is het concert wat wij deze week gaan doen, is eigenlijk een soort startpunt. En wij hebben met de podcast, Damn the Podcast, hebben wij daar naartoe geleefd. En hebben we eigenlijk herinneringen opgehaald en beelden gezien die we zelf nooit hadden teruggekeken. Dus dat heeft het fundament wat er al lag eigenlijk weer heel fris gemaakt. En daar komt nu deze show uit voort. Maar het is eigenlijk eerder een startpunt dan een eindpunt van een reuniejaar. Ja, zeker.
1: Oké, en zit er ook nog nieuwe muziek dan ook bij?
3: Nou ja, afgelopen.
4: Dus hebben we één dag.
3: Afgelopen vrijdag is er een nieuwe single uitgekomen. En het is wel een bijzonder liedje, want dat is een Nederlandstalig liedje. Maar de hoek van onze grootste hit, Damn I Think I Love You, zit erin verwerkt. En dat liedje heet Damn I Think I Love You Too.
1: Ja, ja, wij vinden hem zo leuk. We hebben hem deze week polderplaat gemaakt bij ons. Dus hij komt elke dag komt hij meerdere keren voorbij.
3: Echt waar?
1: Ja, dus mochten jullie aan het eind van de week op de afrekenlijst kijken van hoe komt dat? Dat komt door ons.
3: Ah, dat is geweldig.
1: Dankjewel. Ik wens jullie heel veel plezier en vooral heel veel lol maken met elkaar. Maak het een onvergetelijk feestje. Niet alleen voor jullie, maar natuurlijk ook voor de vele fans. Want verrast het jullie dat jullie nog steeds zoveel fans hebben?
5: Ja,
4: ja.
5: Je wordt er heel nederig van, zeg maar. Weet je wel, je hebt een idee en het is eigenlijk gedragen door de fans aan zich. Weet je wel, toen we het aankondigden zonder plan, toen waren duizenden reacties van wij willen het. Dus het is eigenlijk andersom, zeg maar.
4: Ja.
5: En dat was gewoon voor ons het, oké, we gaan het gewoon doen. En hoe, ja, weten we nog niet, maar we gaan het gewoon doen.
6: Ja.
5: En daar zitten we middenin, zeg maar. Dus het is heel bijzonder.
1: Ja. Oké, nou, snel terug naar de repetitieruimte dan, want anders mis je belangrijke dansstapjes. Ja, dan word je natuurlijk de 11 en de 12 word je daarop afgerekend, dus dat kan niet. Hey. Dat willen we niet op onze schuld hebben. Jongens, heel veel plezier. Maak er een onvergetelijk feestje van. En wie weet, tot snel weer met nieuwe muziek of nieuwe optredens. Dank jullie wel.
6: Heel graag.
1: Doei.
5: Dankjewel.
4: Doei.
0: Dit is deze week

0: Leuk is die, hè?
1: Heel erg leuk.
0: Ja, een leuke Nederlandstalige twist er dan aan maken, maar gewoon de herkenbaarheid staat gewoon bovenaan.
1: Ja, heel erg leuk om weer te horen en die herinneringen weer op te halen.
0: Alsof ze niet weg zijn geweest. Nou, alsof het weer gisteren is.
1: Leuk.
0: Ja.
2: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond trekt een zone met buien van west naar oost over de provincie. Daarbij komt ook af en toe wat onweer of hagel voor. Ook de komende nacht kan nog af en toe een bui vallen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 12 graden. En bij dit alles staat de meest matige zuidwestenwind. Morgen trekt de wind verder aan naar kracht 4 tot zelfs 6 aan het Marker en IJsselmeer. Daarbij trekken een aantal buien over, maar zeker in de namiddag kunnen die buien ook nog een keer pittig uitvallen met hagel en opnieuw weer onweer. Daarbij wordt het 17 of 18 graden. Maar thuis buien is het toch echt wel een stuk koeler. En ook woensdag en donderdag blijft het nog wisselvallig, maar het eind van de week wordt het droger.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Ja. Flevoland, weer weet je.
3: Het weer weet je. Waar gaan we het over hebben?
2: Over de weersvoorspellingen.
3: Ja.
2: Je hebt mij niet nodig om het weer te verwachten. Je kan gewoon naar buiten
3: natte
2: kijken.
3: Natte vinger doet
2: het
3: wonder.
2: Inderdaad.
3: En het kan alle kanten op.
2: Precies.
3: Ja.
2: Ook aan de madeliefjes kun je zien dat er regenopkomst is.
3: Oh ja?
2: Ja.
3: Hoe dan?
2: Dat zijn hele leuke weerweetjes. Nou, nu vanochtend bijvoorbeeld was er een kring om de zon zichtbaar. Nou, een kring om de zon betekent meestal
3: water in de ton.
2: Regen in de ton.
3: Oh ja.
2: Nou, dat klopt dus ook. En hoe kan het dan dat dat meestal wel klopt? Nou, weersveranderingen in de lucht, dat laten de wolken dus meestal wel zien. En nu het binnenstromen van de hoge bewolking, met toch wel een andere luchtsoort, hogere luchtvochtigheid. Ja, dan kan je dus een kring om de zon zien. Als het geheel bewolkt raakt met de hoge bewolking, dus ook ijskristallen in de lucht zichtbaar zijn, waardoor die kring dus ook tevoorschijn komt. En die hoge bewolking die bevindt zich meestal zo'n 500 tot 1000 kilometer voor de echte regen. Dus die hoge bewolking, die kan, daaraan kan je dus al zien dat er regenopkomst is.
3: Ja.
2: En verder heb ik ook nog een leuke, madeliefjes.
3: Ja, wat is er met die madeliefjes aan de hand?
2: De madeliefjes, daar kun je dus ook aan zien dat er regenopkomst is. Want die madeliefjes die zijn heel erg gevoelig voor drukverschillen, luchtdrukverschillen. Als de luchtdruk daalt, dan pompen ze vocht naar de buitenste bloemlaadjes, waardoor de bloem gaat sluiten. Nou, luchtdrukdalingen betekent in de meteorologie meestal dat er regenopkomst is. Dus dat voelen die bloemen aan, die sluiten dus de bloemlaadjes. En dan gaat het vervolgens regenen. Ja, dan hebben ze de bloemblaadjes dicht. Maar als de luchtdruk weer stijgt, gebeurt juist het omgekeerde. De binnenste bloemblaadjes, die zetten uit. En dan opent het bloemetje zich.
3: Nou, wat grappig.
2: Dus dat
3: nou,
2: is, aan de
3: zo mooi is de natuur, hè?
2: Kun je dus ook zien dat het gaat regenen.
3: Okay. Dus dit was eigenlijk jouw laatste dag. Want vanaf nu kunnen we het zelf.
2: Ja, of je moet mij Madeliefje gaan noemen.
3: Ja, nou, Madeliefje, boei. Dank je wel.
2: Ja.
3: Dank je.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Wat begon als een wild idee is in een paar weken tijd uitgegroeid tot iets serieus. Niels Eikema is in Lelystad een nieuwe voetbalclub begonnen.
2: En de club heet FC Het Karveel 27 en is vernoemd naar de wijk waar Niels woont en waar het veldje ligt waar het allemaal gaat gebeuren.
3: Het veldje is er al, het voetbaldoel staat er ook al en de aanmeldingen stromen binnen. En eigenlijk was dat best een verrassing voor Niels Eikema, die met het plan kwam voor de nieuwe voetbalclub.
4: Ik had wel gedacht dat een paar mensen het leuk zouden vinden, maar dat zich binnen 2 weken al 20 kinderen en 3 sponsors zich vrijwillig zouden hebben aangemeld, dat had ik zeker niet verwacht.
3: Er zijn 3 voetbalclubs in Lelystad, maar daar zijn wachtlijsten. En daarnaast is de insteek van FC Het Karveel 27, zoals de club gaat heten, anders.
4: Het idee is eigenlijk, heb ik samen bedacht met mijn vrouw Sylvia en mijn dochter Tara. Gewoon met moederdag zaten we gewoon wat te verzinnen, wat zou nou leuk zijn hier in de wijk. Om wat meer samenhang te creëren. Toen kwamen we op het idee van een voetbalclub. Omdat ik ergens ook wel denk dat, ja, dat je een voetbalclub wel op een andere manier zou kunnen organiseren. Iets minder prestatiegericht. En iets meer echt puur voor het voetbalplezier. En echt terug naar de basis, echt techniek trainen. Ja. In plaats van op zaterdag presteren.
5: Ik ga gewoon naar jouw paas, hè?
4: En wat we met name ook extra bieden is gewoon kleinschaligheid. En echt kinderen die het leuk vinden om niet per se te presteren. Maar ook kinderen die kleinschaligheid nodig hebben. Dus bijvoorbeeld kinderen met een beperking. Die dan, want dat bestaat nog niet in het aanbod in Lelystad. Dat er voor kinderen geen voetbal bestaat.
3: De gemeente is best enthousiast over de plannen.
4: Zo kunnen we bijvoorbeeld het gymzaaltje hierachter, mogen we gratis gebruik van maken. Ik heb binnenkort nog een afspraak met de gemeente bijvoorbeeld over het veldje, over het beheer. Hoe we dat op gaan pakken. Nou, mocht het met de gemeente niet lukken, dan kunnen we misschien met een buurtinitiatief het veld ietsjes beter maken. Want bij de doeltjes zitten wel wat gaten. Dus voor de veiligheid van de kinderen hebben we hier en daar wel wat aanpassingen nodig.
3: Plannen genoeg en de datum voor de eerste training staat al.
4: We willen 19 augustus graag beginnen met de eerste training. En dan elke woensdagmiddag een uurtje trainen. En dan misschien einde van het eerste seizoen zelfs een zaalvoetbaltoernooitje. En dan misschien het einde van de richting de zomer dat we ergens een toernooitje spelen. Dus dan gaan we ook werken aan een echt tenue. En we zijn al bezig met een clublogo. Er komt een website, dus we gaan ons wel echt presenteren als een echte voetbalclub.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dit is raar.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word. Als je online alle reacties van mensen of iedereen roept me wat, iedereen schreeuwt me wat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan gaan we goed kijken waar gaat het verkeer naartoe.

0: En dat geldt voor fietsers, dat geldt voor auto's en dat geldt voor zwaar verkeer.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedemiddag Jordi en Oudeke, sorry.
1: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
3: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
5: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
4: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
6: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
4: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
1: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Almere heeft een waterval. Het natuurfenomeen is opgedoken bij het terrein van theatergezelschap Vis-à-vis op het Almeerderstrand.
2: Ja, Raoul Kuipers is op onderzoek uit en wil graag er het fijne van weten. Hij is nu in Almere. Raoul, wat heb je daar aangetroffen?
3: Ik ben op de parkeerplaats van Vis-à-vis en daar staat een grote zeecontainer op zijn kant gekanteld met daarin een berglandschap met algen en een waterval die van boven naar beneden kantelt. Ja, Bram Kuipers, jij bent de kunstenaar van dit werk. Met welk gevoel moet ik hier naar kijken?
4: Ik ben wel benieuwd wat voor gevoel het je geeft.
3: Ja, ik vind het een hele rustige en natuurlijke uitstraling eigenlijk.
4: Ja. Nou, dan denk ik dat het goed werkt. Ik wou namelijk een waterval maken voor het Nederlands polderlandschap. Ja, zoals je ziet, ik kan geen hele berg importeren. Dus ik heb een fractie, een fragment in een container geplaatst. Die je makkelijk overeind zet en zo'n waterval hebt. En ik denk als het de rust geeft die de natuur je ook geeft. Ja, dan heeft het zijn doel wel bereikt, geloof ik. Het is een goede replica dan.
3: Nu zeg je dat je het Nederlandse polderlandschap wil laten zien. Er zit niet standaard een waterval in.
4: Nee, precies, nee, juist daarom. We leven natuurlijk in een vlak land. Maar dat is ontstaan doordat uit de grote rivieren het water naar ons toestroomt. Slip en ander sediment meenemen. En we leven dus eigenlijk op vergruist, weggespoeld berglandschap. Water, dat kennen we allemaal, dat is alom aanwezig. Des te meer hier in Almere en Flevoland. En ik vond het eigenlijk wel mooi om als verwijzing naar de oorsprong van ons land de bergen te laten zien in Nederland. Vond ik toch wel een leuke poging en referentie.
3: En waar komt dan de inspiratie voor deze waterval vandaan?
4: Ja, ook wel uit dat polderlandschap zelf. Maar ja, Nederland is een gemaakt land. En dat repliceren van de natuur, ja, dat doen wij in Nederland. Maar ook, dat is een hele lange traditie van de Engelse landschapstuinen. Maar ook in andere delen van de wereld. Daar vinden ook ingrepen plaats die natuurlijk moeten lijken. En ik had, toen ik voor dit werk bezig was, dacht ik na over wat de titel moest zijn. En toen kwam ik opeens een artikel tegen op internet over een waterval van China die meer dan 300 meter hoog zou moeten zijn. Dat was hij ook. Maar die werd bijgevuld door waterleidingen in het droogteseizoen. En dat vond ik zo interessant om dus na te denken over of dat dan nog wel een echte waterval is of niet. En dat inspireerde mij tot de titel. Het heet I Didn't Expect to Meet Everyone This Way. Die titel is een daadwerkelijke quote van het Chinese natuurpark, wat op die manier excuses aanbood aan het publiek voor alle commotie die was ontstaan, maar vanuit het perspectief van de waterval. Dus die waterval die wordt niet alleen een soort van kunstmatig bijgevoed, maar ook gepersonificeerd als een soort menselijk karakter. Dat vond ik wel heel mooi in elkaar steken met elkaar.
3: Als je dan één karaktereigenschap van deze waterval zou moeten geven, wat zou je er dan aan willen hangen?
4: Tja. Ja, hij is uniek. Dat vind ik heel vervelend om te zeggen over mijn eigen werk. Maar ja, er is maar eentje van. Containers, daar zijn er miljoenen van. Watervallen zijn er ook miljoenen van. Dit is toch weer een hele bijzondere. En wat ook bijzonder is dat het denk ik de enige waterval is die mobiel is. Dus die rond kan reizen.
3: Ja, en hij staat nu hier op de parkeerplaats van Vis-à-vis. Tessa Haan, jij bent voorzitter van Jij Bent Hem. Hoe is hij hier gekomen?
5: Nou ja, wij zijn samen, Jij Bent Hem heeft samen eigenlijk met Vis-à-vis en de zusterorganisatie, de zusterstichting Rode Haring, gekeken naar dit stukje land eigenlijk. En we dachten van ja, het zou ontzettend leuk zijn om beeldende kunst hierheen te halen. Je hebt natuurlijk s'avonds eigenlijk gewoon nu op dit moment de voorstelling van Vis-à-vis. Er komen er allemaal mensen langs. Dit is de zomer, ook de strandbezoekers. En wij met Jij Bent Em zijn eigenlijk altijd een beetje aan het kijken van hoe kan je nou anders naar de omgeving en de ruimte om je heen kijken. En daarom dachten we van, we gaan hier een heel mooi kunstwerk neerzetten. Een uniek kunstwerk, sterker nog. En toen kwamen we eigenlijk bij Bram uit. Juist ook omdat dit werk zo goed past hier, vonden wij ook. Omdat het gaat over van, hoe kan je naar het landschap kijken? Hoe kan je hier naar dat hele platte land kijken van waar Almere op gebouwd is? En hoe kan het dat er dan toch een waterval kan staan? En dat hebben we eigenlijk allemaal bij elkaar gebracht. En nu staat het hier.
3: En hij staat hier, hij is ook in werking. Maar woensdag is de officiële opening.
5: Ja, dat klopt. Woensdag is de officiële opening. En hij blijft hier echt eigenlijk tot met eind, begin september staan.
3: Dan even over de opening. Hoe gaat hij eruit zien?
5: De opening is nog voor mij ook een beetje spannend. Maar ik heb wel gehoord dat er volgens mij iets uit de lucht kan komen vallen.
3: Dat klinkt abstract. Dan even over het kunstwerk zelf. Hoe kijk jij ernaar?
5: Nou ja, ik ben heel blij dat we het hier hebben. En ik vind het gewoon een hele mooie verwijzing van eigenlijk ook hoe je een beetje kan dromen binnen op het polderlandschap waar we staan. En dat het toch ook heel anders voelt. Eigenlijk ook nu je hier staat. Ik hoor de hele tijd het watergekletter. Jullie horen het waarschijnlijk ook. Ik vind het ook een soort meditatiegevoel gaat ervan uit. En dat past eigenlijk ook weer heel erg bij de omgeving. Toch ook wel een beetje het strand. En ook deze plek is eigenlijk ook heel gek. Het is ook een parkeerplaats. Alles is er. Dus je voelt en de natuur. En ook gewoon een blik om je heen. En ik vind het wel een beetje spannend daardoor.
3: Ja, dat rustgevende van het gekletter van het water, dat herken ik wel. Want als we een stukje dichterbij komen, het is eigenlijk een soort kleine splashzone. Want je wordt hier ook iets nat, maar hier drupt het water naar beneden. En dat brengt inderdaad een bepaalde rust mee. Ja, het kunstwerk is hier dus tot en met september te zien.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland, met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ieder jaar komen er zo'n 15.000 nieuwe importeurs bij in Nederland. Maar hoe werkt dat nu met importeren? Waar moet je dan allemaal aan voldoen als importeur? Webwinkel Tegmo heet dat volgens mij, kreeg bijvoorbeeld anderhalve week geleden nog een boete van 200 miljoen euro, omdat ze niet voldeden aan de eisen.
2: Marco van Hagen is ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel en hij kan ons meer vertellen over dat importeren. Marco, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag Jordi, goedemiddag Odeke.
2: Ja, Tegmo, ja. Odeke vertelde net, kreeg een behoorlijke boete, 200 miljoen euro, omdat ze niet voldeed aan de eisen. Maar hoe weet je nou als importeur aan welke eisen jouw product moet voldoen?
3: Ja, dat is een hele goeie. En dat horen we ook terug van velen van die 15.000 importeurs die er jaarlijks bij komen. Er zijn best veel wetten en regels als je gaat importeren. En soms is het ook een beetje moeilijk om door de bomen het bos te zien. Maar waar moet ik nu beginnen? Is het nu daar? Of is het op die website? Waar Tegmo in dit geval een boete voor aangekregen heeft, dat is omdat ze illegale producten hier op de Nederlandse markt hebben gebracht. Of op de Europese markt hebben gebracht. En dan moet je denken aan speelgoed met daar giftige stoffen in. En dat willen we natuurlijk niet voor onze kleintjes. Maar ook opladers die niet goed werken en daardoor in de brand vliegen. En daardoor brand ontstaat en allerlei narigheden dienen ter gevolge. Dus daar hebben ze die boete voor gekregen.
1: Ja, nou is dat een hele grote importeur, hè? Of word je als klant gezien als importeur dan van Tegmo?
3: Nee, dat wel niet. Als consument ben je niet, laten we zeggen, de importeur. Dus natuurlijk wil je veilige producten hebben, maar je kan er niet door aangeslagen worden, omdat je als consument iets onveiligs hebt gekocht. Het is je eigen verantwoordelijkheid.
1: Ja, dus maar ondanks dat Tegmo... want ik vroeg me af, Tegmo is natuurlijk een buitenlands bedrijf, maar die wordt dan hier in Nederland toch als importeur gezien.
3: Ja, die wordt hier inderdaad als fabrikant-importeur gezien. En die zal ervoor moeten zorgen dat hij die op de juiste manier aan de regels voldoet. En dat heb je dus als kleine importeur ook. Die regels zijn hetzelfde. Voor Tegmo geldt hetzelfde als voor kleinere importeurs. Ja. Dus dat maakt geen verschil uit. Maar ja, je moet er wel voor zorgen dat het aan de regels voldoet.
2: Nee, maar goed, als je een wat kleinere ondernemer bent, dan hoef je denk ik niet bang te zijn voor een boete van 200 miljoen euro, toch?
3: Nee, ik denk niet dat je daar heel erg bang voor hoeft te zijn. Tenzij je echt miljarden omzet draait zoals Tegmo doet. Hè? Dus daar is het vaak op gebaseerd. Nee, het zal minder zijn, maar stel dat je nou een boete krijgt voor 10.000 euro. Dat is een aardig bedrag. Ja, dat hakt toch in op je winst. Dus je moet er gewoon zorgen dat je aan de regels voldoet.
1: Ja, dus er zijn al wel strenge regels, Marco. Maar per 1 juli gaat er nog wel iets veranderen als het gaat om de import van pakketjes. Zowel voor consumenten als voor bedrijven. Wat gaat er dan gebeuren?
3: Ja, tot 1 juli kan je met kleine pakketjes tot 150 euro kon het zonder douaneaangifte gaan. Dus je kon het gewoon zo hier binnen laten komen. Maar dat gaat nu veranderen en die aangiftes moeten nu gedaan worden. En je gaat nu meer betalen. Dus consumenten gaan per product soort wat ze importeren. Buiten de Europese Unie vandaan gaan ze 3 euro betalen. Dus stel dat je nou een blouse en een soort prachtige mooie vintage blouse als jij aan het gaat importeren. En daarnaast een spijkerbroek. Ja, dan betaal je en 3 euro invoerrecht voor spijkerbroek en 3 euro invoerrecht voor die blouse. Dus dan wordt het importeren duurder. Nou, dat willen ze dus op een gegeven moment zo, de Europese Unie zo hebben, dat daar die grote organisaties zoals Tegmo in Europa ergens een bedrijf op gaan zetten en daar alles centraal gaan opslaan. Dat is makkelijker te controleren. En daarom worden deze regels dus nu door de douane extra ingevuld.
1: Ja, maar we hebben het eigenlijk over die wat kleinere importeurs ook. Hè? Want ieder jaar komen er zo'n 15.000 bij. Dat zijn gewoon kleinere bedrijven, MKB hier in Nederland moet ik dan aan denken. Die moeten ook 3 euro per product dan gaan betalen en dat dan waarschijnlijk weer doorrekenen naar de klant.
3: Nee, daar gelden iets andere regels voor. Wat ik net zei met die 3 euro, dat geldt voor consumenten leveren. Bedrijven die betalen gewoon het normale percentage aan invoerrecht. En dat kan verschillen per productsoort. Bijvoorbeeld voor een paar schoenen is dat 17%. Voor een kledingstuk is het 12%. Maar dat kan ook veel lager zijn, zoals 1-2%. Dus die betalen daarvoor het percentage invoerrecht.
2: Hoe vaak word jij nou gebeld, Marco, door nieuwe importeurs met vragen over waar zij allemaal op moeten gaan letten als zij zo'n importeur willen zijn?
3: Vaak, maar nog te weinig. Want ik weet dat importeurs zijn en die willen het goed doen. Hè? Ze zijn niet begonnen met hun bedrijf om illegale producten te importeren. Ze willen het op de goede manier doen. Maar lang niet iedereen weet de weg naar ons te vinden. En vinden het ook soms moeilijk om ergens een startpunt te vinden. Nou, daar hebben we gewoon naar gekeken en we hebben veel ondernemers gesproken en naar geluisterd. En daardoor hebben we een prachtig mooi product gemaakt, dat heet Importhulp. En die importeur, ja, met een paar klik weet je vanuit dat land wil ik dat product importeren. En je krijgt de belangrijkste wet en regels voor je voorgeschoteld. Waar je gewoon informatie over krijgt. Bijvoorbeeld over mag ik het importeren? Welke eisen zijn er aan dit product? En hoeveel invoerrecht moet ik hiervoor betalen? En moet ik een douaneaangifte doen? En heb ik een vergunning nodig? Dit soort vragen, daar geven we dan direct een heel kort snel antwoord op.
1: Ja. Als je het nou hebt over regels, kun je er eentje noemen waar je al van tevoren een beetje bij stil kan staan als je denkt ik ga dat product importeren?
3: Ja, denk bijvoorbeeld maar aan speelgoed wat ik er straks al zei. Hè. Zorg in ieder geval dat er geen schadelijke stoffen in zitten. Want dat is gewoon, ja, weet je, stel dat mensen daar ziek van worden, kinderen daar ziek van worden, dat wil je niet hebben. Dus vooral daar productveiligheid, ga daar naar kijken. De andere dingen, ja, die zijn natuurlijk net zo belangrijk, zoals een etiket wat op een fles wijn moet staan. Of dat je de douaneaangifte moet doen. Maar het belangrijkste is, als je het gaat binnenhalen, zorg dat het product veilig is. Dat het hier veilig op de markt komt.
1: Ja, dus eigenlijk zou je bij die fabriek even langs moeten gaan, denk ik. Of moet je ze op hun blauwe ogen geloven?
3: Nou, dat is zeker niet verstandig om dat altijd te doen. Een goede relatie met je leverancier, met je fabrikant is zeker belangrijk. En langsgaan, ja, dat is als je het kan doen, doe het. Want dat biedt een hele goede band met je fabrikant. En dan werkt het onderhandelen ook steeds makkelijker.
2: Ja, nou, gelukkig is er dus een import hulpmiddel eigenlijk. En die kun je checken via de website kvk.nl/importhulp. En daar kun je het allemaal even rustig nalezen als je zelf misschien wel iets wil gaan importeren. Marco van Hagen van de Kamer van Koophandel, dank je wel weer voor de uitleg. En een prettige middag nog.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond trekt een zone met buien van west naar oost over de provincie. Daarbij komt ook af en toe wat onweer of hagel voor. Ook de komende nacht kan nog af en toe een bui vallen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 12 graden. En bij dit alles staat de meest matige zuidwestenwind. Morgen trekt de wind verder aan naar kracht 4 tot zelfs 6 aan het Marker en IJsselmeer. Daarbij trekken een aantal buien over, maar zeker in de namiddag kunnen die buien ook nog een keer pittig uitvallen met hagel en opnieuw weer onweer. Daarbij wordt het 17 of 18 graden. Met thuis buien is het toch echt wel een stuk koeler. En ook woensdag en donderdag blijft het nog wisselvallig, maar het eind van de week wordt het droger.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Ja, 50 jaar bestaat Stichting Paardrijden Gehandicapte Flevoland inmiddels. Komende zaterdag gaat de stichting dat vieren in het Hippies Centrum in Dronten. Jaap Kodde is de voorzitter van de SPGF. Jaap, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, van harte gefeliciteerd met het jubileum.
3: Dankjewel.
2: Ja, omschrijf dat gevoel eens. Wat voel je erbij bij dat jubileum?
3: Ja, daar leef je naartoe. Toen ik 8 jaar geleden dus voorzitter werd, dan denk je van, ja, wanneer is die 50 jaar? Eerst kwam 45 nog. Dus, maar dat is toch een hele aparte ervaring om dat te beleven. Met de ruiters, met de vrijwilligers, met bestuur, de ouders, alles daaromheen.
4: Ja, en dan is het in één keer zover, hè? Is het 2026 en dan bestaat het 50 jaar.
3: Ja.
4: Het is paardrijden voor mensen met een beperking, hè? Waarom is juist paardrijden zo fijn voor die mensen?
3: Waarom is dat zo fijn? Dat is makkelijk uit te leggen, maar ook moeilijk uit te leggen. Ik zou de makkelijke kant dan maar pakken. Je merkt aan mensen met een beperking dat dieren toch wel wat doet. Of het nu een hond is, of het is een paard, of het is een kat. Maakt niet uit wat, maar dat het toch wel wat doet. En daardoor is paardrijden gehandicapten is dus in de loop van de tijd is dat dus toch iets geworden. En in Nederland. En wat toch behoorlijk op de mensen inspeelt. Maar ook op paard.
4: Ja, waar heeft dat dan mee te maken?
3: Ja, degene die dus met een beperking op een paard zit, die moet wel wat weten natuurlijk van het hele paardrijden. Dus dat wordt ook wel geïnstrueerd door een instructrice of een instructeur. Maar het paard moet het ook weten. En dat is juist ook het punt van dus tegenwoordig, dat we heel goed moeten kijken wat voor paard schaf je aan om die combinatie dus goed te maken. Dat het voor het paard plezierig is en voor de ruiter.
2: Ja, dus je kijkt vooral naar het karakter dan van het paard, denk je dan, of hij misschien rustig is.
3: Zeker,
2: en
3: en dat is tegenwoordig, moet je daar echt wel naar zoeken met een grote zet.
2: Oh ja? Ja? Worden die niet zomaar zo gefokt dan? Er zit een karaktereigenschap wat eigenlijk traditioneel op een paard zit.
3: Nee, je kijkt wel wat voor ras het paard is. Dat wel, daar zit wel verschil in. En wij noemen het, zijn paardrijden gehandicapten. De meeste zijn dus ponies. Dus die zit tussen de kleine ponies en een paard in, mm-hmm, die wij hebben. En als iemand met een beperking gelijk op een groot paard zou moeten, dat geeft natuurlijk wel problemen. Dat gaat zomaar niet.
2: Nee, dat is ook best wel hoog.
3: Het is hoog.
2: Ja.
3: Ja.
2: En ook best wel wat kracht zit er in zo'n heel
3: paard. Daar zit ook wel wat kracht in. Dus, maar het is zo dat als je dan daar naar gaat zoeken, dan moet je ook. Ik was helemaal geen paardenkender. Dus nu wel. Mm-hmm. Nu wel meer. Laat zo zeggen. Niet alles, laat zo zeggen. Maar het is wel dat als degene die meegaan, onze kenners, die kijken naar de ogen. Die kijken naar de benen, want je mag natuurlijk geen poten noemen.
2: Nee.
3: Die kijken naar het hoofd en mag ook geen kop noemen. Dus dat is iets toch wat is heel belangrijk is. En als wij naar een paard gaan kijken, dan gaat er een ruiter mee die dus bij ons ook les geeft. En die gaat dan met dat paard rijden en die voelt dan wel, kan dit of kan dit niet?
4: Mm-hmm. Ja. Je zei net al eventjes van, ja, eigenlijk had ik niet zo heel veel met paarden. Maar nee. Hoe word je dan de voorzitter van deze club?
3: Ja, ik kan er wel een lang verhaal aan, maar laten we het kort houden. Ik heb jaren in de politiek gezeten. In de gemeente Dronten, ook nog in de provincie. En 2018 ben ik gestopt. En toen ben ik ermee gestopt. Toen ging ik met pensioen. Ja, we hadden een eigen bedrijf, maar dan ga je ook nog met pensioen. Mm-hmm. En toen werd ik gebeld door de secretaris van de SPGF in Dronten. En die zegt, Jaap, ik ken deze man ook heel goed. Van, zou jij voorzitter willen worden van paardrijden gehandicapten? Dan denk je, ja, dan moet ik daarna gaan denken. Ik moet thuis overleggen met mijn vrouw. Ik heb gelijk ja gezegd.
2: Ja, maar waar komt dat gelijk ja zeggen vandaan?
3: Dat komt vandaan dat wij ook een zoon hebben. Mijn vrouw en ik, of ons gezin. En die dus meervoudig gehandicapt is. En die reed al paard. En nog steeds. Mm-hmm. En daardoor kwam je er ook wel wat mee in contact natuurlijk.
2: Ja, dus toen zag je van hoe dat werkte, die wisselwerking tussen paard en ruiter.
3: Ja.
2: En toen dacht je, nou, daar wil ik me wel voor inzetten.
3: Daar wil ik me wel voor inzetten. En goed, ik heb in nog wel meerdere organisaties gezeten in mijn hele leven. Maar dit is altijd wel een spittige geweest. Omdat wij gingen verhuizen van de oude manege naar de nieuwe manege. En dat ging niet zomaar. Dus we hebben wel de laatste jaren tropenjaren meegemaakt wat dat betreft.
2: Dat was eigenlijk een soort parcours wat je moest afleggen met de vereniging.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Toen ook, het was ook wel mooi, toen we gingen verhuizen. Toen zijn de paarden ook lopend van de oude manege naar de nieuwe manege door Dronten gegaan. Dus dat was al heel mooi.
2: Ja, heel symbolisch eigenlijk die tocht.
3: Ja, ik zeg manege, het is eigenlijk hippiecentrum. Want een manege, dan heb je ook paardenpension erbij, stalling. Maar dat hebben we dus niet.
4: Nee, een hippiecentrum, dat is het dan officieel.
3: Hippiecentrum, Flevoldroom.
4: Ja. Zaterdag, dan wordt het 50-jarig bestaan uitgebreid gevierd met een open dag in dat hippiecentrum.
3: Ja.
4: Gaat om 11 uur van start. Het hele programma staat op de website, daar kun je het allemaal even nalezen. Maar noem eens een van die dingen die op het programma staan.
3: Een van die dingen is dat we beginnen met onze eigen ruiters en paarden. Natuurlijk erbij. Die gaan het presenteren.
2: Mm-hmm.
3: Eerst de SPGF-ruiters. Daarna doen wij tegenwoordig ook voor reguliere ruitertjes. Reguliere ruitertjes is, om heel kort te zeggen, die hebben zelf geen paard. Maar dat zijn kinderen die toch graag met een dier de clash willen hebben. En dat is dan dus het paardrijden in dit geval. En dat wordt deels ook door onze gemeente ondersteund. Dus dat is een heel prachtig systeem. Dat ze toch paard kunnen rijden. In die reguliere ruitertjes. En het is voor ons ook extra inkomsten die we echt nodig hebben. Want paarden zijn gewoon verschrikkelijk duur op het moment.
2: Ja.
3: En de stalling is ook niet mis.
2: Nee. Nou, er is dus nog veel meer te doen. We hadden ook eventjes stiekem op de website al gekeken. Je kan een clinic volgen van Alize Naber-Lozeman. Die bekend natuurlijk is als
3: internationale. Dat is een hele bekende.
2: Ja, je kunt ook nog met hoefijzers gooien. Nou, er is echt van alles te doen.
3: Nou, niet naar hoefijzers met versieren.
2: Oh, versieren mag je. Okay.
3: Versieren, ja.
2: Ja, en niet mee gooien.
3: Dat is een beetje hard. Ja.
2: Wat heb ik hier losgemaakt? Nou, de open dag van Stichting Paardrijden Gehandicapten Flevoland is dus komende zaterdag vanaf 11 uur in het hippiecentrum in Dronten aan de Wiesentweg. Het hele programma vind je op de Facebookpagina van SPGF. Jaap Kolde, mag ik je hartelijk danken en alvast van harte gefeliciteerd.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Op de meeste plekken is de avondvierdaags al achter de rug, maar in Emmeloord moet het allemaal nog beginnen.
2: Ja, vanaf morgenavond dan trekken honderden mensen hun wandelschoenen weer aan. En dan rijst bij ons de vraag, wat is nou toch dat succes van een avondvierdaagse?
1: Ja, bij ons is Jeffrey Korte. Hij zet zich ook dit jaar weer in voor de avondvierdaagse in Emmeloord. Jeffrey, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: En iedere plaats in Flevoland is het een beetje achter de rug. Maar er is er nog eentje op de kalender en dat is die van Emmeloord. Van 2500 lopers worden er verwacht. Zijn het nou eigenlijk allemaal kinderen?
3: Nee, ook veel ouders, begeleiders, scholen, dus ook leraren. Heel divers. Er zijn ook heel veel wandelgroepen, gewoon individuele lopers. Heel divers.
2: Ja, en jij zit zelf in de organisatie van de avondvierdaagse. Heb je dan nog wel tijd om een beetje mee te wandelen met al die lopers?
3: Heel stiekem gezegd rijken met de auto achteraan.
2: Oh.
3: Ik fotografeer de lopers. Yeah. Ik zorg voor de PR, dus ik zorg ervoor dat het allemaal een beetje er mooi op komt te staan. En we hebben twee routes, de 11 en de 6 kilometer. Ja, en als je dan meeloopt, dan kun je niet de mooiste plaatjes maken.
2: Nee, en dan heb je ook natuurlijk iedere keer dezelfde foto.
3: Precies.
2: Je moet hardlopen.
3: Ook dat, ja. Ik ga niet hardlopen, nee.
2: Want toen jij nog een kleine Jeffrey was, heb je toen wel meegelopen met de avondvierdaagse?
3: Ik denk dat ik 10 keer heb meegelopen. Ja, dus ik heb 10 medailles.
1: Ja, 10 medailles. Oh, ik dacht altijd dat je zo'n medaille had. En dan iedere keer als je meedeed, dat je dan zo'n dingetje eromheen kon vouwen. Met dan een nummertje erop.
3: Ja, dat is misschien voor mijn tijd.
1: Oh, maar wat ik in mijn tijd. Ik, al. Ja. Ja.
3: Ik denk dat ik ongeveer. Volgens mij wel ieder jaar inderdaad een nummertje erop kreeg. Want je moet ook het aantal nummers doorgeven. Hè, als op het moment dat je je opgeeft. Mm-hmm. Dus je loopt voor de 10e keer mee, of de 5e keer, of de 1e keer. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Overal heb je een passende medaille voor.
1: Ja, nou is eigenlijk de avondvierdaagse iets super Nederlands.
3: Ja.
1: Geen een ander land heeft dat. Wat is dat toch dat het zo verbindt, die Nederlanders?
3: Ja, saamhorigheid inderdaad. Ik durf niet te zeggen wat nou precies die verbinding maakt. Wij zijn sowieso wel van de tradities, denk ik. Hè. In Emmeloord doen we het al bijna 75 jaar. Dus dat is al bijna zo lang als de polder bestaat. Ik weet het niet hoe dat ooit ontstaan is eigenlijk, nee.
1: Nee. Volgens mij was het om wat meer in beweging te komen, gewoon met de kinderen.
3: Dat sowieso. Is iedereen voor iedereen goed natuurlijk. Ja.
2: Dit jaar de 73ste editie. En vorig jaar was het eigenlijk een hoogtepunt. Want er was een record aantal aan lopers. 2500, ja. Waren
3: bijna
2: het toen.
3: Bijna 2500, ja.
2: Wat verwacht je voor deze week eigenlijk?
3: Voor deze week wel hetzelfde. Ja, we hebben nu inmiddels al 2000 aanmeldingen. Vaak komt er op de laatste dag ook nog wel wat bij. En op de allerlaatste dag, dus de vrijdag zeg maar, dan lopen er ook nog spontaan mensen mee. En als we het dan allemaal een beetje afronden, komen we op bijna 2500 mensen uit.
2: Wow.
3: Maar van jong tot oud.
2: Het is wel een beetje slecht weer, hè, deze week inderdaad.
3: Ja, het ziet er niet zo heel gunstig uit. Dat gaat ook wel misschien wat meelopen. Maar ja, weet je, kijk, het is juist lekker om met een graadje of 15, 20 te wandelen. Mm-hmm. Als 30 graden is, ja, dan is het ook geen doen.
1: Nee, maar met een pipa poncho kun je gewoon lopen, hoor.
3: Ja hoor, zeker. Ja, ja hoor, ook al giet het uit de lucht.
1: Dan, ja.
3: Ik heb ze ook wel eens gezien dat ze inderdaad met z'n allen een poncho's aan. Dat heeft ook wel weer wat, hè. Dat is weer typisch Hollands.
1: Ja. 5 kilometer of 10 kilometer kun je lopen, hè. Dat is eigenlijk traditie met de avondvierdaagse. Hebben jullie eigenlijk ook een blarenprikbos zoals die in Nijmegen?
3: Wij hebben iets kleinschaliger. We hebben EHBO's op de fiets. Dus als er inderdaad iemand onderweg iets heeft, dan kan een EHBO daar hulp aan verlenen. We verzamelen met z'n allen op de deel. Daar is ook staat een tent. Dus stel je zou echt eventjes op een stressbed moeten liggen. Dan kan dat natuurlijk ook. Zoals je bij de Nijmeegse Vierdaagse altijd ziet. Wij zijn natuurlijk kleinschaliger. Maar het kan wel, ja. Zeker. Ja.
2: Maar dat zijn allemaal vrijwilligers ook dan die daar staan?
3: Ja, zeker.
2: En de wegen moeten afgesloten worden, denk ik, voor een gedeelte?
3: Ja, we hebben ongeveer 50 vrijwilligers. Commissie en verkeersregelaars inderdaad. Verkeersregelaars een hele hoop. Alle kinderen moeten natuurlijk wel veilig kunnen oversteken. Het is wel lastig om altijd aan verkeersregelaars te komen of überhaupt vrijwilligers. Maar goed, dat zullen meerdere organisaties wel hebben. Maar het is ons dit jaar gelukt, dus hopen dat het allemaal goed komt.
2: Ja, want volgens mij als verkeersregelaar moet je ook nog allerlei certificaten hebben, toch?
3: Ja, klopt. Ja. Ja, je bent officieel een evenementenverkeersregelaar. Ja. Kun je een cursus voor doen. En voor die cursus krijg je dan een certificaat inderdaad. En dan mag jij tijdens het evenement het verkeer regelen. Ja, je bent geen beroepsverkeersregelaar.
1: Nou zijn er best wel veel dorpen in Noordoostpolder die ook een vierdaagse hebben. Maar er komen toch veel mensen uit die dorpen naar Emmeloord om daar de vierdaagse te lopen. Waarom is dat eigenlijk?
3: Nou, ik denk dat het grootste gedeelte van onze deelnemers wel uit Emmeloord komt. Mm-hmm. Maar er zijn altijd toch nog mensen die inderdaad vanuit de dorpen deze kant op komen, omdat ze een bepaalde verbinding hebben met Emmeloord. Of dat ze daar weer bij een sportclub zitten bijvoorbeeld, of iets anders. Want we hebben, zoals ik al zei, ook individuele wandelgroepen. Dat zijn grote groepen, maar dat zijn ook gewoon tweetallen. Mm-hmm. Dat zijn mensen die vaak wel meerdere avondvierdaagse aandoen.
1: Ja. In Lelystad is er een extra afstand. Daar denken jullie ook over na, hè?
3: Wij hebben de 6 en de 11 kilometer.
1: Oh, 6 en 11. Ik dacht 10, 5 en 10.
3: 5 en 10 is inderdaad het meest gangbare, maar wij hebben de 6 en de 11. Mm-hmm. Dat is ooit ook in het verleden ontstaan zo. En dat hebben wij eigenlijk altijd zo gehouden. De 6 en de 11, dat zijn de afstanden die we hebben. We hebben ook nog een dagmedaille. Dus er zijn ook nog kinderen die natuurlijk geen 4 dagen volhouden bij wijze van. En die kunnen dan alleen op de vrijdag, de meest feestelijke dag, kunnen die meelopen. Voor iedereen, voor jong en oud.
1: Komt er naast die 6 en die 11, dan denken jullie na over een andere afstand nog?
3: Nee, dat niet.
1: Dat dacht ik.
3: Nee.
2: Het blijft gewoon bij die 6 en die 11 kilometer.
3: Het blijft
2: kilometer
3: bij de
2: 6
3: en de 11 kilometer. Ja, dat is lang zat hoor, 11 kilometer. Je bent toch al gauw 2,5 uur onderweg.
2: En al 4 avonden op rij.
3: Ja, precies. Nou,
2: de medailles die liggen al klaar, want die moeten natuurlijk gemaakt worden.
3: Ja.
2: Maar stel dat er nu mensen in Noordoostpolder luisteren en denken, ja, het lijkt mij ook nog wel wat om mee te gaan met die avondvierdaagse. Mag dat nog? Of is het echt...
3: Het zou kunnen, maar alleen voor individuele lopers. Grote groepen, meer dan 10, dat redden we niet. Maar die kunnen zich morgen gewoon aanmelden vlak voordat de avondvierdaagse begint. En we hebben altijd wel wat medailles op reserve. Dan zoeken we de juiste medaille er op het laatste moment nog even bij. En dan kunnen diegenen ook gewoon een avondvierdaagse uitlopen.
1: Ja, ik vond het altijd superleuk. En dan waren dat van die fanatieke vaders die eigenlijk wel ook altijd in Nijmegen meeliepen. Maar die liepen dan voorop bij de vierdaagse dan van school. Die hadden ook altijd vaak een fluit bij zich.
3: Ja.
1: Om dan aan te geven dat je van het fietspad af moest of zo.
3: Ja. Ja, dat zijn hele goede voorbeelden. Want we zien nog wel eens dat kinderen inderdaad op plekken lopen waar het niet de bedoeling is. Maar daar hebben we ook onze verkeersregelaars voor die natuurlijk ook goed opletten, zodat het allemaal veilig verloopt.
1: Ja.
3: Letterlijk en figuurlijk.
2: Lekker wandelen dus vanaf morgenavond in Emmeloord. Want dan is die avondvierdaagse dus weer. Jij zong net even al een liedje.
1: Zo gaat hij goed, zo gaat hij beter. Weer een kilometer. Maar ik moest ook ineens denken
2: aan het potje met vet.
3: Ja, dat is een klassieker.
1: Het hondje van de bakker.
2: Een hondje van de bakker, dat is iets om eerst, denk ik.
3: Ja, daar heb je allerlei versies op, inderdaad.
1: Ja, maar die heeft altijd vies gedaan. Ik dacht, dat is een cliffhanger. We laten het zo.
2: Dankjewel, Jeffrey.
0: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dit is raar.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik zie steeds meer wat ik nu ouder word. Als je online alle reacties van mensen of iedereen roept maar wat, iedereen schreeuwt maar wat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gaan we goed kijken waar gaat het verkeer naartoe. En dat geldt voor fietsers, dat geldt voor auto's en dat geldt voor zwaar verkeer.
0: Dit is Flevoland.
4: Goedemiddag Jordi en Oudeke, sorry.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo.

0: hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
1: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
0: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

idee? Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Almere.
1: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond trekt een zone met buien van west naar oost over de provincie. Daarbij komt ook af en toe wat onweer of hagel voor. Ook komende nacht kan nog af en toe een bui vallen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 12 graden. En bij dit alles staat de meest matige zuidwestenwind. Morgen trekt de wind verder aan naar kracht 4 tot zelfs 6 aan het Marker en IJsselmeer. Daarbij trekken een aantal buien over, maar zeker in de namiddag kunnen die buien ook nog een keer pittig uitvallen met hagel en opnieuw weer onweer. Daarbij wordt het 17 of 18 graden, maar tijdens buien is het toch echt wel een stuk koeler. En ook woensdag en donderdag blijft het nog wisselvallig, maar het eind van de week wordt het droger.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
4: Goedenavond.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
3: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook

0: voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Scholz.
2: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
5: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Dus ik zit nu iedereen die heeft geschreven de examenfeest op school. Iemand schreef al de examenfeest.
2: Ik ga dat nu helemaal voorzetten.
1: Oh, ja. Nee, ik ken jullie geen... Oh, shoot. Ik zit hier echt helemaal niet op te letten.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond trekt een zone met buien van west naar oost over de provincie. Daarbij komt ook af en toe wat onweer of hagel voor. Ook de komende nacht kan nog af en toe een bui vallen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 12 graden. En bij dit alles staat de meest matige zuidwestenwind. Morgen trekt de wind verder aan naar kracht 4 tot zelfs 6 aan het Marker en IJsselmeer. Daarbij trekken een aantal buien over, maar zeker in de namiddag kunnen die buien ook nog een keer pittig uitvallen met hagel en opnieuw weer onweer. Daarbij wordt het 17 of 18 graden. Met thuis buien is het toch echt wel een stuk koeler. En ook woensdag en donderdag blijft het nog wisselvallig, maar het eind van de week wordt het droger.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
5: Goedenavond.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland.

0: En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar graad of 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond trekt een zone met buien van west naar oost over de provincie. Daarbij komt ook af en toe wat onweer of hagel voor. Ook komende nacht kan nog af en toe een bui vallen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 12 graden. En bij dit alles staat de meest matige zuidwestenwind. Morgen trekt de wind verder aan naar kracht 4 tot zelfs 6 aan het Marker en IJsselmeer. Daarbij trekken een aantal buien over, maar zeker in de namiddag kunnen die buien ook nog een keer pittig uitvallen met hagel en opnieuw weer onweer. Daarbij wordt het 17 of 18 graden, maar thuis buien is het toch echt wel een stuk koeler. En ook woensdag en donderdag blijft het nog wisselvallig, maar het eind van de week wordt het droger.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: thuis.
1: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
2: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Flevoland.
1: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Morgen gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister morgen van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral model spoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Morgen gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister morgen van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond
1: bij mij. Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.